Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport loopt.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep.

0: Niels Eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollo

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik vrijdag uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. De ervaren wandelaar wordt actief gezocht op het populaire wandeleiland, onder andere bekend om de 870 meter hoge Mount Scenery. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187-68-2630 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunvlakke.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerden de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. Het eiland is vooral bekend om de 870 meter hoge Mount Sinai. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder al als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerde de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Min-chi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsum brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187-68-2630 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse Voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. In Helmond is afgelopen nacht een overleden vrouw gevonden in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De politie trof haar rond 2:15 aan. Een man, die ook in het huis was, is aangehouden. Over de relatie tussen de twee en de omstandigheden rond het overlijden heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Slootdorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0187-68-2630 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunvlakke.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. De verkoop van een nieuw Swatch-horloge heeft vanochtend voor grote drukte gezorgd bij winkels in Amsterdam en in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. De politie moest de winkel in het winkelcentrum ontruimen vanwege de enorme toestroom. Ook de vestiging aan de PC Hoofdstraat in Amsterdam bleef dicht uit vrees voor overlast en ongeregeldheden. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Chola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is op 62-jarige leeftijd in zijn slaap overleden in zijn appartement in Enschede. Het overlijden komt onverwacht, ondanks eerdere hartproblemen. Vandaag zou hij 63 jaar zijn geworden. Westerweel laat 4 kinderen achter en was jarenlang actief op radio en televisie, onder meer bij Topop en het SchoolTV Weekjournaal. Bij een ongeluk op de ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. FIFA-functionarissen praten vandaag in Istanbul met de Iraanse voetbalbond over deelname van Iran aan het WK voetbal. Dat meldt persbureau Reuters. Aanleiding zijn zorgen over toegang tot de Verenigde Staten en Canada vanwege spanningen rond Iran en banden van Iraanse officials met de revolutionaire garde. Volgens bronnen wil FIFA zorgen wegnemen over de deelname van Iran aan het WK. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Sportlokaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
4: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
3: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
5: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
3: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op europarunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Europa Run.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
6: Is dus goed? Ja! En dan zit hij erin!
0: Interviews. Het
7: zal weer een week pleister plakken zijn en opladen.
0: En het laatste sportnieuws.
8: Hij weet het net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
9: Ja, wij nemen u de komende 4 uren weer mee in een van de slotfases van de voetbalcompetitie hier op het eiland Goeree Overflakkee. En dan met name in de zaterdag 2e en in de 4e klasse. Want daar staat op deze zaterdag de 16e mei de laatste competitieronde op het programma. En zullen er beslissingen gaan vallen. Wie er gaat er degraderen, wie wordt er kampioen en wie gaat er na competitie spelen. Daarnaast hebben we ook nog de zaterdag 3e en de 5e klasse. Die spelen vandaag de 1 na laatste ronde. En we zijn vanmiddag live in ieder geval bij de wedstrijd in de 3e klasse tussen Den Bommel en Zinkwegse Boys. En in die 3e klasse, daar is weer van alles aan de hand, waarvan ik u straks meer over zal gaan vertellen. En ook de ontknoping in de zaterdag 2e klasse zal gaan vallen vandaag. We hebben in ieder geval de derby, de afsluiting van het seizoen. En wat een mooie afsluiting van het seizoen 2025-2026. Dat is de wedstrijd DVV 09 tegen de jonge Spartaan. Om 3 uur zal er afgetrapt worden daar in Dirksland. En Jeroen Witte is onze verslaggever ter plaatse die ons op de hoogte houden wat er daar gebeurt. Maar we kijken ook met een schuin oog naar de wedstrijd MZC 11 tegen SVOD 22. De club die vorige week met 4-0 won van DVV 09... nu op de nummer 1 positie staat in die 2e klasse. Bij winst of een gelijkspel is SVOD kampioen. Bij een nederlaag daar in Zierikzee zal DVV 09 moeten winnen om nog kampioen te worden in die 2e klasse. Nou, we gaan het allemaal volgen. Jordi Smit is afgereisd naar Zierikzee en houdt ons met een schuin oogje op de hoogte van de wedstrijd MZC 11 tegen SVOD 22. Jeroen Witte dus bij DVV 09 tegen de jonge Spartaan. Colin Berghout doet verslag van de Bommel tegen Zinkwegse Boys. Boys. En in de rust en de afloop praten we ook nog met Edwin Lokker. Want hij is in Oudorp bij de wedstrijd WFB tegen ZBVA. Die voor de Oudorpers nog de kans maken op een hoogst genoteerde positie voor de na-competitie en die periodetitel. En daarmee zijn ze verwikkeld in de strijd met ZBVA. En laat dat nou juist de tegenstander zijn van vanmiddag. Dus WFB tegen ZBVA met Edwin Lokker. Dat zijn de wedstrijden die we volgen vanmiddag hier in Sportlokaal.
0: Omroep Archipel. Sportlokaal.

0: was alweer de opening van het eerste uur van Sportlokaal op jouw zaterdagmiddag. Dat was de Culture Club en Karma Chameleon hier op de zaterdag. Zoals ik al zei, in Sportlokaal weer een spiksplinternieuwe aflevering waar we de komende 4 uren u gaan verblijden tot aan de klok van 6 uur met aflevering 599 van dit sportprogramma hier op het eiland Goeree-Overkee. Dat is natuurlijk Sportlokaal. Heb je zelfs nog sportnieuws wat je vanmiddag wil meenemen hier in de uitzending van Sportlokaal, dan kan dat door het door te mailen naar sportredactie@omroeparchipel.nl.
1: Sportlokaal voetbaloverzicht.
0: Ja, want daar gaan we deze zaterdagmiddag mee beginnen. En gisteravond hadden we weer een sportbericht geplaatst op onze Facebookpagina, die u trouwens kunt vinden op Facebook Omroep Archipel Sportlokaal, waarin bekend werd gemaakt dat voetbalvereniging Sterrendam en trainer Leo de Geus hun samenwerking gaan beëindigen na afloop van het huidige seizoen. Het bestuur van voetbalvereniging Sterrendam heeft recent besloten, ondanks de eerdere verlenging van het contract, volgend seizoen toch niet verder te gaan met hoofdtrainer Leo de Geus. De club bedankt de trainer voor zijn inzet en betrokkenheid bij de vereniging. En hij zal het huidige seizoen afmaken als trainer van het eerste elftal. De komende periode zal het bestuur zich gaan richten op de invulling van de technische staf voor het nieuwe seizoen. En het bericht is na te lezen dus op onze Facebookpagina en Instagrampagina van Sportlokaal. En gisteravond werd dus bekend dat trainer Leo de Geus na einde van het seizoen zal gaan vertrekken bij voetbalvereniging Sterrendam, dat nu dus nog actief is in die zaterdag derde klasse, om daar weg te blijven uit de onderste regionen voor wat betreft de stand van zaken. Vorige week zaterdag, laten we daar even naar gaan kijken. Als we kijken naar de uitslagen van de wedstrijden die werden gespeeld, we waren bij de kampioenswedstrijd tussen SVOD 22 en DVV 09. Mark Kolen was vorige week onze verslaggever daar ter plaatse. En bij winst was DVV 09 zeker van het kampioenschap in de tweede klasse. Maar naast de concurrent SVOD was vele malen sterker uiteindelijk. De ene kant werd er gezegd dat het lichtelijk geflatteerd was, maar uiteindelijk stond er toch die 4-0 op het scorebord. En ging de thuisclub over tot het halen van de 3 belangrijke punten. En daarmee ook de eerste positie in de ranglijst. En zal er vandaag de beslissing moeten gaan vallen. De jonge Spartaan speelde vorige week thuis op Spartacus. Thuis tegen TSC. Uiteindelijk die wedstrijd ook live te volgen met verslaggever Jeroen Witte. Was het 1-1 de eindstand uiteindelijk. En zal de jonge Spartaan vandaag ook weer punten moeten gaan pakken om een derde periode titel te mogen halen in die tweede klasse. En DVV ontvangt vandaag de jonge Spartaan. Dus dat is de derby der derbies, laten we het zomaar zeggen, hier op het eiland Goeree-Overkee. En Jeroen Witte zal straks verslag gaan doen van die wedstrijd. En natuurlijk helemaal live te volgen hier in het programma Sportlokaal. Vorige week waren we ook in de wedstrijd in de derby in de derde klasse tussen Sterrendam en Den Bommel. En 2-2 eindstand uiteindelijk in de krankzinnige slotfase. Uiteindelijk waren er over en weer nog doelpunten te vallen. Sterrendam kwam in de 92e minuut op een 2-1 voorsprong, maar 2 minuten later zat er al wederom een doelpuntje in. En toen aan de zijde van Den Bommel. Daar werd in ieder geval gescoord voor de bezoekers. En een deling van de punten daar. Terwijl beide clubs eigenlijk de punten hard nodig hadden onderin. 2-2 was daar de eindstand, zag onze verslaggever Colin Berkhout. In de vierde klasse verspeelde vorige week DBGC zijn kansen op de titel. Dus die doen eigenlijk niet meer mee door een 4-3 nederlaag vorige week. En zullen ze na competitie moeten gaan spelen om eventueel dan toch nog te promoveren naar de derde klasse. Jaap Tegelman hield ons vorige week op de hoogte van die wedstrijd GOZ tegen DBGC. Die eindigde in 4-3. OAVV Herkingen werd 1-1. Dat heeft u gehoord van Andres Bazen, die van de week ook bekend maakte hier in de programma's van Omroep Archipel. In het programma op de hoogte dat Patrick Schijf volgend jaar de nieuwe trainer is van Herkingen. Vorige week zag hij zijn club met 1-1 gelijk spelen tegen OHVV. En van de week meldde hij ons dus de aanstelling van de nieuwe trainer. En hopelijk zal dat in de vierde klasse zijn. Dan zal Herkingen die na competitie moeten gaan winnen, die ze dus nu gaan spelen samen met OFB. Want die verloren vorige week ook nog met 3-0 van Rozenburg. En Vierpolder staat nu nog op 3 punten achterstand op de laatste positie in die vierde klasse. En OFB heeft een beter doelsaldo, dus wil het heel gek gaan lopen. Kan allemaal natuurlijk nog wel. Een heel klein kansje is er nog, maar alles schijnt ervan dat OFB al na competitie moet gaan spelen om die eerste ronde, die dus op 30 juni aanstaande op de planning staat. OFB verloor vorige week dus met 3-0 in de vijfde klasse. Fios tegen Simonshaven werd 3-2. Flaké tegen Melissant eindigt in 1-6. En NTVV tegen WFB met 0-5. WFB pakt belangrijke punten om een zo hoogst mogelijkste positie te behalen in de vijfde klasse, wat fase dus recht geeft om later in te vloeien in de nacompetitiepool die gespeeld gaat worden. Maar daar straks heel veel meer over. Dit waren in ieder geval de uitslagen van vorige week zaterdag. Ik kan u even kort noemen welke wedstrijden we vandaag live hebben. Dat is DVV 09 tegen de Jongens Spartaan met Jeroen Witte. MZC 11 tegen SVOD 22. Daar zit voor ons Jordi Smit. En Colin Berkhout die gaat naar Den Bommel tegen Zinkweg Ze Boys. En die wedstrijden beginnen allemaal om 3:00. En we hebben ook nog WFB tegen ZBVA. En dat is de clubverslaggever Edwin Lokker die in Oudorp daar zit. En ons op de hoogte houdt van wat er daar allemaal te gebeuren gaat. Zometeen hebben we een interview met Peter Vroegenwij. We gaan hem spreken over de terugkeer van SNS in het seniorenvoetbal. Dat horen we straks in het vervolg van het programma Sport Lokaal. Eerst muziek van One Republic. Dit is Runaway.

0: We begonnen dus met muziek van OneRepublic en Runaway. Hier in het eerste uur van het programma Sport Lokaal. Na een seizoen zonder seniorenvoetbal lijkt het er toch weer van te gaan komen op Sportpark De Berg in Stad aan het Haringvliet. SNS wil vanaf het seizoen 2026-2027 weer terugkeren met een seniorenteam. En is inmiddels begonnen met proeftrainingen en het zoeken naar nieuwe spelers. Over de herstart en de opkomst en de toekomst van de club gaan we praten met Peter Vroegenwij. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Positief nieuws uit Stad.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. We zijn als club zeker verheugelijk op. We hebben een moeilijke periode achter ons rug. Alleen we kijken er weer vooruit en die is heel positief.
0: Ja, jullie hebben natuurlijk allerlei plannen gemaakt om toch weer de vereniging weer op de kaart te gaan zetten. Hoe is uiteindelijk dit besluit genomen om dan weer met seniorenvoetbal te gaan beginnen?
1: We hebben nu een jaartje zonder senior elftal gezeten dan. Dan is het natuurlijk een probleem om je club overeind te houden. Gelukkig konden we op donderdagavond zowel de 35 plus en de wakker voetbal en op zaterdagmiddag de voetbal gaan open zijn en dan kwamen genoeg mensen op af. En elke kwam met het idee van, joh, weet je, zo kunnen we SNS niet eronder laten gaan. We gaan de schouders eronder gooien en we gaan mensen vragen. Zodoende kwamen we genoeg spelers om een nieuw elftal te bouwen.
0: Ja, dit seizoen hadden jullie dus geen eerste team mee in de competitie. Nee. Senioren waren er altijd nog wel dan, begrijp ik eruit.
1: Nou ja, we hadden genoeg 35-plussers die op donderdagavond een balletje kwamen trappen. Zoals je weet zijn we de enige club met de walk-in voetbal waar heel veel mensen op afkwamen. Zodoende konden we nog blijven bestaan eigenlijk.
0: Ja, nu hebben jullie het idee omarmd om vanaf volgend seizoen weer mee te gaan doen aan competitievoetbal, hè, met het recreatieve team. Mm-hmm. Maar daar hebben jullie nog wel te weinig spelers voor, toch?
1: Spelers heb je nooit tekort. We zitten nu op 23, 24 man. We gaan sowieso van start. We gaan ons inschrijven en de reserveteams, dat wel. Maar wat ik zeg, je hebt nooit spelers te veel. Vooral niet als SNS zijnde.
0: Nee, maar goed, als je zegt 23, 24 man, dan zit er toch best wel nog wel potentie en toekomst in, dat ik het zo hoor aan jou.
1: Ja, er zit zeker wel potentie in. Alleen daar zitten natuurlijk ook al een aantal van de 35 plus. Dus een stuk of 3, 4 man. Er zijn natuurlijk altijd mensen die onregelmatig werken. Er zijn een paar blessures. En die op een andere zaterdag niet kunnen. Dus ja, je moet gewoon zorgen dat je eigenlijk naar die 25 à 30 man gaat.
0: Ja, om een stabiele basis te kunnen neerzetten. Op jeugdgebied werken jullie samen met de voetbalvereniging Flakea. Is er dan ook nog jeugd die langzamerhand richting het doorstromen gaat, richting de senioren, of is dat daar nog te vroeg voor?
1: Nou, de jeugd die op dit moment bij Flakea voetbalt, die is daar wel wat te jong voor. Daartegen zijn we wel blij met samenwerking, want we zien toch best wel nog wat jeugdleden die we hadden. Die blijven gelukkig wel bij Flakea hangen. Mm-hmm. We hebben nog wel jeugdvoetballer die bij de buren voetbal, bij de Spartaan. Mm-hmm. En die wel op een leeftijd zitten die misschien wel in de toekomst terug gaan komen.
0: Ja, want is dat uiteindelijk wel de bedoeling vanuit de club zelf om toch weer met een standaard eerste elftal mee te gaan doen op langere termijn?
1: We willen dit gewoon heel positief positief laten voorkomen op een zaterdag. Er moet plezier zijn. En ik denk dat we daar langzamerhand misschien in de toekomst wel naar gaan werken. Maar dan moet je echt wel wat spelers erbij gaan krijgen. Ook kwalitatief. Ik bedoel, onderin dan hangen in de vijfde klasse. Ja, ik weet niet of dat heel erg handig is. Vooral niet als je met zo'n kleine vereniging bent. Ik bedoel, je hoeft er maar een paar bij te hebben die dan nog niet naar de zin hebben. En die dan weer stoppen. Dan heb je weer hetzelfde probleem als afgelopen jaar.
0: Ja, dus als ik het dan goed begrijp, is de eerste insteek gewoon om lekker gezellig met elkaar te gaan voetballen. En de vereniging gewoon lekker voor het seniorenvoetbal weer open te stellen. En wat er dan op lange termijn nog uit voort gaat komen, dat zien we dan vanzelf wel.
1: Ja, dat zal wel. Ja, natuurlijk zou het mooiste zijn om over 2 jaar weer mee te doen als eerste elftal. Maar of dat realistisch is, dat is een tweede.
0: Ah, oké. Okay. Nou, binnenkort organiseren jullie een soort open trainingavond, hè, of een proeftrainingavond. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: We hebben natuurlijk al één keer een training meegemaakt. Nou ja, voor de eerste keer met 14 man stonden we op het veld. Vond ik enigszins wel positief, want het kwam eigenlijk een beetje uit het niets. Nu hebben we dan aankomende donderdag hebben we een soort van open training. Nou, daar verwacht ik ook wel iets meer spelers die zich hebben opgegeven. Daarnaast hebben we dan gelijk ook een beetje de informatieavond van, joh, weet je, hoe gaan we dit seizoen doen? Afspraken maken. Ja, voornamelijk dat. Dus we hopen dat er misschien nog een paar spelers bij komen die zeggen van, joh, ik ga het proberen bij SNS.
0: Ja, wat voor spelers zoeken jullie nog? Misschien een keeper of zo? Of heb je die al? Of, ja.
1: Nee, ja, op dit moment hebben we eigenlijk... Heel soms hebben we op dit moment wel, ja, we hebben de eerste keeper. Uh-huh. Tuurlijk zou het fijn zijn als je nog een reservekeeper erbij hebt. Maar ja, op zich ja, we hebben best wel een mixgroep eigenlijk van jonge voetballers die vroeger afscheid hebben genomen van voor het hele voetbal, die bij SNS hebben gevoetbald, die nu allemaal terugkomen. Wat ik persoonlijk nooit had verwacht. Dus het is allemaal positief eigenlijk.
0: Ja, in ieder geval sowieso een positief bericht. Hè, dat jullie ja, ook de senioren weer een plekje gaan geven. Gaan jullie dan volgend seizoen ook recreatiecompetitie echt spelen onder de KNVB? Of zal het eerst vriendschappelijke wedstrijdjes zijn waar je mee begint?
1: Nee,
0: of?
1: Nee. We gaan gewoon via de KNVB voetballen. We willen eigenlijk het liefst willen we naar richting Zeeland toe. Naar best 1.
0: Ja.
1: Puur, ja, ik had zelf ook aangegeven, omdat ik toch ook al jaren... de competitie heb gevoerd met alles voor Kees ploegen. Ja, ik heb ook gezegd, ik wil ook wel eens een keertje wat anders. Meerdeels wilden ook naar Zuid toe. Dus we gaan proberen in Zuid ons inschrijven. Dat is onze doelstelling. Dus we gaan wel gewoon lekker competitie voetballen. En we zien wel wat schip eindigt.
0: Ja, volgende week dus die open training, Peter. Waar kunnen mensen zich, of spelers die thuis zitten en denken van, nou ja, het lijkt me toch wel leuk om op recreatief niveau lekker bij SNS te gaan voetballen. Waar kunnen ze zich melden en waar kunnen ze meer informatie halen?
1: Nou ja, de informatie op dit moment kan je ook nog eens vinden op onze nieuwe site. We hebben ook een volledig nieuwe site gecreëerd voor SNS. En als je zegt van, joh, ik kom op Bonnefoy, kan ik aanlopen. En dan is om 7 uur is de kantine open. Kan je lekker een bak koffie doen. Kan je kennis maken met de spelers die er al zijn. En om 7:30 begint de training.
0: En dan is iedereen van harte welkom. Ja, wat het wel uitstraalt is dat jullie gewoon een open en sociale en gezellige club zijn. Hè? Hoe belangrijk is SNS voor stad?
1: Ja, nou, dat heb ik wel vaker met mensen erover. Mm-hmm. Ik denk dat het op vlakke voor de kleinere clubs ook heel erg moeilijk is om te blijven bestaan. Maar die kleinere clubs zijn wel heel vaak belangrijk voor het dorp zelf. Het sociale gebied, als je ziet hoe druk het op zaterdagmiddag toch is om 3 uur. Mensen komen een biertje doen, een praatje van een pot. Ja, weet je, op de kleine dorpen hebben we al niet zo heel veel. Dan is zo'n voetbalvereniging heel belangrijk.
0: Ja, een beetje centrale punt in het dorp, hè?
1: Ja. Ja, en bij ons is ook nog eens... bij ons komt ook eigenlijk heel dorp ook nog bij ons friet bestellen. Dus ja, dus dubbelop.
0: Ja, echt een ontmoetingsplek, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat zeker weet, ja.
0: Voor heel de club. Nou, goed. Ja, de vereniging staat dus ook open voor nieuwe seniorenleden. Volgende week donderdag is dus die open proeftraining. Laat het zo zeggen. Ja. Om 19:30 s'avonds op het sportcomplex Den Berg aan Stad aan het Haringvliet. Iedereen is welkom. En meer informatie op jullie nieuwe website vvsns.nl. Daar staat alle informatie op. Hebben jullie nog meer activiteiten die jullie de komende tijd gaan organiseren? Want...
1: Nou ja, we hebben op dit moment het bedrijven /polstoernooi op 21 juni, op zaterdag. En op 4 juli hebben we ons jubileumfeest. Want ja, we zijn dit jaar toch 80 jaar. En dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. S'morgens hebben we voornamelijk jeugdactiviteiten. We willen eigenlijk ook dat alle jeugdspelers die bij Flakke voetballen hier een wedstrijdje laten voetballen. We willen... ja, goed, dat zo'n kliniek laten komen. En 's middags zal de wakker voetbal, de peuterkleuter voetballen en de 35+, die zal als goed is ook tegen de 35+ van Flakke voetballen.
0: Kijk, dat belooft dus een hele mooie positieve dag te worden voor de voetbalvereniging uit Stad. Toch?
1: Zeker weten. Ja, zeker weten, 100%.
0: Ja, klinkt allemaal heel positief, Peter. Hopelijk krijgen jullie er nog wat leden bij voor het seniorenvoetbal. En kunnen jullie een positieve herstart gaan maken in het seniorenvoetbal na de zomervakantie.
1: Ja, dat zeker. Dat zou zeker open.
0: Oké, ja. In ieder geval bedankt voor je toelichting, Peter. En heel veel succes. En mocht er nieuws zijn, we horen het graag van jullie.
1: Ja, dat doen we zeker.
0: Oké.
1: Hartstikke bedankt.
0: Ja, bedankt, Peter.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
3: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
2: Interviews.
4: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
2: En het laatste sportnieuws.
5: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

Avicii was dat met Hey Brother hier op de zaterdagmiddag in het programma Sportlokaal. Hadden we zojuist een gesprek met Peter Vroegendewij van Stad aan het Haardenvliet, oftewel SNS, die volgende week donderdagavond een open training verzorgt voor het nieuwe seniorenteam wat mee gaat doen aan de competitie. En wat zou het leuk zijn voor de ploeg uit de Stad aan het Haardenvliet, dat ze ja, een mooi team daar neer kunnen zetten. En wie weet in de toekomst weer terug kunnen keren in het amateurvoetbal hier op het eiland Goeree-Overflakkee. Wie weet, nou, als we het dan toch over dat amateurvoetbal hebben hier op het eiland Goeree-Overflakkee, hebben we twee clubs die vandaag tegenover elkaar staan. En daar staat toch echt wel wat op het spel in die zaterdag tweede klasse. Daar zal het vandaag moeten gaan gebeuren in de 22e en laatste competitieronde in die tweede klasse. DVV 09 speelt thuis tegen de jonge Spartaan. En onze verslaggever die daar natuurlijk bij aanwezig is Jeroen Witte. En vanuit een, ja, denk ik toch wel sfeervol Dirksland heten we hem van harte welkom. Jeroen, goedemiddag. Jeroen, goedemiddag. Ja, ik hoor nog geen Jeroen. Dus de techniek die zal het op de achtergrond gaan checken. Gaan wij verder kijken naar het voetbaloverzicht. Ik kan in ieder geval u melden dat best heel veel leuke wedstrijden op de agenda hebben staan. SVOD die gaat vanmiddag op bezoek. De koploper in Dirksland. In ieder geval MZC 11 is daar de tegenstander in Zierikzee. MZC 11 tegen SVOD 22. Die wedstrijd wordt in Zierikzee gespeeld. En in Dirksland dus DVV 09 tegen de jonge Spartaan. Walcheren thuis tegen Arnhemuiden. Prinsland tegen Luktor Heinekesand. TSC tegen Terneuzense Boys. En Ierseke tegen VCK. Dat is het complete programma voor de 22e en laatste ronde in deze competitie. SVOD dus koploper met 44 punten. 42 punten voor DVV 09 op plaats 2. En de jonge Spartaan staat nu op plaats 5 in de ranglijst met 32 punten. Nou, ze maken zeker nog wel kans op die derde periodetitel. En zal er vanmiddag punten gepakt moeten worden. En moeten ze met een schuin oog kijken naar Arnhemuiden. Die dus bij Walcheren op bezoek gaat. De nummers 10 en 11 in de competitie, dat zijn nu TSC en VCK. Nou, VCK zal zeker, die gaat na competitie spelen. En voor die tiende plaats, daar moeten nog punten worden gepakt door of MZC 11 of TSC. Dus voor MZC 11 staat er zeker vanmiddag ook nog wat op het spel om weg te blijven uit die na competitie. En daar spelen ze dus vanmiddag tegen SVOD. Tegen de kampioen, mogelijke kampioenskandidaat in die tweede klasse E. En zal er voor beide clubs noodzakelijk zijn om punten te gaan pakken. Dus we gaan dat volgen. Ierseke is inmiddels al gedegradeerd. En die staan op de laatste plaats met 9 punten uit 21 wedstrijden. Zometeen de voorbeschouwing op de wedstrijden van de vanmiddag. Maar we gaan eerst verder met de muziek van Billy Joel en Don't Ask Me Why.

0: Ja, de mooie klanken waren dat van Billy Joel. En wel een hele toepasselijke titel in ieder geval. Don't Ask Me Why. Vraag me niet waarom, maar het is allemaal weer gelukt om alles technisch voor elkaar te krijgen. We gaan schakelen naar het sfeervolle Dirksland, waar die ook zo belangrijke wedstrijd en die laatste competitiewedstrijd in de tweede klasse op het programma staat. In die tweede klasse dus. DVV 09 tegen de jonge Spartaan. En voor ons daar in Dirksland aanwezig is Jeroen Witte. Jeroen, goedemiddag.
1: Inderdaad, een sfeervol terrein van DVV, waar die wedstrijd tegen de jonge Spartaan op het programma staat. Ik ben eventjes naar de andere kant van het veld gegaan vanwege de herrie uit de boksen, om de sfeer hier te gaan creëren op het veld tussen die o zo belangrijke en beladen wedstrijd tussen DVV en de jonge Spartaan. Als je dan gaat kijken naar het verleden van deze wedstrijd, de heenwedstrijd, de jonge Spartaan tegen DVV, daar scoorde Bartjelle van Dam en die scoorde in de tweede helft. En Pim Grotenboer scoorde daar ook voor de jonge Spartaan. Dus daar werd het toentertijd 1 tegen 1. Dan vorige week de jonge Spartaan tegen TSC. Een lastige, moeilijke, zware wedstrijd tegen TSC. 1 tegen 1 werd dat daar doelpuntenmaker Julian Nieuwland. En SVOD tegen DVV, we kennen het, 4 tegen 0, enigszins geflatteerd. Vlak voor de wedstrijd, vlak voor dit interview of dit verslag, dan sprak ik met de trainer van DVV, Harry Akkermans. En hij geeft ons dan de opstelling van DVV. Pak een beetje drie kwartier voor de wedstrijd tussen DVV en de jonge Spartaan. Harry Akkermans, je opstelling van vandaag, met wie ga je beginnen?
2: We gaan starten met Björn in de goal. Achterin Jarno, Delano, Pepijn, Lars. Jerzy, Jurgen, Yannick, Joran, Bartjelle en Luc Korver.
1: Ik hoor geen verrassingen.
2: Nou, de enige verrassing is...
1: Ik hoor geen verrassingen.
2: Nou, de enige verrassing is...

0: We weten twee wedstrijden, want tegen Terneuzen had het natuurlijk ook al gekund. Dus nou, misschien wel een voorbode dat het vandaag met een ultieme plot twist alsnog gaat gebeuren.
1: Heb je nog iemand en heb je nog lijntjes lopen op andere velden?
0: Nou, we weten dat het daar druk is. Dus er zijn een aantal mensen die, nou, geen mensen van de club, maar wel mensen die we kennen, die daar zitten te kijken. Heel eerlijk, als je kijkt naar de stand op de ranglijst, maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Hè? Want het maakt niet uit of het ergens anders gelijk staat of 1-0 of 2-0. Er is maar één ding belangrijk, we moeten winnen. En dan moeten we vragen, wat is het op het andere veld geworden? En wat het dan geworden is, ja, dat is bepalend. Maar we hoeven ons wedstrijd, manier van spelen, hoeven we er niet op aan te passen.
1: 4-0 verlies vorige week. Heb je je team nog moeten motiveren? Denk ik niet, hè?
0: Nee, dat hoeft niet. Kijk, die uitslag was best geflatteerd. In die zin dat ik SVD echt een goede wedstrijd vond spelen. Maar ik vond dat wij ook echt heel goed gespeeld hadden. En dat het dan de verkeerde kant op valt. Ik denk, als wij met 1-0 voorsprong de rust in gaan, was dat helemaal niet tegen de verhouding in geweest. Pakt anders uit. Uitslag loopt hoog op. Maar goed, iedereen wil gewoon heel graag het seizoen bekronen. Want we hebben natuurlijk voordat ik weet hoe we vandaag gespeeld hebben, we natuurlijk een fantastisch seizoen achter de rug.
1: Complimenten alom voor je ploeg. Hoe ga je die jongens Spartaan aanpakken vanmiddag?
0: We gaan dat eigenlijk doen op de manier, niet helemaal, grotendeels zoals we dat altijd doen. We willen zelf gewoon lekker aan voetballen komen. We zullen veel kansen creëren. En toen ik net over die spanning zei, maar spelers zeiden van, nou, wij hebben dat helemaal niet. Dus ik verwacht ook een onbevangen ploeg die geen stress heeft en vrijuit kan spelen. En op die manier ook de jonge Spartaan gaat aanvallen.
1: Wat de uitslag ook is, je gaat gewoon lekker die na-competitie in.
0: Nou, ik hoop nog steeds dat we er niet in gaan. Ik zou het ook wel fijn vinden als dit gewoon echt onze laatste competitiewedstrijd is. En als we hem in gaan, dan gaan we ons daar weer op voorbereiden. Maar de focus vandaag ligt op deze wedstrijd. En volgens mij gaat het een groot feest voor het eiland worden.
1: Ik wens je heel veel succes vanmiddag.
0: Dankjewel.
1: Al dus Harry Akkermans vlak voor de wedstrijd, pak een beetje een kwartier geleden. Kijk je naar de laatste wedstrijden van DVV. 2 keer verlies, daarvoor 3 keer winst. En bij de jonge Spartaan 2 keer gelijk en 3 keer winst. Dus op papier zou het zo kunnen zijn dat de jonge Spartaan wat iets meer in de winning mood zou kunnen zijn. Maar dat is allemaal scorebord journalistiek. Zodat we dat altijd wel graag plegen te doen als verslaggever. Dan daarna, nadat ik bij Harry was geweest, ben ik naar Ben Mierop gegaan. En ook hem vroeg ik wat zijn opstelling is vanmiddag. Vlak voor de wedstrijd, Ben Mierop. Met welke 11 ga je beginnen?
2: Tim Melisand op doel. Dan Johan Vroegendewijs, Jules Peeman, Gerben van der Welen, Jeffrey van Veen. Jurjan Hobbel, Julian Nieuwland, Wiljan Driessen, Sander Roos, Pim Groteboer en Boy Hoogmoed.
1: Dan het scenario voor vandaag. In die zin, ja, dat is een minimaal een punt pakken. Dan doe je het gewoon op eigen kracht.
2: We willen het graag op eigen kracht doen. Daar moet je ook vanuit gaan, want daar heb je invloed op. We hebben alle scenario's doorgenomen. En één daarvan gaat waar zijn. En welke weten we over 2 uurtjes.
1: Hoe ga je DVV aanpakken?
2: Ik denk zo agressief als we maar kunnen. En met onze eigen kracht. Want ik kan een heel boek over DVV schrijven. Maar ik moet vooral zorgen dat mijn ploeg goed speelt. Dus daar ga ik voor.
1: DVV is een voetballende ploeg. Hoe ga je dat aanpakken in het veld?
2: Proberen ze dat zo moeilijk mogelijk te maken. Onmogelijk, daar zijn ze te goed voor. Maar zo moeilijk mogelijk. En dat gaan we gewoon proberen.
1: Ik wens je heel veel succes vanmiddag.
2: Dankjewel.
1: Al dus Ben Mierop. Ja, dan zijn er allerlei verschillende scenario's, Tim. Die we dan maar eigenlijk eventjes voor de komende 3 kwartieren moeten laten zijn. Want hier is het gewoon een wedstrijd op zich. Daarin zal DVV met een schuin oog kijken naar SVOD. En de jonge Spartaan die zal kijken naar die wedstrijd tussen Walcheren en Arnemuiden. De verrassing bij de jonge Spartaan is dus dat Boy Hoogmoed en Xander Roos in de spits staan. Dat is het grote verschil met vorige week. En bij DVV zijn er weinig verschillen. Behalve dan die ene schorsing in die selectie van Harry Akkermans. We staan voor een prachtig slot van de competitie in die tweede klasse tussen DVV en de jonge Spartaan. En over pak een beet, Ben zei het al, over 2 uurtjes weten we hoe de zaken ervoor staan in die tweede klasse aan het eind van deze competitie.
3: En we gaan het straks allemaal horen van Jeroen daar ter plaatse in Dirksland. En ja, er moet gewoon gevoetbald worden. 2 keer 45.

40 minuten. En dan weten we vanzelf hoe de stand van zaken zal zijn. Met schuin oog kijken we dus ook nog naar de wedstrijd in Zierikzee tussen MZC 11 en SVOD. Daar staat Jordi Smit langs de lijn. Hij houdt ons in ieder geval op de hoogte van wat er daar gebeurt. En mocht er aanleiding toe zijn, zal hij ons op de hoogte houden live in de uitzending als daar nieuws vandaan te melden is. Straks nog even de voorbeschouwing op de derde klasse, want daar is ook weer van alles aan de hand in die zaterdag derde klasse I. Straks de voorbeschouwing op de wedstrijd Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. Maar dat gaan we allemaal doen na de muziek dit keer van Spiller en The Groove Yet.

0: Dat was muziek van Spinner. Hier in ieder geval Spiller, moet ik zeggen. Met Groove Jet op jouw zaterdagmiddag. En heb je nou sportnieuws, mail het dan in ieder geval door naar de studio van Omroep Archipel. En dat kan natuurlijk via sportredactie @omroeparchipel.nl. Het voetbal hier op het eiland Goerjof. Oké, daar waren we mee bezig aan. Ze gaan eens kijken in die zaterdag derde klasse I. Daar vorige week de derby waar we bij aanwezig waren op de Molenhorst tussen Stellendam en de Bommel. Die eindigt in 2-2. Verrassende uitslagen waren er ook in die competitie te melden. Dat Steenbergen wist te winnen met 1-0 van Mok 17. In ieder geval daar die wedstrijd Bruce Boys tegen SSS. Bruce Boys kon kampioen worden, maar verloor ook de wedstrijd met 0-2. Klundert tegen WAS eindigde in een 2-2 gelijkspel. Tolense Boys wint wel met 3-2 van Halsteren, maar degradeert daarmee toch uit de competitie, in ieder geval in deze afdeling. En Vrederust tegen Sejolto, die eindigde verrassend in 0-1 in die onderste regionen van de zaterdag derde klasse I. Bruce Boys is kampioen, of nee, is nog geen kampioen, maar staat met 56 punten uit 22 wedstrijden op een eerste plaats, gevolgd door Mok 17 met 52 punten uit 22 wedstrijden. En beide ploegen zullen gaan uitmaken wie er kampioen is. Er worden nog 2 competitierondes gespeeld vandaag en volgende week in die derde klasse I. Den Bommel staat op plaats 9 met 25 punten. Met een iets minder doelsaldo daaronder Stellendam. Evenveel punten, 25. Sejolto met 23 punten uit 22 wedstrijden. Vrederust heeft nog maar 1 wedstrijd te spelen en heeft 21 punten. En Tolense Boys staat op plaats 13 met 20 uit 23. En ook zij hebben nog maar 1 wedstrijd te spelen. De nummers 12 en 13 die degraderen rechtstreeks. Dus dat geldt nu al voor de Tolense Boys die gedegradeerd zijn naar de vierde klasse. En de nummer 11 gaat na competitie spelen. En dat gat is nog maar 2 punten. Sejolto heeft 23 punten. En Den Bommel en Stellendam heeft 25 punten. Maar er is van alles te doen over Halsteren. Die de zaterdagafdeling gaat opheffen. En waar het huidige zondag eerste elftal dat in de vierde divisie speelt, het eerste elftal gaat worden van de club. En daardoor stopt Heren van Halsteren 1. De club waar nu Henk Vos, voormalig Feyenoorder, dus trainer is, die zou vanmiddag gaan spelen. De uiterstrijd bij Klundert. Alleen Halsteren heeft, omdat de zaterdagafdeling gaat stoppen, nog maar 5 spelers over. En daardoor kunnen ze vandaag niet gaan spelen. Klundert tegen Halsteren. En de KNVB heeft nu besloten dat aanstaande dinsdagavond de wedstrijd Klundert tegen Halsteren ingehaald moet gaan worden. En of dat gaat lukken, dat zal de komende dagen gaan blijken. En mocht nou blijken dat Halsteren uit de competitie gehaald wordt, dan vervallen alle uitslagen die de clubs hebben gespeeld tegen Halsteren. En dat zal weer nadelige gevolgen hebben voor Den Bommel in ieder geval. Want die heeft 2 keer gewonnen van Halsteren. En dan raken ze 6 punten kwijt. En Stellendam heeft daar maar 1 keer van gewonnen. Dus die raakt maar 3 punten kwijt. En dat betekent dat de stand van zaken heel erg anders wordt. Vooralsnog kunnen we daar nog niet te ver op vooruit lopen. Want niemand weet hoe het eraan toe zal gaan. En vooralsnog gaat aanstaande dinsdag de wedstrijd Klundert tegen Halsteren gespeeld worden. Zodat voor volgende week zaterdag, als de laatste competitie ronde gespeeld wordt, duidelijk is wat de actuele stand van zaken is. En dat kan dus heel veel gevolgen hebben. Maar laten we hopen dat Halsteren gewoon aanstaande dinsdag genoeg spelers heeft om te gaan spelen tegen Klundert. De nieuwe club dus van Wouter Zwakhalen het volgende seizoen. Dus er gebeurt van alles in die derde klasse I. In ieder geval wat belangrijk is dat de clubs van Flakkee, dus dat zijn Stellendam en Den Bommel, gewoon punten gaan pakken. Dan heb je het aan jezelf in eigen hand. En bepaal je zelf of je nog na competitie moet gaan spelen of niet. Gewoon winnen is eigenlijk de noodzaak vandaag. En dat moet dan gebeuren op Sportpark de Kruis in Den Bommel, waar Den Bommel thuis speelt tegen Zinkwegse Boys. En de man die daar langs de lijn zit is Colin Berkhout. Colin, goedemiddag. Colin, goedemiddag.
1: Ik hoor niks trouwens voor de rest. Hè?
0: Colin, goedemiddag. Voorbeschouwing op de wedstrijd in ieder geval. Van de wedstrijd die vandaag wordt gespeeld daar tussen Den Bommel en Zinkwegse Boys. Colin Berkhout.
1: Jullie ook een beetje great out staan.
0: Hij gaat wel door de uitzending heen. Dus dat gaan we testen op de achtergrond. Of dat anders kan. Dat belooft in ieder geval de wedstrijden te gaan worden vanmiddag in deze afdeling. Klundert tegen Halsteren. Mok 17 tegen Bruce Boys. Dus de nummer 2 tegen de nummer 1. Ook daar kan er in ieder geval van alles worden gedaan. WHS tegen Steenbergen. Sejolto tegen Tolense Boys. SSS tegen Stellendam. Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. En Vrederust, die is voor vandaag vrij. En daar wordt dus niet gespeeld in die zaterdag derde klasse I. Genoeg spanning dus vanmiddag. En we gaan de wedstrijd Den Bommel tegen Zinkwegse Boys straks live volgen met Colin Berkhout. Maar eerst gaan we naar de muziek van Justin Wellington samen met Small Jam en Ico Ico.
2: Hey yo, big wave. Tell him I come.

0: Ja, van deze muziek gaan we dan toch weer verder met het voetbal hier op het eiland Goede Overkee. En dan kan ik weer teruggrijpen naar de plaat van Billy Joel. Don't ask me why. Ja, ik weet het ook niet. Waarom het niet lukte? Nu hopelijk lukt het wel. De voorbeschouwing op de wedstrijd van vanmiddag. De Bommel tegen Zinkwegse Boys. Colin, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag. We zitten hier bij de thuisbasis van Den Bommel. Die dan gaan strijden tegen de Zinkwegse Boys. Ja, wat een enorm belangrijke wedstrijd wordt dit. Want deze wedstrijd is eigenlijk erop of eronder al bijna. Met zo weinig wedstrijden nog te spelen op het einde van de competitie. Waarbij er meerdere clubs allemaal dicht tegen een randje van de play-offs aan zitten. Dat is het eigenlijk vooral waarvoor ze spelen. Directe degradatie spelen ze niet echt meer voor. Ze spelen eigenlijk vooral voor die play-off wedstrijd voor degradatie. Dus dat wordt een hele belangrijke wedstrijd. Ze staan zelf op nummer 9 met 25 punten, Den Bommel. Met Zinkwegse Boys, maar op 26. En die staan dan op 7e plek. Ze staan dus maar 1 punt, of 2 plekken erboven, maar met maar 1 punt verschil. Je hebt ook Halsteren met 26 punten. En je hebt ook Stellendam natuurlijk, die wedstrijd die we vorige week hebben, waar we verslag van hebben gedaan. Stellendam die op 10e staat met 25 punten. Dus ja, allemaal enorm dicht tegen die grens aan van de degradatie. Met Ceolto op 23 uit 22 gespeeld op nummertje 11. Op die belangrijke positie. Dus waar uiteindelijk degradatie uit voor kan komen. Dan de opstellingen natuurlijk. Want we staan alweer aan de aftrap hier zo bij Den Bommel. Als de trainer van Gils, Dennis van Gils, dat er nog rustig over het trein heen aan het lopen is. Heel kort, zo de opstelling van Den Bommel. Sander van Rijn op goal. Achterin Paul Looy, Danik de Roon, Mark Lokker, Thomas Engels. Middenveld met Frank Post, Lars van Vloed, Jelle van Gils. Dan voorin Jesper van der Hoek, Rui dos Santos en Patrick Verolmen. En aangezien ik de tune op de achtergrond hoor, gaan we zo wel verder met de opstelling in ieder geval van Zinkwegse Boys. En is ze hier afgetrapt. We gaan hier zo verder bij dus Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. Een enorm belangrijke wedstrijd. Nu 0-0 net begonnen.
0: En dat is in ieder geval de wedstrijd dus die daar wordt gespeeld op Sportpark De Kruis in Den Bommel. In die zaterdag derde klasse waar er nog van alles kan gaan gebeuren de komende week. En we het in ieder geval gaan volgen hier in het programma Sportlokaal bij Omroep Archipel. Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. Stellendam speelt de uitwedstrijd bij SSS in Klaaswalen. Zo daar tussenstanden van doorkomen hoort u dat zeker hier in het programma Sportlokaal voorbij komen. De wedstrijden beginnen vanmiddag om 3:00. Dat geldt ook voor de wedstrijd in de tweede klasse tussen DVV 09 en de Jonge Spartaan. Om 3:00 wordt daar afgetrapt. Dus zometeen aan de andere kant van de blok van drieën gaan we schakelen naar de live wedstrijden van vanmiddag. En blijft u op de hoogte wat er gaat gebeuren bij de ontknoping in de tweede klasse en de ene laatste competitieronde in de derde klasse. En natuurlijk kijken we ook met een schuin oog nog naar de wedstrijd WFB tegen ZBVA in de vijfde klasse. Je hoort het allemaal in het vervolg van het programma Sportlokaal hier op Omroep Archipel.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 3:00.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een zaak over de vermeende verslavende werking van hun platforms. Scholen klaagden dat ze extra kosten maken om problematisch gedrag van leerlingen aan te pakken. Het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. De bedrijven ontkennen de beschuldigingen, maar voorkomen met de schikking een rechtszaak. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Bij een ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt, vooral tieners. Een 18-jarige bestuurder verloor rond 2:30 de macht over het stuur en botste tegen een verkeerspaal. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder blies positief bij de alcoholtest. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
5: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
6: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
5: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
7: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
5: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op europarunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Europa Run.
3: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
8: Is de schot? Ja! En dan zit hij erin!
3: Interviews.
9: Het zal weer een week pleister plakken zijn en opladen.
3: En het laatste sportnieuws.
10: Hij weet het net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
3: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
0: Ja, we zitten hier samen met de technici Theo Goedegebuur en Sam Hoek in de studio van Omroep Archipel voor het tweede uurtje van Sportlokaal op deze zaterdagmiddag. En de wedstrijden in de zaterdag tweede en in de derde klasse gaan beginnen zijn afgetrapt om 3 uur. En we zijn vanmiddag live aanwezig bij de derby der derbies hier op het eiland Goeree Overflakkee. DVV 09 tegen de jonge Spartaan. Jeroen Witte bij de wedstrijd tussen DVV 09 en de jonge Spartaan. En we gaan door naar de wedstrijd in Den Bommel tegen Zinkwegse Boys bij Colin Berghout.
1: Den Bommel, Zinkwegse Boys net onderweg. We zitten in een minuutje 4 en inmiddels is er nog niet heel veel gebeurd. Zo meer.
0: En dat allemaal hier live te volgen dus in het programma Sportlokaal. Ook de wedstrijden in de vijfde klasse tussen Fortuna Biekwik tegen Melissant. 1-1. Daar op dit moment bij de wedstrijd Abbenbroek tegen Flakkee is ook al gescoord. Arjan van Gerup bracht daar zijn club in de 16e minuut op een 0-1 voorsprong. En ook in de wedstrijd tussen Rokanje en Fios zijn er al 2 doelpunten te melden. Bij die wedstrijd is het op dit moment 1-1.
3: Omroep Archipel. Sportlokaal.
0: Dat allemaal hier op de zaterdagmiddag bij het programma Sportlokaal. En we gaan het nog maar eens een keer proberen, denk ik, om contact te krijgen met Jeroen Witte bij de wedstrijd tussen DVV 09 en de jonge Spartaan. Nee, dat gaat niet door. Nou, dan gaan we naar Den Bommel tegen Zinkwegse Boys Colin Berghout.
1: Oh, Zinkwegse Boys zitten we dus op een stand van 0-0 momenteel.
11: Hey Jeroen,
1: en een hele belangrijke wedstrijd hier zo die zich momenteel natuurlijk aan afspelen is.
11: Nee,
1: waarbij we op dit moment dus een gevaarlijke aanval hebben bij Zinkwegse Boys. Hij wordt ingedraaid, maar natuurlijk geen enkele stress bij de keeper. Want die wordt makkelijk opgepakt door Sander van Rijn. Een voorzet die werd gegeven uiteindelijk door de nummer 2, wat Job van der Meijden is. En daarover gesproken even snel door de basisopstelling van Zinkwegse Boys. Dan hebben we op goal Max Herkhoff. Dan hebben Job van der Meijden, als er hier een bal tegen het raam aan wordt geschoten. Vandaar het geluid. Max Herkhoff en dan Job van der Meijden. Mart van der Meijden. Bas Koelemeijer. Daarna hebben we Leroy Brandt, Daan Stam en Nick van Dijk op middenveld. En voorin hebben we Rens Burgwal, Justin De Lange en Kevin Brasser. En dat zijn alle spelers die er momenteel op het veld gaan staan. Ook voor Zinkwegse Boys. Dan hebben ze in ieder geval alle 22 zo gehad. Als er hier nu inworp is op de helft van Zinkwegse Boys in het voordeel van Den Bommel. Net wel al wat flinke dreiging vanuit Zinkwegse Boys in het strafschopgebied van Den Bommel. Waarbij er zelfs een omhaal werd geprobeerd net. Maar ja, die faalde. Gelukkig voor Den Bommel natuurlijk. Als ze hier bijna gevaarlijk uitkomen, maar goed onderschept door dan is dan de nummer 4, Danik Droon. Als de bal hier wordt geopend op Dos Santos links, maar wordt al vroeg gevlacht. Dus een vermoeden van buitenspel. Ik weet niet zeker of het buitenspel was, maar goed, er wordt voor gevlacht. Dus dat is hetgene wat geldt. Ja, Den Bommel die het niet al te makkelijk heeft in deze opening tegen Zinkwegse Boys. Want in een enorme kraken is het altijd een beetje afvragen hoe gaan ze deze wedstrijd aanvliegen. Momenteel lijkt het er gewoon op alsof ze het benaderen als een normale competitiewedstrijd. Gewoon voorop, vooral vanaf de kans van Zinkwegse Boys. Die willen gewoon voor de winst gaan. Als hier een steekpaas wordt gegeven en bijna daar Dos Santos wordt bereikt. Maar hij wordt op tijd ingegrepen door de nummer 2, Job van der Meijden. Aan de kant van Zinkwegse Boys. Dat doen ze natuurlijk hartstikke goed. Helemaal scherp op wat er allemaal aan het gebeuren is met die flinke sprinter natuurlijk met Dos Santos aan de kant van Den Bommel. Hier nog een kans dan met Kevin Brasser. Die gaat hem openen naar de linkerkant. Bij Zinkwegse Boys wordt de bal gecontroleerd. Wordt een 1-2'tje geprobeerd met de centrale verdediger. Maar dat mislukt uiteindelijk Jelle van Gils, die er op tijd bij is en de bal weg kan schieten. Maar op dit moment grote druk aan de kant van Zinkwegse Boys op Den Bommel. En is het hier dus nog 0-0 in de 7e minuut bij Den Bommel tegen Zinkwegse Boys.
0: En we blijven het volgen op jouw zaterdagmiddag. En dan gaan we eens kijken hoe de stand van zaken is dus in Dirksland bij DVV 09 tegen de jonge Spartaan. Jeroen Witte.
11: Vier, bijna vijf minuten onderweg in de derby der derbies. Hier op het veld van de jonge Spartaan. Maar de grootste kans voor DVV was na een pak een beet een minuut of 3,5. Waar Jurgen van Bergen dan die kans had. En die schoot tegen Tim Melisand op, de keeper van de jonge Spartaan. Twee ploegen die nogal wat meer met elkaar gemeen hebben. Dan dat ze hier in ieder geval in het verleden. Want er zijn dan aantal mensen die plekje gewisseld hebben, van ploeg gewisseld hebben. Ik noem een Björn Jongepier, een Janno van der Laan, een Pepijn van der Wulp die vorig seizoen nog in de kleuren van de jonge Spartaan speelde. Maar bij de jonge Spartaan hebben we natuurlijk ook Jurian Hobbel die overgekomen is van DVV. Dan de opstelling van de jonge Spartaan. Waar toch wel een verrassing uit de hoge hoed van Ben Bierop is gekomen. Daar spelen Xander Roos en Boy Hoogmoed. Die spelen samen in de spits. Samen met Pim Grotenboer. Dus wat dat er gaat is dan de intenties van Ben Mierop. Die zijn duidelijk. Dan vol de druk erop zetten. Druk op die verdediging van DVV. Die wellicht wat minder is dan die van de jonge Spartaan. Gezien de laatste wedstrijden. Maar dit is een wedstrijd op zich. Die inmiddels 6 minuten oud is. Waar we zojuist een verzorging hebben gehad van de scheidsrechter Rick Wisse. Die de bal vol in het gezicht kreeg. Daar is nogal wat om te doen geweest. Want de beste man is ooit lid geweest van SVOD in Oostkapelle. Daar kreeg de fanatieke supporters van DVV. Kreeg daar toch eind van deze week. Kreeg daar dan lucht van. Die vonden daar wat van. Toen is er contact geweest tussen de scheidsrechter en wat mensen van DVV. Broer Van zou in het eerste spelen van SVOD. Nou, de beste man heeft helemaal geen broer. En die speelt ook niet in het eerste van SVOD. Dus die plooien werden een beetje glad getrokken. Rick Wisse dus uit Middelburg. De scheidsrechter die in deze klasse aanstaat de rangschikking van de scheidsrechters. Dus die gaat promoveren. Die gaat volgend jaar eerste klasse spelen. En dat betekent dat die gaat promoveren. Eens kijken wie er nog meer gaat promoveren in de loop van deze wedstrijd. Gaat DVV dan het geluk krijgen dat SVOD de punten laat liggen. En dat DVV hier de winst gaat pakken op eigen helft. We zullen het gaan zien in de derby tussen de DVV en de jonge Spartaan. Nu Joram Maliepaard kan het 16 meter gebied ingaan. Schiet voor en is het Bartjelle van Dam die dan uiteindelijk niet een voetje tegen die bal aan kan krijgen. Spanning alom. Ik pak een beetje toch wel 400-500 toeschouwers hier rondom het veld. Ik heb het nog nooit zo druk gezien hier bij de DVV op langs het eerste veld. Dus de sfeer zit er goed in en de interesse is groot voor deze wedstrijd tussen DVV en de jonge Spartaan. Tussenstand, 8 minuten gespeeld, 0-0.
0: En ook in de zaterdag vierde klasse staat de laatste competitieronde op het programma vanmiddag. En daar zijn ze gewoon om 2:30 begonnen. Vorige week verloor dus de DBGC de wedstrijd bij GOZ met 4-3. Ze waren al afhankelijk van Oud-Beijerland, maar inmiddels is DBGC dus uitgeschakeld voor die kans op het rechtstreekse kampioenschap. Oud-Beijerland die speelt vanmiddag tegen OHVV. En ze doen gewoon wat ze moeten doen, want daar staan ze inmiddels met 1-0 voor door een doelpunt in de 13e minuut van de wedstrijd. We zien Herkingen, die kijkt tegen een achterstand aan in de thuiswedstrijd tegen Strijen. En bij OFB tegen Vierpolders, daar is het nog steeds 0-0. Gaan we ook nog eens kijken bij de wedstrijd dus die in Den Bommel wordt gespeeld. En dat is allemaal in het kader van een ontkoming van de na-competitie. Als er nog gespeeld eventueel zou moeten worden om degradatie te ontlopen, maar hopelijk kunnen ze op eigen kracht gewoon in die zaterdag derde klasse blijven. Dan moet het gebeuren vanmiddag in ieder geval om punten te pakken tegen Zinkwegse Boys. De wedstrijd Den Bommel, Zinkwegse Boys, Colin Berkhout.
1: 11e minuut inmiddels bij Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. Nog steeds 0 tegen 0. Nog niet... Ja, sprake van grote kansen. Keepers hebben, om het zo te zeggen, nog geen bal hoeven redden. Alleen een voorzet werd er net door Sander van Rijn uit de lucht geplukt. Nu wel een corner voor Den Bommel. Als er flink wat mensen zich aan het verzamelen zijn in de 16 meter. Hij wordt bijna daar nog bij ingekopt door Danique de Roon. Maar uiteindelijk wordt die bal onzorgvuldig ingekopt. Wordt hij hoog over het goal heen gekopt. En zo kan de keeper van Zinkwegse Boys in dit geval weer fijn rustig ademhalen. Is er niks aan de hand aan de kant van Zinkwegse Boys. Die, als ik toch iemand zou moeten kiezen momenteel die er boven liggende partij is, is het toch wel de Zinkwegse Boys. Omdat die vooral het balbezit hebben. Veel op de helft aanwezig zijn bij Den Bommel. Als Den Bommel in de aanval is, is het gewoon snel. Kan natuurlijk ook vooral een speelstijl zijn. Als hier dan Danique de Roon goed tussen zit. Voordat Rens Burgwal daar vandaan kan gaan. Dat ze hier Rui de Santos hem geeft op Lars Vervloed. Maar meteen gevlacht en gefloten. Dat was een 1-op-1 actie voor Lars Vervloed. Op een mooie bal van Ruben de Santos. Maar ja, dat leek al op buitenspel. Dus ik denk dat hij goed heeft gevlacht. En is het inderdaad een buitenspel. En heb je er helaas helemaal niks aan als je een grote kans kan creëren. Als je natuurlijk buitenspel staat. Dat lijkt mij meer dan logisch. En dan kan Zinkwegse Boys weer beginnen met de bouwen aan een aanval. In deze... Ja, ongekend interessante wedstrijd. Het gaat op en neer, nog niet veel kansen. Maar het is niet alsof de beleving er minder om is. Als hier Rens Burgwal bijna goed doorloopt op Sander van Rijn. Maar die hem toch nog goed genoeg wegschiet. Uiteindelijk wordt fluit voor een overtreding hier de scheidsrechter. Maar de speler van Zinkwegse Boys, Job van der Meijden, blijft in balbezit. En dan lijkt het oké, maar wordt alsnog gefloten. En gaan ze hier opnieuw beginnen aan een aanval. Er is hier in ieder geval geen moment om je echt te gaan vervelen bij Zinkwegse Boys tegen Den Bommel. Als dus, Kevin Brassen hier de bal heeft en uiteindelijk weer terug gaat spelen naar de centrale. En weer terug gaat naar de keeper. En het hier dus bij Zinkwegse Boys, of Den Bommel natuurlijk dat thuis speelt, tegen Zinkwegse Boys. Het nog 0 tegen 0 staat in de 14e minuut.
0: En datzelfde staat op het veld in Dirksland. Maar de spanning zal daar iets hoger zijn bij de wedstrijd DVV 09 tegen de jonge Spartaan. Jeroen Witte.
11: Spelletje wat de jonge Spartaan speelt komt inderdaad uit. Hoog druk zetten. Zojuist was het al Björn Jongepier die onder druk gezet wordt. Dan is het Xander Roos die doorgaat op de Lano van der Velde. Die in zijn eigen 16 meter gebied die bal weg moet peren. En over de zijlijn moet spelen. Dat is het spelletje wat de jonge Spartaan graag speelt. En dat zien we ook terug in het veld. Maar de grootste kans is toch echt voor die DVV geweest. En prachtige paas van Luc Korver via links op de doorgelopen Joran Malipaard. Die trok die bal voor en daar stond Jurgen van Bergen. Maar die schoot helaas tegen voor DVV tegen Tim Melisand aan van de jonge Spartaan. Raakte daar enigszins aan geblesseerd aan die actie. Maar kan gewoon verder. Nu is het Gerben van der Welen die op kan stomen via de rechterkant van het veld. Het is een slechte voorzet. Kan DVV overnemen, uitverdedigen. En is het een veldduel tussen Malipaard en Jules P. En die laatste die komt als winnaar uit de strijd. Die kan vervolgens Wiljan Driessen niet bereiken. Die bal is te hard en gaat die bal over de achterlijn. En is het Björn Jongepier die het in ieder geval aan Pepijn van der Wulp overlaat om die achterbal te nemen. 12 minuten gespeeld. Twee coaches zie ik aan de overkant die uit hun dugout staan. Druk gebarend. Allebei toch behoorlijk last van zenuwen. We horen het al van Harry Akkermans. Had het vandaag meer zenuwen dan vorige week. Tegen die wedstrijd van tegen SVOD die met 4-0 verloren werd. Daar had DVV het kampioenschap binnen kunnen halen. Dat is helaas niet gebeurd. Maar wat voor een fantastisch seizoen heeft DVV toch laten zien in zijn debuut in die tweede klasse. En een aantal weken, nou misschien een week of 3-4 geleden sprak ik al een aantal mensen. En die hadden toch enigszins zowel berusting over het feit hoe het de afgelopen wedstrijden gaat. Hoe het de afgelopen wedstrijden daarna is gegaan met DVV. En men zag ook wel dat de snit er een beetje uit was. Misschien niet helemaal terecht gezegd de snit eruit is. Maar ook de tegenstander weet inmiddels in deze tweede klasse hoe men DVV moet bespelen. En als je dan eigenlijk maar alles maar op een voetballende manier kan oplossen en eigenlijk geen plan B hebt als DVV, dan is het lastig voetballen voor de ploeg van Harry Akkermans. Een heel goed en sterk begin dus in die tweede klasse voor DVV. En bij de Jongens Bataan zien we dat volledig omgedraaid. In het begin van het seizoen nog op een degradatieplaats. En kijk ze nu eens strijdend voor die derde periode in die wedstrijd tegen de grootste angstgegner, zal ik maar zeggen, DVV. In die allerlaatste wedstrijd in die tweede klasse. 14 minuten gespeeld de wedstrijd in. Is fel, is leuk om naar te kijken. De vele toeschouwers hier langs de lijn die zien hier tot nu toe een leuke wedstrijd in het eerste kwartier. Maar hebben helaas nog geen doelpunten gezien. Want hier staat het nog steeds 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0 dus bij die wedstrijd. En hetzelfde geldt voor de meeste wedstrijden in deze tweede klasse, waar de spanning er toch op staat. En voor de Jongens Spartaan ook van belang is wat Arne Muiden doet in de strijd om die derde periodetitel. De Jongens Spartaan staat 2 punten voor. En we zijn bij een nederlaag natuurlijk afhankelijk van wat Arne Muiden doet daar in die afdeling met de wedstrijd vanmiddag op bezoek bij Walcheren. Daar staat het nu nog steeds 0 tegen 0. Datzelfde geldt voor MZC 11 tegen SVOD 22. Daar is het 0-0 op dit moment. En bij deze stand van zaken is SVOD dus kampioen in die tweede klasse. Zover is het nog lang niet. Straks gaan we verder met de wedstrijden van vanmiddag. Dat doen we naar de muziek van W en Please Don't Go.

0: W en Please Don't Go op de zaterdagmiddag. Het is 10 minuutjes voor de klok van 3:30 geworden in het tweede uur van het programma. De wedstrijden die om 3:00 zijn begonnen, die zijn er volop bezig. Maar om 2:30 werd er ook gewoon afgetrapt in de vierde en in de vijfde klasse vanmiddag. En in die vijfde klasse zijn zeker nog 6 punten te vergeven. En die zijn voor de meeste clubs nog van belang voor de eindstand bovenin in die vijfde klasse. Waar natuurlijk Volbrug kampioen is geworden. Maar de plaatsen 2, 3 en 4 gaan bepalen wie er instroomt in welke ronde van de na-competitie. En laten we dan vandaag een leuke wedstrijd op het programma staan. Vorige week hadden we het er al over dat de WFB vandaag thuis zou spelen in Oudorp tegen ZBVH. Die wedstrijd, daar is inmiddels de eerste 45 minuten gespeeld, voor zover ik het goed begrepen heb. En Edwin Lokker kan ons natuurlijk vertellen wat er in die eerste helft is gebeurd. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, de scheidsrechter heeft zojuist gefloten voor de rust. Het is voorlopig een redelijk onderhoudende pot voetbal. Beide ploegen missen wel wat spelers. Maar goed, de invallers doen het wat dat betreft prima. Zo mist de WFB bijvoorbeeld keeper Daan Orgers. Maar in de eerste helft heeft vervanger Corné de Jong WFB wel in de wedstrijd gehouden. En een aantal mooie reddingen. Met name op de schot van Sander van der Pelt. Moest hij zich helemaal strekken, maar wist er een zeker doelpunt tot corner te degraderen. In het tweede bedrijf kwam WFB iets meer in het spel. En waren ze twee keer dichtbij een doelpunt. Onder andere een schot van Thomas Derviel. Die werd nog door de keeper tegen de paal geduwd. En Kevin Groenendijk kopte bijna uit een corner raak. Maar voorlopig staat er dus na al die gemiste kansen dus nog 0-0.
0: 0-0, Edwin. En ZBVH die hoeft eigenlijk niet. Hè? Dus het Oudorp zal echt de druk op moeten gaan voeren om richting die tweede plaats te gaan.
1: Ja, ZBVA heeft in principe genoeg aan een gelijkspel. Het gat is inderdaad 4 punten, dus WFB moet winnen. Wil het nog die tweede plaats, nog een aanval plegen op die tweede plaats. En dan moet ZBVA ook de volgende wedstrijd puntverlies leiden. Dus ja, er moet nog wel wat water door de Maas voordat WFB die tweede plek in handen heeft. En WFB zal dus eigenlijk de aanval moeten kiezen om iets te creëren.
0: Nou ja, dan hebben ze nog 45 minuten voor straks in de tweede helft. En mocht er wat veranderen, dan horen we het graag weer van je, Edwin.
1: Dan ga ik jullie op de hoogte houden. Komt in orde.
0: Ja, is goed. Bedankt, Edwin Lokker dus bij WFB tegen ZBVA. De stand daar op het scorebord 0-0. Ik krijg inmiddels door dat het bij de wedstrijd die wordt gespeeld in de tweede klasse en die voor het jonge Spartaan belangrijk is, Walcheren tegen Arnhem-Muiden. Daar is het 0-1 geworden voor Arnhem-Muiden. Die dus daarmee op 15 punten komt. En de jonge Spartaan, als het zo blijft, 0-0 ook op 15 punten komt. Dus het wordt weer heel spannend vanmiddag. De spanning is er nog steeds. In Zierikzee bij MZC 11 tegen SV. VOD zien we een iets beter SVOD, maar de stand is nog 0-0. En wij gaan kijken in Dirksland bij de derby van Goeree Overflakkee. DVV 09 tegen de jonge Spartaan. Jeroen Witte.
2: Daar staat het ook nog steeds 0-0. Cornerverhoudingen 1-1. Dus de beide ploegen zijn welwillend om naar voren toe te spelen. Kruipen absoluut niet in hun schuld. En de afgelopen 4 à 5 minuten is het toch overduidelijk DVV wat een beetje de klok slaat. En de jonge Spartaan terugzet op eigen veld. Nu dan even de DVV met een achterbal. Wordt genomen door Pepijn van der Wulp. Is het Björn de Jongepier die bal in het veld moet brengen. Doet hij keurig richting Jarno van der Laan, richting de duck-out. Bij de jonge Spartaan dan wordt er een overtreding begaan door Xander Roos. De nieuweling, zou ik maar zeggen, in de basis van de jonge Spartaan. Die maakte de overtreding en dat betekent dat DVV een vrije trap mag nemen. Wordt de jonge Pier wederom onder druk gezet door diezelfde Xander Roos. Dat is dan voor DVV het zijn om die bal maar naar voren te schieten. En eigenlijk zonder enig idee die bal weer terug in het spel te brengen. Dat is het spelletje wat de jonge Spartaan al zo vaak speelt. En vandaag ook weer doet. Snel de tegenstander op eigen helft onder druk zetten. En zo de kansen zien af te dwingen. En het doelpuntje te gaan scoren. Vooralsnog niet gelukt. Op de middenlijn is de aanvoerder van de jonge Spartaan, Gerben van der Welen, die afscheid gaat nemen na dit seizoen, die in gaat gooien. Komt die bal voorin terecht? Is het Julian Nieuwland die uiteindelijk via Julian Hobbel die bal weer in het spel kan brengen? Is Pim Grotenboer die weggestuurd kan worden? We gaan het duel aan met Lars van Brussel. Die raakte de bal als laatste. Krijgen we de tweede corner voor de jonge Spartaan in deze wedstrijd met 23 minuten te hebben gespeeld. Alles en iedereen nu naar voren. Dan is het Julian Hobbel en Gerben van der Welen die dan nog in de middencirkel staat. Dan is het Jurjan Hobbel die waarschijnlijk die afvallende bal gaat opvangen. Maar is het uiteraard Jeffrey van Veen die die bal gaat indraaien. Gaat hij spelen met links. Staat de wind iets wat dwars over het veld. Dus een indraaiende bal wordt het, maar ook met de wind mee. En eens even kijken wat die bal gaat opleveren. Die tweede corner voor de jonge Spartaan. Gaat het handje omhoog, komt die bal voor, wordt geschoten. Is het alles iedereen die omhoog gaat? Wordt gemist door Björn Jongepier. En is het uitverdedigen van Barcelle van Dam. Is het een flinke bal die charge van Joram Maliepaard. Dan wordt daar niet voor gefloten. Is die bal over de zijlijnen gegaan. Geen overtreding geconstateerd door scheidsrechter Wisse. En is het Johan Vroegenweijen die die bal mag gaan ingooien. Doet hij dan? Doet hij niet goed? Komt terecht bij Lars van Brussel. Die schiet die bal richting Luc Korver. Die kan de bal dan net niet onder controle krijgen. Overigens een dijk van de wedstrijd nu al na 24 minuten te hebben gespeeld door Luc Korver. Prachtige paasjes. Zit helemaal in de wedstrijd voor wat betreft DVV. Ingooi wordt genomen. Is het Van Brussel die bal kan oppikken. Wordt er een overtreding gemaakt. Daar wordt voor gefloten. En mag DVV helemaal een metertje of 10 vanaf de achterlijn een vrije trap gaan nemen. We hebben 25 minuten gespeeld. Stand nog steeds 0 tegen 0.
0: En wel doelpunten gescoord in de vierde klasse wedstrijd voor het DBGC. Die vorige week we spraken met Ben Hoogwerf. Die probeert toch nog een positief einde aan de competitie te geven. Sowieso die periode titels gaan na competitie spelen. Inmiddels door een doelpunt in de slotfase van de eerste helft. Bas Makloet voor het DBGC. Daar de stand bij rust. 1 tegen 0 in het voordeel. OFB Vierpolders is 0-0. En Herkingen tegen Strijen is bij rust 0 tegen 1 in die vierde klasse. Gaan we naar de derde klasse. Toe. Daar is de strijd bovenin spannend tussen de nummers 2 en 1, tussen Mok 17 en Brugge Boys. En daar is de stand 1-0 geworden voor de nummer 2, Mok 17 in de 12e minuut. SSS tegen Stellendam, daar is nog 0-0. En we zijn benieuwd hoe het is in Den Bommel, bij Den Bommel tegen Sinkwegse Boys, bij Colin Berkhout.
3: Colin Berkhout zit hier bij Den Bommel tegen Sinkwegse Boys. Wat nog steeds 0 tegen 0 staat in de 28e minuut. Maar hoe is een eigenlijk een heel groot raadsel. Grote kansen weer aan de kant van Sinkwegse Boys. Waarbij je net echt met een nonchalant hakje er was een voorzet. En dan wordt hij uit de lucht genomen met een hakje. Wipte hij hem zo bijna over de keeper Sander van Rijn heen. Maar hij wist nog adequaat te reageren. Net op tijd voor Den Bommel. Voordat dat de verkeerde kant natuurlijk op zou gaan. Was wel een wereldgoal geweest, eerlijk. Hij geniet dat te zeggen. Verder was er ook een daaruit volgende corner. Die werd getrapt. Een enorm grote kans voor nummer 21, Daan Stam. Die kopte hem links over de keeper Sander van Rijn heen. Maar daar was dan de redding op de lijn. Uiteindelijk van Paul Looy, die hem van de lijn af wist te halen. En zo blijft het nog steeds 0 tegen 0 hier in een wedstrijd. Waarbij Sinkwegse Boys de controle lijkt te hebben. En waarbij Den Bommel uit de snelle omschakelingen en uitbraken doorheen probeert te komen. Als hier wordt gecombineerd aan de kant van Sinkwegse Boys met Roy Plicht. Maar die komt net niet op tijd bij die bal. Als er hier een steekpaas wordt gegeven. Die wordt onderschept door Thomas Engels. Een inworp. Het was wel een flinke sliding trouwens door de nummer 17 hier, Nick van Dijk, op Jesper van der Hoek. Maar er wordt niet voor gefloten en uiteindelijk is het een inworp op de helft van Sinkwegse Boys voor Sinkwegse Boys. Die genomen zal gaan worden door Job van der Meijden. Ja, het is een wedstrijd waarbij Sinkwegse Boys toch de kansen weten creëren. Waarbij Den Bommel niet helemaal doorheen komt. Wel vaker wat dreiging heeft. Maar daar nog niet alles mee weet te doen, helaas. Aan de kant van Den Bommel. Als daar wat meer nauwkeurigheid in zou komen, dan komen er zat kansen. En ziet dat er uiteindelijk ook wel heel veelbelovend uit. In ieder geval, het ziet eruit als een hele veelbelovende wedstrijd. Die zich hartstikke mooi kan gaan ontplooien. Zo als deze wedstrijd zo blijft lopen, zoals die doet. Als hier een beetje een pingpong geval is met de bal. Waarbij de bal van Den Bommel naar Sinkwegse Boys. Naar Den Bommel, Sinkwegse Boys. Op de helft van Sinkwegse Boys. Als hier uiteindelijk Jelle van Gilstem voor Den Bommel weet te onderscheppen. Dan komt er een snelle vroege voorzet van Patrick van Olmen. Die daarna wordt onderschept. En dan kan Sinkwegse Boys eruit. Kevin Brasser uiteindelijk bijna bij Roy van der Plicht. Maar die wordt op tijd onderschept. Als Job van der Meijden hier ook goed onderschept. Maar weer een pingpong situatie waarbij dan uiteindelijk Den Bommel de bal krijgt. Hier ter hoogte van de middenlijn. Als Patrick van Olmen hier een luie bal geeft. en makkelijk wordt opgevangen uiteindelijk door de keeper Max Herkhoff. Een wedstrijd die nog alle kanten op kan, waarbij nog genoeg beslissingen kunnen gaan komen te vallen deze middag. Bij Den Bommel tegen Zinkwegse Boys is het nog 0-0 in de 31ste minuut.
0: Ook dus daar nog geen doelpunten in Sportpark De Kruis. In Den Bommel in Zierikzee staat SVOD onder MZC onder zware druk door SVOD. En bij de wedstrijd die ook wordt gespeeld in diezelfde klasse, en die van belang is voor de jonge Spartaan tussen Walcheren en Arnemuiden, daar is de stand inmiddels weer 1-1 geworden. Dus alle kansen weer over en weer in die spannende laatste competitieronde in die zaterdag tweede klasse. Gaan we weer terug naar de derby van vanmiddag. Gaan we eens kijken. Dirk Stam bij DVV 09, de jonge Spartaan, Jeroen Witte.
2: Maar even kijken, Luc Korver nu geattaqueerd wordt door, ik dacht, Jurian Hobbel. Die blijft liggen, die eerste. Dat betekent dat we hier in ieder geval een blessurebehandeling krijgen van Luc Korver. Dan kunnen wij in ieder geval eventjes, zullen we maar gewoon de groeten doen. Ik weet dat er geluisterd wordt op, Curaçao. En in Nijmegen wordt er al naar deze uitzending van Sportlokaal geluisterd. Dus daarin gaan we toch wel behoorlijk de wereld over met onze uitzendingen van Omroep Archipel. Zojuist een leuk duelletje tussen Pepijn van der Wulp en Pim Grotenboer. Die toch enigszins, die laatste, toch wel enigszins theatraal naar de grond ging. En een overtreding probeerde uit te lokken in dat duel. Het was een sprintduelletje. En iets wat liep Pepijn van der Wulp tegen Pim Grotenboer aan. Die liet zich vallen. Maar daar wilde de scheidsrechter helemaal niets van weten. Uitstekende scheidsrechter Rick Wisse uit Middelburg. En uiteindelijk afkomstig van Oosterkapelle. Heeft nog een verleden bij SVOD. Maar is daar al jaren geleden niet meer actief. Nu dan de vrije trap. Nee, niet de vrije trap. Die wordt genomen. De bal werd uitgespeeld. Wordt die bal teruggegooid richting Björn Jongepier. Die wordt dan deze keer nu eens een keer niet onder de druk gezet. Ja, nu wel. Is het Boy Hoogmoed die er naartoe gaat. Dan dwingt dan een snelle intrap van die keeper van DVV. Dan is het uiteindelijk toch via een aantal mensen DVV die een bal bezit komt door middel van Jarno van der Laan. Jarno van der Laan probeert dan Jurgen van Bergen te bereiken. Dat lukt niet helemaal, want daar zit Jeffrey van Veen zit daartussen. Nu wederom een duel tussen Van Bergen en Van Veen. En daar komt dan uiteindelijk DVV als winnaar uit de bus. En mag Jarno van der Laan op de helft van de jonge Spartaan een ingooi gaan nemen. Dan is het toch een duel tussen Jul Peeman en ik denk Bartjelle van Dam. Die laatste die gaat tegen de grond. En die heeft behoorlijk last van de kin. Ik denk dat hij in aanraking is gekomen met de schouder van Jul Peeman. Daar wordt voor gefloten en krijgen we eerst een blessurebehandeling van Bartjelle, dan is het een vrije trap die het gevolg is gegeven door Rick Wisse, de scheidsrechter van dienst voor vandaag. 32 minuten gespeeld, stand hier nog steeds 0-0. Furieuze begin van beide ploegen. Kabbelt iets wat naar beneden net het tempo, maar de spanning is er niet minder om. Zien ook de 4.500 toeschouwers hier rondom het voetbalveld van DVV. De Bartjelle die staat weer. Dan kan er zo weldra weer verder gegaan worden. En is het hier na dik een half uur 0-0 tussen DVV en de jonge Spartaan.
0: En in de zaterdag derde klasse wordt ook om drie uur begonnen. In Klaaswaal staat de belangrijke wedstrijd tussen SSS en Stellendam op het programma. Daar is het 1-0 geworden in de 31ste minuut door de thuisploeg. Mark de Bie bracht SSS op een 1-0 voorsprong. Waar Stellendam dus ook de punten hard nodig heeft. En van de week, of eigenlijk gisteravond, bekend werd dat trainer Leo de Geus aan het einde van het seizoen zal gaan vertrekken bij Stellendam. En ze dus op zoek moeten naar een nieuwe trainer voor het eerste elftal van Stellendam. Stellendam moet punten pakken, maar dat geldt ook voor Den Bommel in de wedstrijd tegen Zinkwegse Boys. En we gaan weer terug naar Sportpark De Kruis, naar Den Bommel tegen Zinkwegse Boys bij Colin Berghout.
3: 35e minuut inmiddels bij Den Bommel. Zinkwegse Boys nog steeds 0-0. Als weer Zinkwegse Boys nu in balbezit is met een inworp richting de 16 meter van Den Bommel. Die wordt door Justin de Lange verlengd, maar makkelijk weggewerkt door Daniek de Roon. Als hier druk wordt gezet door Patrick van Olmo, dat ziet er heel erg hobbelig uit. Dat ziet er niet heel stabiel uit, maar uiteindelijk lost hij het hartstikke goed op. De nummer 3 van De Zinkwegse boys. Die kreeg de bal in eerste instantie niet onder controle. Onder grote druk van Patrick Verholm. Maar uiteindelijk kapt hij hem nog netjes af. En weet hij die bal nog aan zijn linksback mee te geven. Namelijk aan Bas Koelemeijer. Maar inmiddels zijn ze wel weer de bal kwijt. Hier een voorzet voor Den Bobbel. Makkelijk opgepakt. Goed opgepakt. Uiteindelijk goed uitgekomen door de keeper Max Herkhoff. Voor Zinkwegse boys. En die meteen spel verlegt naar Bas Koelemeijer. De linksback van dienst. En dan gaan ze weer rustig aan de volgende aanval beginnen. Het aanvalsplan van vandaag voor Den Bosch lijkt al duidelijk. Het snelle proberen om te schakelen. En met een klein beetje meer accuraatheid in die laatste pasen moet dat helemaal goed komen. Als hij hier nog bijna de bal weer binnengehouden na een foutieve paas van Zinkwegse boys. Maar uiteindelijk een inworp voor Zinkwegse boys op hun eigen helft. Natuurlijk een prachtige wedstrijd ook voor Patrick Verholmen. Die 15 seizoenen lang bij Den Bommel heeft gezeten. 15 seizoenen lang. Voordat hij hier uiteindelijk een einde gaat maken aan zijn voetbalcarrière. Na deze, of nou ja, natuurlijk niet helemaal na deze wedstrijd, maar wel de laatste thuiswedstrijd die hij dan gaat spelen vandaag op in een mooie Den Bommel. Genoeg toeschouwers om dan vandaag te zien dat hij Patrick Verholmen zijn afscheid zal gaan nemen. Dan hopen we natuurlijk met z'n allen van Flakese dat hij een prachtige eind wedstrijd mag hebben hier zo met een gelijkspelletje of een winst zal dat zeker wel moeten lukken. Ik denk dat Patrick Verholmen daar hartstikke voor zou tekenen met de stand momenteel in de derde klasse natuurlijk. Als de bal nu ingeworpen zal worden weer door Den Bommel bij Ruben dos Santos, wordt gemist en weer uitgeschopt door Daan Stam. Weer een nieuwe inworp dan voor Den Bommel, als die hier wordt gegooid weer naar Ruben dos Santos. Hij verlengt op deze keer wat beter. Wordt op tijd ingegrepen door Bas Koelemeijer. Bal valt een beetje raar, maar het lijkt allemaal wel goed te komen voor Den Bommel. En de bal wordt meteen aan Patrick Verholmen meegegeven, die daar goed zijn lichaam gebruikt ten opzichte van Job van der Meijden. Moet hij aan de linkerkant de bal even vasthouden. Moet hem er voorbij proberen te krijgen. Dat lukt niet helemaal. Lijkt het een doeltrap te worden voor Zinkwegse boys. Nou, wordt nog erg lastig. Er wordt nog een inworp in ieder geval voor Den Bommel op de hoogte van de 16 meter van Zinkwegse boys die genomen zal worden door Thomas Engels. Als er wat meerdere mensen zich aan het verzamelen zijn rond de 16 meter. Nog maar één iemand rond de middenlijn van Den Bommel. En twee man op de rand van de 16. En dan wordt hij hier verlengd. Valt hij hier raar. Hij blijft voor Zinkwegse boys. In de controle van Zinkwegse boys. Jelle van Gils in één keer uit de draai. Bijna. En een volley wordt daar op tijd geblokkeerd door de verdediger Job van der Meijden aan de kant van Zinkwegse boys. Keeper hoeft daar uiteindelijk niet meer in de actie te komen. Maar wat het wel is, is een corner natuurlijk voor Den Bommel. Als hij hier getrapt gaat worden door Jelle van Gils aan de linkerkant van de linkerkant van het veld, aan onze kant van het veld. Als er weer nu wat meer mensen achterin zijn, toch nog wel drie mensen. En als die bal hier bijna goed wordt verlengd door Lars van Vloed, maar uiteindelijk rechts ruim langs het goal wordt gekopt door Lars van Vloed, kan de keeper weer rustig oprapen, Max Herkhoff. En dan weet hij dat er voorlopig niks aan de hand is. En het hier een wedstrijd is die nog steeds 0-0 staat bij Den Bommel tegen zo, uiteraard Zinkwegse boys in de 39e minuut. Dus 0 tegen een 0.
0: Het wil dus in die wedstrijden nog niet echt vlotten met de doelpunten. Maar de spanning staat er nog steeds op. Natuurlijk ook in die wedstrijd in die tweede klasse. Tussen DVV 09 en de Jonge Spartaan. We gaan schakelen naar het veld in Dirksland. Daar kijkt voor ons Jeroen Witte naar de wedstrijd.
2: Kansje voor Pepijn van der Wulp. Vrije trap van op de helft. Pepijn van der Wulp. Vrije trap van op de helft.

0: waren er voor... Ook een drietal minuten geleden was het Jurgen van Bergen die daar een schot kon lossen in de 16. Melee van spelers, maar die bal die ging over de achterlijn net naast het doel van Björn Jongepier. Dus dat was eigenlijk de tweede grote kans van de van DVV. Nu die corner komt, die wordt die weggebokst door Jongepier. Uitstekende vervanger van Hanenberg in het team van DVV. Is het weer Jongepier, bal weggebokst. Dus nu alle hens aan dek voor DV is het Janne van der Laan. Die via Roos dan uiteindelijk via de Lano van der Velde. Dan bij Jongepier wordt er hens gemaakt door Jules Peeman. Niet voor gefloten, want die bal die werd van een te korte afstand tegen de handen aan. Dan is het DVV weer wat weg kan gaan. Door middel van Jurgen van Bergen is het uitstekend een Gerbe van der Welen die helemaal vanaf de rechterkant de rechtsbackpositie in één keer opduikte op die linksbackpositie. Met een keurige sliding schiet hij die bal over de zijlijn. En dat betekent dat het spel alweer in het 16 meter gebied van de jongens Spraan is. 4:39 minuten gespeeld. Nog steeds 0-0. Ingooi van Maliepaard. Kan dat altijd ver richting Van Bergen. De kopsterke en boomlange spits van DVV. Dan wordt daar behoorlijk... op ingesprongen door Maliepaard bij. Eens even kijken wie dat dan is. Is dat Jeffrey van Veen die daar getorpedeerd wordt door ja, een beetje onbehouden actie van Maliepaard. Dan blijft inderdaad van Veen blijft dan liggen achter de achterlijn bij het veld van bij de helft van de jonge Spartaan. En krijgen we daar weer een blessurebehandeling, denk ik, voor. Want dan moet de verzorger van de jonge Spartaan erbij gaan komen. Is het van Veen die toch opgelapt is, die een beetje hinkepinkt. Excuus krijgt van Maliepaard. Nou, die zijn weer vrienden met elkaar. Resten dan nog de corner die getrapt gaat worden door Luc Korver. Dan is het de tweede corner voor DVV die we kunnen gaan noteren. Zo'n pak een beet een aantal minuten voor de rust. Dan is het nu Tim Melisand die moet strekken. Die maar net aan die bal komt en net voldoende dan een andere richting aan die bal kan geven. En dan is het Maliepaard die dan voor kan geven. Is het een slim handigheidje van Pepijn van den Wulp die die bal op de borst opvangt en dan uiteindelijk wil schieten. Dat lukt niet. En dan zijn we inmiddels, als ik dat allemaal vertel, alweer in het 16 meter gebied van DVV. Is het Jongepier die uitverdedigt? Is het Yannick Luchthart die dan ook nog meedoet met het langhalen snel thuis voetbal wat op dit moment even gepleegd wordt. En inmiddels heeft Tim Melisand dan weer balbezit. Dat is de keeper van de jonge Spartaan. Het is rommelig in deze fase. Er zit niet echt lijn in het spel van beide teams. De DVV wat ze graag wil voetballen, dat wordt onmogelijk gemaakt door de jonge Spartaan. En bij de jonge Spartaan is het eigenlijk al het hele seizoen dat dat eigenlijk reactievoetbal speelt. En dat nu ook weer doet. Vanuit achteruit snel naar de voorwaartse in de lopen meespelen. En zo dan de doelpunten kunnen en mogen maken in die tweede helft van de competitie. En daardoor vechten ze nu dus ook voor die derde periode in die tweede klasse. Inmiddels die bal op de helft van DVV. Is het Janne van der Laan die aan de rechterkant van het veld bij de kleedkamers mag gaan ingooien. Even kijken op wie die dat dan doet. Komt daar dan nog gevaar uit voor DVV? Zo pak een beetje 4 minuten voor rust. En dan is dat eigenlijk via Jules Peeman dat die bal over de zijlijn gaat. En zo schuift DVV dan langzaam op richting de goal van de jonge Spartaan. Wordt die bal gegooid over alles en iedereen heen. Ook over de achterlijn. En dan hebben we 42 minuten exact gespeeld met een tussenstand van 0-0 tussen DVV en DJS.
1: En bij Walcheren tegen Arnhem-Muiden is de stand nog steeds 1-1. En ook van MZC 11 tegen SVOD 22 hebben we van onze Jordi Smit, die daar in Zierikzee zit, doorgekregen dat er nog niet gescoord is. 9 kans wel voor MZC. In ieder geval daar voor de thuisploeg die nog moet proberen om die onderste regionen weg te komen. Dus het kan alle kanten nog op in deze competitie. Maar de stand is daar 0-0. Ook gewoon exact om 3:00 begonnen is de wedstrijd in Den Bommel, waar we gaan kijken bij de wedstrijd Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. Colin Berkhout.
2: Daar wordt nu net voor de rust gefloten. Uiteindelijk 1 grote doelkans nog met Patrick van Olmen, die hem bijna uit de kluts meekreeg. En nog een kopbal op goal kon lossen, die uiteindelijk van de lijn af werd gehaald door Van der Meijden. En voor de rest

0: is er eigenlijk vrij weinig doelgevaar tot nu toe geweest door Den Bobbel. Ook weinig waarbij Sander Rijn natuurlijk moest redden. Maar het lijkt wel dat Sinkwegse Boys de dominante ploeg is vandaag hier in Den Bobbel. Maar uiteindelijk staat nog 0-0 en met een punt heeft Den Bobbel voorlopig sowieso genoeg. En kunnen ze het volgende week ook nog steeds in eigen hand houden hier zo in Den Bobbel. Dus tegen Den Bobbel tegen Sinkwegse Boys 0-0. Waarbij we nu de rust in gaan.
1: En er daar dus niet gescoord is. Wel in de wedstrijd tussen SSS en Stellendam. Want daar is het op dit moment nog 1-0. In het voordeel voor de thuisploeg. Dus een wat minder bericht voor de Stellendammers. Maar goed, ze hebben zometeen in de tweede helft nog voldoende tijd om het een en ander te kunnen herstellen. SSS tegen Stellendam, dus 1-0. En Den Bommel thuis tegen Sinkwegse Boys. Ook de stand van 0-0. Gaan we voor de slotfase in de laatste minuten. Die altijd heel veel spanning met zich meebrengen. Zeker in een derby en zeker in Dirk bij DVV 09, de jonge Spartaan. Jeroen Witte.
2: Officieel nog één minuut te spelen. En ik hoor een hoop gekraak. In ieder geval bij de collega bij Colin. In ieder geval dan doe ik in ieder geval mijn oortje eventjes uit. En dan kunnen we kijken naar een vrije trap voor DVV. Net op de middenlijn is het heel snel en attent van Pim Grotemoer om voor die bal te gaan staan. Zodat het tempo uit die aanval gaat van even kijken, DVV. Dan wordt daar weer voor gefloten. En dan is er wederom een vrije trap voor DVV. Die genomen omdat Pim Grotemoer te weinig afstand nam. Dan even kijken of we daar dan nog wat in kunnen zien. Wat betreft gevaar die DVV kan stichten in die laatste minuten van deze eerste helft. Dan is het Van Bergen die bal dan zomaar dan op een presenteerblaadje krijgt op de punt van het 16. En dat, maar die kan dan niet veel doen met die bal. En dan is het uiteindelijk een ingooi voor de jonge Spartaan precies op de middenlijn. Exact 45 minuten gespeeld. Ik hoor dat het nieuws eraan komt. En dat betekent dat we hier gaan afsluiten. 0-0. Gaan we waarschijnlijk de rust in.
1: En mocht daar verandering in komen, horen we dat zeker. Zometeen gaan we ook nog eens even bellen hoe het in Zierikzee is bij MZC 11 tegen SVOD. Dat straks zometeen in het vervolg van het programma Sportlokaal. Maar laten we eerst maar eens bijkomen met de muziek dit keer van Blackbird en Body Language.

0: Mocht je nou sportnieuws hebben, dan kun je dat natuurlijk ten alle tijde doorsturen naar de studio van Omroep Archipel. En dan kan het misschien vanmiddag nog mee in de uitzending die tot 6 uur duurt. Sportredactie@omroeparchipel.nl. De sportredactie@omroeparchipel.nl. Voor het laatste sportnieuws van uw eiland en omstreken. De 22e en laatste competitieronde staat voor deze zaterdag de 16e mei dus op het programma in die tweede klasse. En er zijn best wel wat wedstrijden die we volgen natuurlijk. Voor wat betreft de periodetitel is de wedstrijd Walcheren tegen Arnhem-Muiden van belang, waar het 1-1 is op dit moment. En we kijken natuurlijk ook naar de wedstrijden die in Dirkshand worden gespeeld tussen DVV 09 en de Jonge Spartaan. Je hoorde zojuist Jeroen Witte. 0-0 is het daar. Maar met een schuin oog kijken we ook naar de wedstrijd die in Zierikzee wordt gespeeld. Want daar is koploper SVOD 22 op bezoek bij MZC 11. En MZC 11 moet nog op gaan passen om weg te kunnen komen uit die onderste regionen. Want ze kunnen nog na competitie moeten spelen als ze geen punten gaan pakken vanmiddag. Dus er staat voldoende spanning op het spel voor beide clubs in Zierikzee. En we zijn reuze benieuwd hoe het daar in de eerste helft is verlopen. Ik denk dat er heel veel sfeer is, Jordi, daar.
1: Ja, de opkomst was met heel veel sfeer van twee kanten. Veel vuurwerk, veel fakkels. Mooie blauw-gele kleuren van SVOD over het hele veld heen. De wedstrijd begon aantrekkelijk, maar vooral omdat SVOD het gewoon goed onder controle had. En binnen de eerste 25 minuten echt twee hele grote kansen kreeg. Maar spits Patenier, die op zijn 42e teruggekomen is in het eerste elftal, die had zijn vizier nu niet op scherp. Vervolgens komt MZC er wel iets beter in dat ze het beter onder controle houden. Maar er gebeurt eigenlijk van twee kanten helemaal niks meer. Tot aan 30 seconden nog rust. En toen kwam Rodi Vermeulen alleen voor de keeper. Vanuit MZC dus voor de keeper van SVOD. Maar de winnaar in dat duel was de keeper van SVOD. Dus we zijn met 0-0 de rust ingegaan. Aan twee kanten gele kaart. Waarvan er één centrale verdediger van MZC dus moet gaan oppassen. Want ja, er zit wel echt een goede aanval bij SVOD op. Dus dat gaat nog wel wat beloven in de tweede helft. Alleen, MZC speelt dan met de windspijn in de rug mee. Misschien dat ze daar wat meer druk kunnen gaan geven en daarmee DVV nog kunnen gaan helpen deze speelronde.
0: Ja, het zou mooi zijn. Merk je iets van druk bij SVOD of totaal niet?
1: Ze hebben aan een gelijkspel genoeg, dus ik zie ook wel een beetje dat zij niet tot het uiterste gaan als het gaat om druk zetten en meteen willen scoren. Dus ze vangen het een klein beetje op. Voor de rest zie ik wel veel foute ballen, maar ja, of dat door de druk komt of dat het hele platte kunstveld met de best wel een steek Zeeuws Briesje schuin over het veld. Ja, dat zijn factoren die ongetwijfeld ook meespelen. Maar je ziet wel dat die mannen echt veel kwaliteit hebben.
0: Nou, dan zal het in ieder geval een spannende tweede helft gaan worden. Jordi, bij jou. Mocht er meldingen zijn, we horen het graag van je. En we kijken met spanning en ook met enige aandacht naar de wedstrijd. Dus daar in Zierikzee tussen MZC en SVOD. Veel plezier zometeen, Jordi, met de tweede helft.
1: Dankjewel.
0: Ja, kom goed. En we horen het hoe het daar verder gaat. DVV 09 tegen de Jonge Spartaan gaat straks ook weer beginnen na de klok van 4 uur. 0-0 bij rust. Daar dus ook bij die wedstrijd met heel veel spanning erop. En hoe het in de tweede helft verder gaat, dat horen we straks in het vervolg van Sportlokaal.

Crash-up was dat met Sweet Goodbyes hier in Sportlokaal. Waar we live aanwezig zijn natuurlijk bij de ontknoping in de tweede klasse. De wedstrijd Wolcheren tegen Arnhem-Muiden, die zo belangrijk is voor de jonge Spartaan. Daar is het 2-1 bij rust geworden in het voordeel dus van Wolcheren. En mocht de stand dus zo blijven zoals die nu is bij rust, dan betekent dat de jonge Spartaan dus de derde periodetitel gaat plakken. En dus op zaterdag 30 mei aanstaande de eerste wedstrijd in de nacompetitie gaat spelen. En dat zal de wedstrijd zijn tussen de jonge Spartaan en de Merino's. En dat hebben we even op moeten zoeken. Dat is een ploeg uit Veenendaal. En die komt dus op bezoek, als ik het goed begrepen heb, dus op sportpark Partacus, die dus thuis spelen in Middelharnis 30 mei aanstaande. DVV 09, die zal dan als tweede plaats en periodekampioen instromen in de tweede ronde, die dus op 6 juni gespeeld zal gaan worden. En dat is de wedstrijd tussen DVV 09. En die spelen dan tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Groenwit en Terneuzense Boys. Dus als het allemaal zo blijft. En dan de finale, die vindt pas plaats op 13 juni aanstaande. De finale wedstrijd voor één plaatsje in de eerste klasse. Zover is het nog niet. Het zou mooi zijn in ieder geval dat DVV 09, die gaan sowieso naar competitie spelen. En de jonge Spartaan heeft er alle schijn van dat ze hun dat ook gaan doen. En zullen dus op 30 mei de eerste ronde moeten gaan spelen tegen de Merino's. Ja, zomerse omstandigheden, zomerse tegenstander daar in Veenendaal. Daar komen ze vandaan. Maar zover is het nog niet. Het kan nog alle kanten omgaan in die tweede helft van de wedstrijden waar we aanwezig zijn. En dat is bij DVV 09 tegen de jonge Spartaan 0-0 bij rust. En datzelfde geldt voor Den Bommel tegen Zinkwegse Boys in de derde klasse. Daar is het ook 0-0 bij rust. En zometeen na de klok van 4 uur gaan we daarmee verder met de ontknoping van die voetbalwedstrijden hier in het programma Sport Lokaal. Sportredactie, @omroeparchipel.nl. Als je sportnieuws hebt, dan komt het hier in de studio terecht en kunnen wij het meenemen in de uitzendingen van deze zaterdagmiddag. Tot zometeen aan de andere kant van de klok van 4 uur.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In meerdere Nederlandse steden wordt vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest tegen onder meer asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Den Haag liep een groep van ongeveer 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad. Ook in Groningen, Leeuwarden en Nijmegen gingen mensen de straat op. Op sommige plekken waren ook tegenacties. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Rusland heeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne overgedragen. Volgens Oekraïnse autoriteiten gaat het vermoedelijk om gesneuvelde militairen. De lichamen zijn na repatriëring overgebracht naar Oekraïne, waar ze worden geïdentificeerd. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekend. Gisteren wisselden beide landen ook al honderden krijgsgevangenen uit. Het weer dan wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
3: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
4: Helemaal super. En iedere euro die telt.
3: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
5: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
3: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
6: Is dus goed? Ja! En dan zit hij erin!
1: Interviews.
7: Zal weer een week pleister plakken zijn en opladen.
1: En het laatste sportnieuws.
8: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
1: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
9: Ja, we zitten hier in de studio klaar voor het derde uur van Sportlokaal. Het sportprogramma voor Goeree Overflakkee. En we zijn aan de slotfases aanbeland voor wat betreft het competitievoetbal in de zaterdag tweede en de vierde klasse. Daar worden de laatste wedstrijden gespeeld. En in de zaterdag derde en vijfde klasse hebben we volgende week ook nog een competitieronde te gaan. Maar zo spannend is het op de diverse velden in en om Goeree Overflakkee. We zijn vanmiddag live aanwezig bij de wedstrijd tussen de jongens Spartaan op bezoek bij DVV 09. De derby in de tweede klasse met Jeroen Witte. Hey, en natuurlijk ook nog bij de wedstrijd Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. Daar zit voor ons Colin Berkhout.
10: Den Bommel, Zinkwegse Boys. Nog steeds 0-0 hier in de 53e minuut. Zo meer.
9: Ja, en die wedstrijd is inmiddels onderweg. Dat geldt ook voor MZC 11 tegen SVOD. En daar is inmiddels gescoord, krijgen we zojuist door op slag. Net aan het begin van de tweede helft. 0-1 in het voordeel dus voor SVOD. Door een wereldgoal van Sven Wisse krijgen we door van Jordi Smit. Dus daar zijn ze aan de tweede helft begonnen in Zierikzee. MZC 11 tegen SVOD. 0-1 is het daar. We gaan het allemaal volgen aan het begin van dit derde uur van Sportlokaal.
1: Sportlokaal.
9: En we zijn onderweg en we gaan kijken in de derde klasse bij Sportpark De Kruis tussen Den Bommel en Zinkwegse Boys. Colin Berkhout.
10: inmiddels 53 minuten waar we in zitten. Hier bij Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. Als er door de scheidsrechter weer wordt ingesproken op Ruben Dos Santos, zal wat hebben gezegd. Na een zeer, laten we zeggen, discutabel bij het spelmoment. Want er werd de bal, leek het eigenlijk wel perfecte moment naar Lars van Vloed gespeeld. Het is altijd ook Lars van Vloed. Die staat altijd dan zogenaamd buitenspel. Maar deze keer denk ik toch bijna zeker wel te weten dat het geen buitenspel was. Maar goed, er werd gevlagd en het vlagsignaal werd gehonoreerd. Dus ja, wat is er dan te doen? En dat was echt overduidelijk een duel van Jesper van der Hoek. Vol op Daanstam. Wordt ook heel even kort toegesproken. De captain van Den Bommel. Die gaf echt wel een flinke duel. Deelde die uit. Maar goed, voor de rest is er ook geen kwade wil. Als hier het spel wordt gezet en terug wordt gespeeld op de keeper. Op vervolgens weer de centrale verdedigers. Als hier weer aan een nieuwe aanval wordt begonnen voor Zinkwegse Boys, wordt hij geopend richting Kevin Brassen. Maar die wordt van de bal afgezet. En is de inworp weer voor Den Bommel. Den Bommel wat niet de meeste kansen heeft gehad. Maar ook niet per se hoeft. Een overwinning, dat stelt ze natuurlijk al helemaal veilig. Maar een puntje, dat doen ze het zeker hier ook wel voor. En daar, of je dat echt kan merken, dat weet ik niet. Maar dat er in ieder geval wordt gespeeld om niet te verliezen, dat lijkt er in ieder geval wel enorm op. Een verliespartij, dat maakt het allemaal nog veel spannender daar beneden, waar het allemaal al zo dicht bij elkaar staat. Als er ook verschillende spelers beginnen warm te lopen van beide partijen. En ze toch wel nu naar hun wisselmogelijkheden aan het kijken zijn op die bank van Zinkwegse Boys onder andere. Als Ruben Dos Santos hier wordt aangespeeld, maar goed, wordt onderschept door Van der Meijden. En er hier Rens Burgwal probeerde te vertrekken, maar uiteindelijk op tijd wordt ingegrepen door Daniek de Roon, die snel de inworp probeert te nemen. Maar hij heeft de inworp helemaal niet. De inworp is voor Zinkwegse Boys als hij hier vervelend van de bal af wordt gezet door Rens Burgwal. Maar eigenlijk gewoon heel rustig wordt gebleven door Den Bommel nadat hij zo op de grond wordt gegooid. Het spel gaat gewoon verder, niks aan de hand. En zo zie je natuurlijk het allerliefst voetbal met zo min mogelijk gedoe. Al is er wat entertainment natuurlijk ook nooit vreemd. Hier, zelfs hier op de amateurvelden als op tv, dan is een beetje entertainment is er altijd wel buiten de velden om. Als hier nog een inworp wordt genomen door Thomas Engels, wordt hij ver ingeworpen over de middenlijn heen. Valt hij voor de Zinkwegse Boys? Nee, dat valt hij niet. Hij valt voor Frank Post van Den Bommel. Maar die bal wordt onderschept door Luc Brands. Wordt die bal vervolgens verlengd door Herkhoff naar Roy van der Plicht. En daar gaan ze toch proberen een counter in te zetten aan de kant van de Zinkwegse Boys. Bal hier in de ploeg houden. Daan Stam die een 1-2'tje opzet. En vervolgens weer naar Van der Meijden. Probeert hij de bal in het bezit te houden. Gaat hij naar Kevin Brassen hier aan de rechterkant van de 16 meter. Kan hij een voorzet geven. 1-op-1 tegen Paul Looy. Dat lukt niet helemaal. Daan Stam de combinatie opzoekend. Zet hier Jesper van de Hoek van zich af. En ze houden de bal weer in de ploeg. Ze houden hem in bezit. En zo is het eigenlijk al grotendeels van de wedstrijd. Als ik zou moeten roken dat ze 65% balbezit of zoiets zullen hebben aan de kant van Zinkwegse Boys. Maar een doelpunt hebben ze gelukkig voor de Den Bommelenaren nog niet. Als hij hier een diepe bal wordt gegeven op Justin de Lange, wordt hij weer verlengd. Links van de 16 meter is het op dit moment Roy van der Plicht. Die probeert de bal in het bezit te houden. Die zet dan uiteindelijk Thomas Engels van zich af. Wordt hier een combinatie opgezet met Justin de Lange, maar dat lukt niet helemaal. Dan Nick de Roon die er op tijd bij zit, die ook doorzet. En wordt er vervolgens heel vroeg gefloten door de scheidsrechter. Het was gewoon, ja, een voorbeeldregel. Ze konden er gewoon uit bij Den Bommel, maar wordt vroeg afgefloten door de scheidsrechter. En zo kunnen wij ook concluderen dat het hier nog in de 56e minuut 0-0 staat bij Den Bommel tegen Zinkwegse Boys.
9: En daar is het dus wachten op de doelpunten. Ook de tweede helft is begonnen in Dirksland bij de derby in de tweede klasse. En we gaan weer schakelen naar het veld in Dirksland tussen de DVV 09 en de Jonge Spartaan. Jeroen Witte.
11: 3 minuten om precies te zijn. 2 ongewijzigde teams begonnen aan die tweede helft. Waarin we toch in die eerste helft toch af en toe schotse-knotse Bologna voetbal hebben gezien. Afgewisseld met mooie technische hoogstandjes. Nu is het Joren Malipaard die het Jules Peeman het leven zuur maakte. Dus ook nu weer in die beginfase van die tweede helft is het over. En weer van links naar rechts. Van box to box wordt er gevoetbald in deze wedstrijd. Waar het niveau soms leuk is om naar te kijken. Op sommige momenten ook wat minder is. Maar dat is meestal in die derbies. Dan gaat het niet echt om mooi voetbal. Dat kan ook haast niet vanwege de spanning die erop staat bij de teams. Rekenmachines zijn hier opgeborgen in de rust. Want iedereen stond hier te rekenen en te doen en te vragen hoeveel staat het hier, hoeveel staat het daar. In ieder geval, we zullen het over 3 kwartier zullen we het exact weten. En nu dan hebben we nog 45, nou pak een beetje 40 minuten te gaan in deze wedstrijd tussen DVV en de Jonge Spartaan. Ingooi nu voor de Jonge Spartaan op eigen helft. Meter of 10 vanaf de hoekvlag vandaan aan de linkerkant van het veld. Mag genomen gaan worden door Jeffrey van Veen. Doet dat ver en hoog. Probeert dan van de kleinste mannen van het veld te bereiken. Dat is Xander Roos. Die wordt onreglementair weggezet. Ik heb niet heel veel gezien, maar de scheidsrechter wel. Die fluiten ervoor. En dat betekent dat de Jonge Spartaan een meter of 30 is opgeschoven op eigen helft. En een meter of 15 vanaf de middenlijn vrije trap mag gaan nemen. Nu een beetje tegen de wind in. Mooi Oogmoed wordt getracht, werd gezocht en niet gevonden. Want het is Van Bergen die door kan gaan. Die verslikt zich in de bal. Is het uiteindelijk via de combinatie en Julian Nieuwland. Die gewoon inderdaad een duel aangaat. En dan uiteindelijk werd daar de bal gespeeld. Dan is het een gewoon een ingooi voor de Jonge Spartaan. En mag dat genomen gaan worden door Jeffrey van Veen. Nou, eindelijk eens een keer Boy Hoogmoed. Kan die bal vol krijgen. Maar die komt rustig in de handen van Björn Jongepier. En dat betekent dat DVV aan een nieuwe aanval mag gaan beginnen. Even een rectificatie voor de familie Kroon. Die zit niet op Curaçao, maar op Aruba heb ik me laten vertellen. Dus daar vandaan wordt ook geluisterd. En dan zou het leuk zijn als iedereen die van buiten het eiland luistert dat even kan gaan doorgeven via de welbekende kanalen. En dan kan jij even, Tim, vertellen welke kanalen dat zijn, hè?
9: Ja, uiteraard. Dat kan via ons WhatsApp-adres. Dat is helemaal makkelijk. 0187-68-2630. Kan je appen naar de studio. Je mag ook een mailtje sturen naar sportredactie@omroeparchipel.nl. Maar een WhatsAppje krijgen is zeker leuk. 0187-68-2630. Daarmee kunnen we een beetje peilen wat jullie allemaal meemaken op zo'n zaterdagmiddag. Waar we in ieder geval ook doorkrijgen dat in Zierikzee gescoord is bij de wedstrijd MZC 11 tegen SVOD. Jordi Smit meldde het zojuist al. 0 tegen 1 is het daar op dit moment de stand van zaken. In het voordeel dus van de mannen die kampioen gaan worden in die tweede klasse. Kunnen gaan worden, moet ik zeggen. Een wereldgoal van Sven Wisse daar op gelijk in de tweede minuut na rust. En de thuisclub MZC 11 heeft ook een rode kaart te pakken. Dus het is daar 10 tegen 11 de nummer. Ja, in ieder geval voor MZC 11 tegen koploper SVOD. De stand 0 tegen 1 daar op het veld. Gaan wij even bijkomen van al dat geweld daar op de Vlakkese voetbalvelden met de muziek van The Cure en In Between Days.

0: In between days, The Cure hier op jouw zaterdagmiddag bij Sportlokaal. De sportredactie @omroeparchipel.nl. Als je lokaal sportnieuws hebt, dan kunnen we het vanmiddag nog meenemen. En dan kunt u het hele week ook doorsturen voor de uitzending van volgende week. En je hoort het al, volgende week zaterdag is er een extra lange uitzending van Sportlokaal die om 12 uur al begint. En daarin besteden we aandacht in dat Pinksterweekeinde voor de start van de Europa Run. Want team 159, de goede Joffelijke Runders, doen weer mee aan de Europa Run. De loop van Parijs naar Rotterdam. Er zal gestart worden en onze collega René Hanenberg gaat mee als verzorger van team 159. En dan zal ons vanuit Parijs ook op de hoogte houden van de start daar vanuit de hoofdstad van Frankrijk, Parijs. En u kunt volgende week de playlist bepalen op jouw zaterdagmiddag door een donatie te doen. Vanaf €5 kunt u een verzoekplaat aanvragen en daarmee de playlist bepalen van Sportlokaal. En we geven u daarom 2 uren extra de mogelijkheid om een plaatje aan te vragen. Vanaf 12 uur volgende week zaterdag de Sportlokaal extra en de gewone reguliere uitzending van Sportlokaal. 6 uren lokale sport op jouw radio en jij bepaalt de muziekkeuze. Stuur je vroegplaat door naar 0187-68-2630. Dan kun je naartoe whatsappen en je mag ook mailen naar studio@omroeparchipel.nl. De studio@omroeparchipel.nl of 0187-68-2630 voor jouw favoriete verzoekplaat. Gaan we weer terug naar het voetbal van vanmiddag en dan gaan we terug naar de derde klasse, naar Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. We gaan naar Colin Berkhout.
1: 65e minuut inmiddels, nog steeds 0-0. Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. Als er zojuist wel wat kan zijn geweest, zeker voor Den Bommel. Want er was weer een mooie volley van Jelle van Gils. Maar uiteindelijk mocht hij geen doel treffen, geen doel vinden. En ook een ander schot, wat uiteindelijk op tijd een blok werd uitgebracht aan de kant van de Zinkwegse Boys. Als hier wel weer wat dreiging dreigt te ontstaan. Ja, een mooie dribbel van Daan Stam. Maar dan wordt hij uiteindelijk te vol gebracht door een van de Den Bommel-spelers. En hebben ze daarmee weer een vrije trap weten te verdienen. Zo'n 40 meter van het doel af. Zal dus niet in één keer geprobeerd worden. Tenzij we hier te maken hebben met een reïncarnatie van Roberto Carlos. Maar dat, dat betwijfel ik. Ten eerste, nee, hij wordt gewoon kort genomen. Hier naar een van de broeders van de meiden, Mart van de meiden in dit geval. Wordt er een 1-2'tje dan opgezet met... er wordt uiteindelijk ingechipt. De bal wordt dan uiteindelijk verwerkt. Is dat door Jelle van Gils? Ja, dat is door... door een van de Zinkwegse Boys. Nee, het is door een van de Zinkwegse Boys. Want het is ook een doeltrap voor Sander van Rijn. Er is niks aan de hand. En dan kan hij weer rustig zijn doeltrap gaan nemen hier bij Den Bommel. Waarbij je toch... niet de allergrootste kans nog hebt gezien hier in de tweede helft. Maar die kunnen natuurlijk altijd nog komen. Sander van Rijn heeft nog niet echt reddingen hoeven uit te voeren vandaag. Alleen op dat hele sneaky hakballetje wat in één keer vanuit midden in de lucht werd genomen. Bijna over hem heen viel. Maar ja, hij was gewoon scherp op zijn post en er was er niks aan de hand. Want hij had het allemaal wel in de gaten. Als hier een inworp wordt genomen door Den Bommel en Rui dos Santos er hier langskomt bij zijn directe tegenstander. Gaat hij hem dat nog voor kunnen geven? Nee, hij verslikt zich in zijn eigen actie helaas. Loopt hij hem over de achterlijn heen. Wel een goed idee, goede explosiviteit die hij daar toonde. Maar net iets te explosief waardoor hij over de achterlijn heen liep. Een doeltrap gewoon weer voor Zinkwegse Boys. En zo blijft het hier nog heel eventjes in de 67e minuut bij Den Bommel tegen Zinkwegse Boys nog een stand van 0-0.
0: Dan gaan wij weer terug naar de derby in de tweede klasse. DVV 09 tegen die jonge Spartaan. Jeroen Witte.
2: Waar de eerste gele kaart uitgereikt is in deze wedstrijd. En die komt op naam van Jarno van der Laan. Tikt net even te opzichtig die Jeffrey van Veen aan. Dat betekent dat daar een vrije trap uit kwam. Maar voor de rest, dat was op eigen helft. Dus dat had niet heel veel gevaar. En daardoor was het waarschijnlijk ook dat de aanval niet... Dan wordt er nu gescoord! Dan gaat daar doelpunt. Dan is het Wiljan Driessen die zomaar in één keer die bal in die 16 meter gebied voor de voeten krijgt. Met een beetje rare halve omhaal is dat dan in één keer die bal over Björn Jongepier heen tikt. Dan wordt alles, iedereen hier in de hoek qua supporters, wordt feest gevierd door het team van de jonge Spartaan. En dat betekent dat de jonge Spartaan hier op een 0-1 voorsprong komt. Na 59 minuten, bijna 60 minuten te hebben gespeeld in deze wedstrijd. Dan zijn alle tekenen voor DVV, die staan dan toch op rood. Met die voorsprong van SVOD en de achterstand. van tegen de Jonge Spartanen hier op eigen veld. Nu is het zaak voor de Jonge Spartaan om die gelederen gesloten te houden. En niet net als vorige week in het mes te lopen van TSC. Want vlak nadat ze zelf scoorden, dan plofte die al heel snel de 1-1 er al weer in. Nu een overtreding van Jules Peeman tegen Joran Malipaard. Het koppeltje daar in de voorhoede van DVV. Die samen prachtige gevechten uitvechten hier in deze wedstrijd. Ver. Netjes, sportief, maar o zo leuk om naar te kijken. Vrij trap nu. Dus overtreding van Peeman. Wordt die bal genomen geworden door Korver. Een meter of 20 over de middenlijn. Op de helft van de Jonge Spartaan aan de rechterkant van het veld. Komt een indraaiende bal. Wordt met rechts geschoten. Wordt natuurlijk gezocht naar Pepijn van der Wulp. Met zijn lengte is het uiteindelijk weer een halve omhaal van Joran Malipaard. Een van de gevaarlijkste mensen van DVV. Die zojuist ook nog de kans had om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Die kansen die werd teniet gedaan door Tim Mennensand. Is het Xander Roos die hier de 2-0 maakt. Want het is een uitbraak. Het reactievoetbal van de Jonge Spartaan is het Pim Grotenboer. Die wordt weggestuurd via de rechterkant van het veld. Het is echt een box-to-box wedstrijd. Die hier gespeeld wordt. Zojuist de kansen voor DVV op een doelpunt. Op die misschien wel de gelijkmaker door Joran Malipaard. Die door middel van een omhaal probeerde Tim Melisante te verschalken. Dat lukt niet. En in de tegenaanval via de rechterkant is het Pim Grotenboer die door kan gaan. Die bal voorzet. En Xander Roos, de man die verrassend zijn basisplaats heeft verdiend in deze wedstrijd. Hij scoort de 2-0 in die wedstrijd. Of de 0-2 in die wedstrijd tegen DVV. En zo komt alles in de richting van de Jonge Spartaan. Met de achterstand van Arnhem Muiden. De twee doelpunten hier op het veld van DVV. En dan kan het haast toch niet misgaan om die derde periode te pakken. In die tweede klasse. 62 minuten gespeeld. Stand 0-2. Heel kort achter elkaar. Wiljan Driessen en Xander Roos. En de Jonge Spartaan zit op rozen.
0: En dat is het in ieder geval met die 0-2 tussenstand in Zierikzee bij MZC 11. Met 10 man spelen tegen de 11 van SVOD. Daar is het nog steeds 0-1. Dus bij deze stand van zaken is SVOD dus kampioen in die tweede klasse. Gaat de Jonge Spartaan en DVV 09 na competitie spelen voor eventueel een plekje in de eerste klasse. Zover is dat natuurlijk nog niet, maar het leeft er wel alle schijn van dat de Jonge Spartaan dus volgende week, over twee weken op 30 mei, zal gaan spelen tegen de Marino's. En dat DVV 09 in de tweede ronde op 6 juni zal gaan spelen tegen de winnaar van Groenwit tegen Terneuzense Boys. Zover is het nog niet. Natuurlijk moet er ook gewoon nog gevoetbald worden. Vandaag nog sowieso de ene laatste competitieronde in Den Bommel. Bij Den Bommel tegen de Zinkwegse Boys zit nog steeds Colin Berkhout.
1: Inmiddels zitten we in minuutje 72 hier bij Den Bommel. Zinkwegse Boys, als er een vrije trap genomen gaat worden door Jelle van Gils. Hier rechts van de 16 meter, ik denk zo'n 28 meter van het goal af, gaat hij hem zekerste weten voorgeven. Er komen ook veel mensen mee naar voren. 3 man blijven erachter. Als hij hier de aanloop gaat nemen, probeert hij bij de tweede paal neer te leggen. Wordt hij nog verlengd door Paul Looy, maar uiteindelijk op tijd weggewerkt door Mart van der Meijden. Als de bal hier op de middenlijn blijft hangen en dan uiteindelijk wordt vooruitgespeeld. Paul Looy die nog met Jesper van der Hoek aan het combineren is. En daarna achterleg bij Rui dos Santos. Kan die hem nog afsnoepen van Job van der Meijden? Hij probeert het wel, maar het lukt hem niet. Uiteindelijk weggeschopt. En dan gaat daar Kevin Brasser. Kevin Brasser die speelt er Jesper van der Hoek door de benen. Maar hij verliest wel de bal. En daarin resulteert het weer voor een inworp voor Zinkwegse Boys. Ruim op de helft van Zinkwegse Boys ook. Als ze net perfect van wisten te ontsnappen van een enorm grote kans. De ingevallen Michael Vermaas die ging 1-1 met Danique de Roon. Danique de Roon die trapte de bal mis. Uiteindelijk kon hij nog net op tijd herstellen. Moest hij de bal afgeven, Michael Vermaas. En toen werd die bal op tijd onderschept door Paul Looy. Anders was het daar helemaal fout gegaan aan de kant van Den Bommel. Waarbij er ineens te weinig mensen achterin waren. En Danique de Roon voor het eerst deze wedstrijd er een keer mis zat. Dat kan natuurlijk iedereen gebeuren. Maar dat was wel een vrij cruciaal moment. Wordt het uiteindelijk nog opgelost door door Paul Loy die daar op tijd in wist te stappen. Als hier weer een inworp is voor Zinkwegse Boys ter hoogte van de 16 meter van Den Bommel. Als die genomen gaat worden door Mart van der Meijden. Die zal hem ver proberen in te werpen. Want ik zie al mensen richting de penalty stip lopen. Dus dat wordt een zeer gevaarlijke. Als hij hem hier inwerpt, inderdaad, richting de penalty stip. Dan blijft de bal een beetje hangen. Jesper van der Hoek krijgt hem weg. Nee, Paul Loy krijgt hem uiteindelijk weg. Dan is het Bas Koelemeijer. En dan wordt hij van heel ver ingeschoten. Makkelijk voor Sander van Rijn. Niks aan de hand voor Den Bommel. Als zij dan ook weer aan een aanval gaan beginnen. Een hele leuke wedstrijd. Om te mogen verslaan, er gebeurt hier werkelijk waar van alles. Enorm hoge belangen, grote belangen bij beide ploegen. En dat is te zien, zelfs een 0-0 kan zo leuk zijn als er zoveel op het spel staat. En Rui dos Santos hier ze direct tegenstander weer op zoek. Gaat hij hem voorgeven en uiteindelijk makkelijk opgepakt door Max Herkoff. En dan is het hier uiteindelijk bij Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. Als daar bijna een foutje wordt gemaakt, maar dat wordt hij niet. Zinkwegse Boys is het nog 0 tegen 0 bij Den Bommel Zinkwegse Boys in een minuutje 75.
0: En de wedstrijden in ieder geval in de zaterdag vierde klasse zijn ook bijna afgelopen. Daar zien we in ieder geval dat Herkingen verliest met 1 tegen 3 van Strijen. DBGC speelt met 1 tegen 1 gelijk in de laatste competitiewedstrijd op Sportpark De Koepel in Oude Tongen. En OFB tegen de nummer laatst 4 polders zien we dat OFB met 4-0 maar liefst heeft gewonnen. Doelpunt onder andere van Calvin Goemaat, hij scoorde 2 keer. En Stijn Jansen aan de zijde van OFB 4 tegen 0 dus bij OFB tegen Vierpolders in die vierde klasse. Gaan we terug naar de tweede klasse. Terug naar Dirksland. DVV 09 tegen de Jongspartaan. Jeroen Witte.
2: Waar Jarno van der Laan een klein kwartiertje geleden al een gele kaart kreeg, zijn er nu 2 bijgekomen. Gerben van der Welen van de Jonge Spartaan heeft geel gekregen door een te opzichtige overtreding. En vanwege aanmerkingen toch wel de gehele tweede helft op de leiding was het de Lanen van der Velde die ook een gele kaart kreeg. Nu DVV weer in dat 16 meter gebied. Ja, en als je dan dat bekijkt, dan is die wedstrijd nog niet gespeeld hoor. Want als die nu valt voor DVV, de 1 tegen 2, dan kan het nog wel eens een hele aantrekkelijke wedstrijd gaan worden als die dat al niet is. Want ja, het spel mag dan misschien niet helemaal goed zijn. Dat het soms toch echt lange halen snel thuis is. Het is een wedstrijd die op zichzelf staat en gevochten wordt tot op de laatste graspriet. De eerste wissel hebben we ook al gezien. Na die 2-0 was het Pepijn van der Wulp die het veld moest verlaten. En zijn vervanger is Jens Massenbroek in de gelederen van Harry Akkermans. Nu weer een overtreding van Julian Nieuwland. Dan wordt er door Jeffrey van Veen wordt er een overtreding gemaakt. Dat is nummer 4. Die je dan uiteindelijk, dan wordt er nog ergens door Joram Malipaard een tik uitgedeeld. Ja, de frustraties gaan nu toch hoogtij vieren. Is het Julian Nieuwland die in eerste instantie de overtreding maakt. En daarna is het toch eventjes verhaal halen bij elkaar. En is het uiteindelijk Joram Malipaard die een tikje uitdeelde. Gewoon een tikje op het achterhoofd. Maar goed, in die zin is het dat de scheidsrechter met de rug er naartoe staat. Heeft geen onafhankelijkheid. Afhankelijke grensrechters. Dus dat betekent dat dit verhaal gewoon lekker voorbij gaat. Staat in ieder geval wel dat Jeffrey van Veen de 4e gele kaart heeft gekregen in deze wedstrijd. Door een overtreding pak een meter of 10 vanaf de 16 meter precies in de lijn op het middenveld. En dus recht voor de goal van Tim Melisand. Eens kijken wat hij met die bal kan gaan doen. Er staan er 3 man in het muurtje. Precies op de 16 meter gebied van de jonge Spartaan. Is het Driessen, Roos en Hoogmoed die de muur vormen. En de vrije trap genomen gaat worden. Is een chipje van dan Korver. Die probeert via Delano van de Velde dan uiteindelijk Yannick Luchthart te bereiken. Maar die kopt de bal over. En zodoende is het gevaar geweken voor de jonge Spartanen. Mag Tim Melisand een achterbal gaan nemen. Ja, ik ben niet zo heel goed in schatten. Maar de schattingen lopen uiteen tussen de pak een beet 500 à 800 toeschouwers hier op het veld van DVV. Waar het zonnetje heerlijk is gaan schijnen. En waar we als neutrale toeschouwer toch een heerlijke pot voetbal zien. Waar er heel veel strijd is. Nu ook weer een duel tussen Xander Roos en Jurgen van Bergen. Ja, dan gaat Xander Roos daar iets te fel erin. Dan krijgt hij een vrije trap tegen. Daar vindt hij dan wat van. Daar vindt Jurgen van Bergen dan ook weer wat van. Dus die mannen lopen nog een beetje te bakkeleien. Zo van, joh, wat doe jij nou? Je snapt toch ook wel dat dat een overtreding was. En daar fluit scheidsrechter Rick Wisse dan ook terecht voor. Wederom een vrije trap voor DVV op de helft van de jonge Spartaan. 70 minuten gespeeld. Stand nog steeds 0 tegen 2 in het voordeel van de jonge Spartaan. Daarmee pakken ze die derde periode en gaan ze de na-competitie in. Dan wordt er geduwd en getrokken in het 16 meter gebied. Dan zegt scheidsrechter Wisse, nu ben ik er even klaar mee. Bartjelle van Dam en Wiljan Driessen, kom jullie maar eens eventjes hier bij mij praten. Dit is de stand van zaken en ik wil niet meer dat jullie dat doen. Nou, dat is dan ook weer uitgesproken naar elkaar. Komt die bal voor? Is het Tim Melisanti die bal wegbokst? En dan uiteindelijk dusdanig wegbokst dat hij eigenlijk toch wel heel gunstig voor DVV is. Dan is het Van Bergen, Jerzy in dit geval, dan behoorlijk fel erin gaat bij Boy Hoogmoed. Maar die... spits van de jonge Spartaan is dusdanig behendig dat hij alle benen van de DVV'ers kan ontwijken. Maar inmiddels die bal weer in de handen is van Björn Jongepier. En zo ziet je, zo hoort u dat eigenlijk het spelbeeld in de eerste helft weer identiek is in die tweede helft. Het gaat heel snel op en is het een overtreding. Oh ja, de Lano van de Velde. Dan moet je oppassen met zulke soort overtredingen. Dan kan je geel voor krijgen. En dat zou betekenen dat je dat je tweede gele kaart is. Zover komt het niet. Dan wordt er gewisseld bij... even kijken wie gaat er dan wisselen. Nee, dan wordt er helemaal niet... Ja, Xander Roos gaat gewisseld worden... En daar komt Dennis Baars voor in de plaats. Dan hebben we de basis van de wedstrijd van de jonge Spartaan tegen TSC weer compleet. Hebben we allebei de teams hebben gewisseld. En hebben we 72 minuten gespeeld in een enerverende wedstrijd. Niet goed, maar wel enerverend. Met een tussenstand van 0-2 in het voordeel van de jonge Spartaan.
0: En dan lijkt het gespeeld te zijn in die tweede klasse. Want in ieder geval, daar Zierikzee bij MZC 11 tegen SVOD is het ook 0 tegen 2 geworden. Dus in deze stand van zaken is SVOD dus de kampioen in de tweede klasse. En gaan DVV 09 en de jonge Spartaan na competitie spelen om toch eventueel via die na competitie te kunnen promoveren naar de eerste klasse. Maar goed, dat houden we nog even voor straks. We gaan eerst naar de wedstrijden die om 14:30 zijn begonnen en inmiddels zijn afgelopen. In de rust hadden we al even contact met in ieder geval Edwin Lokker in Oudorp bij de wedstrijd WFB tegen ZBVH. Bij rust was het 0 tegen 0. Beloofde een spannende tweede helft te gaan worden van een ploeg. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd daar in Oudorp. En Edwin hangt inmiddels aan de telefoon en hij gaat ons in ieder geval vertellen hoe het gegaan is, Edwin, daar in de tweede helft. Praat ons bij.
3: Ja, het was inderdaad spannend en gelijkwaardig. Maar ZBVH was net iets beter en heeft de wedstrijd met 2-1 over de streep getrokken. ZBVH kwam ook op voorsprong, een beetje uit het niets. Uit de draai schoot Jano van der Rijden knap raak. WFB reageerde eigenlijk gelijk met Stas Havenkamp. Die werd weggestoken door Chris Grimwis en het schot van Stas Havenkamp werd nog van richting veranderd. Waardoor de keeper kansloos was. Toen stond het 1-1. Met nog een half uur te spelen, maar WVB was niet meer bemacht om een kans bij elkaar te voetballen. En in de blessuretijd schoot ZBVH nog een vrije trap erin via Sander van Pelt. Uiteindelijk denk ik een terechte weer naar deze. En WVB moet de tweede plaats definitief uit het hoofd zetten.
0: En dan op naar de volgende wedstrijd. Laatste volgende week, Edwin, tegen NBSVV. Gaat het dan om de derde of de vierde plaats nog? Of speelt dat niet meer zoveel mee in die voor die na-competitie periodetitels?
3: Dat is wederom een belangrijke pot. Daarnet stond Rokanje volgens mij 3-2 voor tegen Fields. En als dat zo gebleven is, dan pakken die drie punten. Volgens mij is het verschil dan alleen nog op doelsaldo tussen WVB en Rokanje. En dan voor de derde en vierde plek, dan is het nog spannend.
0: En dan zal het aankomen op die laatste competitieronde. Volgende week dan ook tegen de nummer 5 NBSVV. Dus het wordt in ieder geval voor Oudorp een moeilijke pot.
3: Moeilijke middag. En het gevoel op WVB is wel een beetje dat ze liever derde worden. Want ik geloof dat je dan een wedstrijd thuis speelt. En dat je dan ook tegen ploegen voetbalt die je kent. Want dan wordt waarschijnlijk OVB je tegenstander. Als je vierde wordt, dan kom je meer in het Rotterdamse circuit terecht. Met onder andere Rijnmond ook Fietsport. En er is weinig zicht op de kwaliteiten daar. Dus ze proberen in ieder geval derde te worden.
0: Ja, nou, dan moeten ze in ieder geval winnen. Dan ben je er zeker van, toch?
3: Ja, dat is correct.
0: Nou, oké. Edwin, succes in ieder geval voor vandaag. Bedankt en goed weekend. En hopelijk spreken we je dan volgende week weer bij de laatste wedstrijd van WFB op bezoek bij MBSVV.
3: Ja, jullie ook bedankt en fijn weekend.
0: Ja, hetzelfde. Edwin, bedankt voor je toelichting op de wedstrijd dus die WFB met 1-2 verliest tegen ZBVH. Gaan we terug naar die wedstrijd die nog geen doelpunten kent, maar waar het wel spannend is en leuk. In ieder geval bij Den Bommel tegen Zinkwegse Boys bij Colin Berkhout.
1: Den Bommel tegen Zinkwegse Boys nog steeds 0-0. Ja, het is ongelooflijk. We zitten al zo ver in de wedstrijd, want we zitten al in de 84e minuut. En het is nog steeds 0-0. Maakt het dus niet minder spannend. Kansen gaan hier misschien wel komen voor Zinkwegse Boys als er een hele goede basis op Michael van Maas 1-1. Ja, dat is toch de 1-0. Dat is toch de 1-0. Wat een heerlijke bal uiteindelijk op Michael van Maas. De ingevallen Michael van Maas. Leg hem in één keer dood. 1-1 met Sander van Rijn links van de 16 meter. En die plaatst hem zo rechts onderin, ver in het hoekje. En dan wordt het toch lastig voor Den Bommel. Die zeker een puntje graag zouden willen meenemen. Of je thuis houden, het is maar net hoe je het bedoelt. Hoe je het zegt. Het was gewoon een hele kwalitatief goede goal van Michael van Maas. Zinkwegse Boys uiteindelijk wel de bovenliggende partij. Ook als je het over de hele wedstrijd kijkt. Maar de tweede helft was daar niet eens heel veel van te merken. Het is enorm jammer en zonde. Ja, wat voor wil er nog meer aan vuil wil maken voor Den Bommel. Maar de strijd is natuurlijk nog niet gestreden. We zitten in de 85e minuut. Er kan nog voor alles gebeuren. Als er hier wel wordt gewisseld. Kevin Brasser die eruit lijkt te gaan. Of is dat Rens Burgwal die eruit gaat. Voor uiteindelijk de nummer 12. Milan van Breugel. Die komt erin bij Zinkwegse Boys. Als er eigenlijk, ja, als ik het goed zeg, nog niet is gewisseld voor aan de kant van Den Bommel. Als hier Daniek de Roon weg wordt gestoken aan de linkerflank. Links van de 16 meter probeert hij het 1-op-1 duel aan te gaan met Leroy Brandt. Die lijkt hij te winnen. Een voorzet van Rui dos Santos. Wordt hij dan goed verwerkt door Zinkwegse Boys? Het lijkt er wel op. Blijft hangen aan de rand van de 16 voor Den Bommel. Jelle van Gils die de bal dan nog voorgeeft. Mart van der Meijden die er goed tussen zit. En dan lijkt ze met Nick van Dijk en de ingevallen Milan van Breugel eruit komen bij de Zinkwegse Boys. Maar niks is minder waar. Bal blijft weer hangen ten hoogte van de middenlijn. En dan komt hij voor Rui dos Santos. Een moeilijk te controleren bal heeft hem wel. 1-op-1 met Job van der Meijden. Gaat terug naar Thomas Engels. Die steekt hem daarna weer diep. Maar goed onderschept uiteindelijk door de nummer 21, door Daan Stam. En dan wordt Michael van Maas weer weggestoken door Daan Stam. 1-op-1 nu. Hij gaat hem terughalen. Hij gaat hem afleggen op Milan van Breugel. Wat een redding van Sander van Rijn. Hij houdt ze er nog in. Wat een redding. Goed op tijd uitgekomen door Sander van Rijn, die de bal breed al zag aankomen. En er goed op anticipeerde. Sander van Rijn perfect gekiept daar zo. En wordt er wel nog een corner. Dus gevaar is nog niet helemaal geschiet. Een corner voor Zinkwegse Boys die genomen gaan worden door Michael Vermaas. Maar wat een bal was dat ook van Daan Stam. Stak daar in één keer Michael Vermaas weg. Legt hem af. En dan uiteindelijk perfect gekiept door Sander van Rijn. Wel de corner dus nog. De rechterkant van de van het veld dat hij genomen gaat worden. En er worden ook veel mensen natuurlijk voorin gehouden door Den Bommel. Want ja, die moeten uit die corner nog proberen te gaan counteren. Als Michael van Maas hem hier gaat proberen te trappen, dan blijft die bal hangen. Bij Jesper van den Hoek was er geen hands. Lijkt er niet op uiteindelijk. Wordt die bal weer opgevangen door Daan Stam. Gaat hij naar Van der Meijden. Van der Meijden gaat hem voorgeven. En Sander van Rijn op tijd bij. Anders werd er ook gevlagd voor buitenspel. En wordt het spel zelf hervat door Sander van Rijn. Maar goed geanticipeerd door Job van der Meijden. En zo houden ze die 1-0 voorsprong vast hier voorlopig. Bij Den Bommel tegen Zinkwegse Boys staat het nog 0-1 hier in de 88e minuut.
0: Dus de laatste balweltelingen ook daar op Sportpark De Kruis, waar dus Den Bommel op een achterstand staat. Ook op een achterstand staat DVV 09 in de wedstrijd tegen de jonge Spartaan, Jeroen Witte.
2: Nog steeds na 80 minuten, ja bijna 80 minuten. Inderdaad die stand van 0-2 wissels ook bij DVV en de jonge Spartaan inmiddels plaatsgevonden. Wordt het nu penibel voor de jonge Spartaan in het 16 meter gebied. Is het wederom DVV wat gevaarlijk kan zijn. Maar dan wordt die bal weer uitverdedigd met een lange haal. En is de Boy Hoogmoed die bal kan oppikken. Nu wel eens goed bij zich houdt die bal. En die kan openen richting Pim Driessen. Pim Grotenboer. Dan Pim Driessen, die voetbalt al lang niet meer Pim Driessen. Driessen, Pim Grotenboer. Dan Pim Driessen, die voetbalt al lang niet meer bij.

0: gegeven in die 0-2 tussenstand van deze wedstrijd. En dat betekent dat Jurjan Hobbel het veld heeft verlaten. En zijn vervanger is Gerben Prins. Dan zien we de wissels der wissels altijd plaatsvinden. Dat de aanvoerdersband bij Gerben van der Welen zijn armen afgaat. En dat hij bij Gerben Prins wordt geschoven. Dan is de derde wissel aanstaande. Is het Jerzy van Bergen. Die enigszins geblesseerd denk ik van het veld afgaat. Die had net al een tikje op zijn knie gekregen en zijn vervanger is Julian de Geus. Dan zijn we weer met 11 tegen 11. En staat de vrije trap die genomen gaat worden door Luc Korver in de middencirkel. En dan wordt er gezocht richting een van zijn medespelers. Dat is in ieder geval Yannick Luchthart die geprobeerd. Dan is het dan Van Brussel die in één keer die bal voor kan geven. Zit er een voetje tussen van, even kijken, dan wordt er nu gegeven. Is het geel voor Korver, dan wordt wederom. En wordt Pim Grotenboer net als vorige week behoorlijk geattaqueerd in een wedstrijd van het eerste. Dan blijft die liggen. Wordt er verzorging uitgevoerd. Zometeen door de verzorger van die jonge Spartaan. En dan komt Luc Korver toch de begenade goed vanaf met een gele kaart. Het was in ieder geval de eerste overtreding. Was al daar. Daarna kwam Korver invliegen. Dat heeft misschien toch ook wel een beetje met frustratie te maken. En dan uiteindelijk wordt het onderbeen geraakt van Pim Grotenboer. Die inmiddels weer staat. En weer door kan gaan in deze wedstrijd. Een beetje hinkepint. Een beetje rekken strekken. En dan kan de beste man van de jonge Spartaan wellicht dan weer door. En deze wedstrijd vervolmaken. 82 minuten gespeeld. Vrije trap is daar voor de jonge Spartaan. Met de wind tegen. Is het Johan Vroegendwij die zich gaat bemoeien met die bal. En die doet het allemaal heel erg rustig aan. En dan uiteindelijk komt die bal in de handen van Buren Jongepier. Slechte vrije trap van Johan Vroegendwij. Is het Yannick Luchthart die dan aangespeeld wordt. Die verliest die bal. Is het via Van Veen. En Boy Hoogmoed dan uiteindelijk toch Wiljan Driessen die in balbezit komt. En is het Gerben Prins die een verkeerde paas geeft. Geen communicatie heeft met Hoogmoed. En dat betekent dat die bal over de achterlijn gaat. En is het DVV die mag zich gaan bekommeren om een achterbal in de persoon van Björn Jongepier. 83 minuten gespeeld. Langzaam aan gaat het naar het einde. En komt die derde periode voor de jonge Spartaan heel, heel dichtbij. En dan mogen zij hier straks, als het stand zo blijft, op het veld van DVV een feestje gaan vieren. En gaan zij de na-competitie in. Nog 7 minuten officieel in deze wedstrijd 0 tegen 2.
1: En zoveel is er niet te spelen meer in Den Bommel op Sportpark De Kruis bij Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. Colin Berkhout.
2: Den Bommel, Zinkwegse Boys 0 tegen 1. 92e minuut inmiddels als Max Lokkerum daar. Lokkerum inderdaad goed laat lopen voor Sander van Rijn. En die snel het spel probeert te hervatten. Patrick van Olmen die de bal dan nog probeert te verlengen. Jesper van der Hoek die hem dan opnieuw probeert in te brengen richting die 16 meter. Uiteindelijk balbezit nu wel voor Den Bommel. Als Corné op het hof die hierin is gekomen goed meegeeft aan Jesper van der Hoek. Die gaat proberen aan een soloactie. Die gaat daaraan beginnen. Die bal blijft een beetje hangen in de 16 meter. Uiteindelijk wel weer voor Den Bommel. En dan moeten ze naar voren. Wordt die bal eerst teruggespeeld. En gaan ze hier uiteindelijk weer een aanval proberen op te richten. Wouter Bakelaar ingekomen met een voorzet. Op tijd uitgekomen door Max Herkhoff. En goed onderschept hier zo door Thomas Engels. Als hij daar mis had gezeten, had het weer een 1-op-1 situatie geweest. Maar dat was het niet. Roei de Schontels. Nu rechts van de 16 meter gaat hem teruggeven aan Wouter Bakelaar. Wouter Bakelaar gaat naar binnen. Gaat hij schieten. Hij glijdt uit. Dani de Roon die kan de bal niet onder de controle krijgen. En daar gaan ze weer uit. Michael Vermaas. Hij is ongekend snel. Michael Vermaas gaat nu 1-op-1. Met Thomas Engels. Wat gaat hij doen? Hij gaat uiteindelijk afgeven. Nee, hij houdt de bal vast. Randje 16. Hij gaat toch zelf. Michael van Maas kapt weer naar zijn linker. Oh, wat een goal. En dan is het klaar. Dat een goal van Michael van Maas. Kapt hem naar zijn linker. En schiet hem zo in de kruising. Wat een inval. Wat een inval in ieder geval van Michael Vermaas. En dan is het dus 0 tegen 2 hier bij Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. Als er ergens anders ook nog een goal is gevallen.
1: Gaan we naar Jeroen Witte bij DVV 09 tegen de jonge Spartaan. Jeroen.
0: 84.

0: 80 minuten gespeeld en dan is het de beste man, ik zei het, van het veld. Ik zei het al, Pim Grotenboer die het vonnis veld over DVV in deze wedstrijd. Een prachtige paas was het van Gerben Prins, waar het helemaal open lag bij DVV. Kon Pim Grotenboer de hoek uitzoeken en verschalkte die Björn Jongepier in de linker benedenhoek. En zo komt de Jonge Spartaan op een 0-3 voorsprong met nog 5 minuten te spelen.
1: En daar wordt dus nog gespeeld in Dirksland. Ook in de andere derde klasse wedstrijd tussen SSS en Stellendam. Daar wordt volop gescoord. Daar is het op dit moment 3-3. En lijkt Stellendam, die stond met 2-3 voor. Maar inmiddels is het gelijk geworden 3-3 daar in Klaaswaal. Maar er wordt nog gespeeld, ook nog, denk ik nog gespeeld, bij Den Bommel-Zinkwegse Boys. Colin?
2: 95e minuut inmiddels, stand 0-2. Scheidsrechter kijkt dan naar zijn klokje. En dan lijkt het wel over. Hij gaat nog niet fluiten, maar nu wel. En dan is het klaar bij Den Bommel. Niet het afscheidsduel voor Patrick Volmen, wat hij voor ogen had. Het is natuurlijk nog niet helemaal gespeeld. Maar volgende week zal het erg lastige klus worden. Binnen ze hier uiteindelijk op een moeilijke uitwedstrijd. Zinkwegse Boys natuurlijk. Mooie invalbeurt is voor Michael van Maas. Die gaat hij zich lang nog herinneren met 2 prachtige goals. Allemaal zelf gecreëerd. En daar zullen ze natuurlijk hartstikke tevreden over zijn in Oud-Beijerland. Als hij hier bij Den Bommel natuurlijk enorm veel teleurstelling overheerst. Na een 0-2 nederlaag tegen Zinkwegse Boys zullen ze volgende week nog hard aan de bak moeten.
1: En dan gaan we dat ook volgende week weer volgen, 23 mei. Als er gespeeld gaat worden in die laatste competitieronde in die derde klasse. En dan zijn we ook afhankelijk van wat er van de week nog gebeurt bij de wedstrijd tussen Klundert en Halsteren. Aanstaande dinsdag zal die wedstrijd ingehaald worden. En dat kan misschien nog wel bepalend zijn voor de competitie. Gaan we terug naar het veld in Dirksland. Want daar wordt nog wel gespeeld tussen DVV 09 en de Jonge Spartaan.
0: En er wordt ook flink gewisseld. De publiekswissel voor Pim Grotenboer. Hij heeft het veld verlaten. William Driessen heeft het veld verlaten. En Boy Hoogmoed heeft het veld verlaten. De Ben Mierop gunt de jonkies. En de invaller Michael Sloof, die altijd wel zijn minuutjes meepakt, gunt hij nog speeltijd. Want hij is erin gekomen samen met Max Bout en Joas Vroegenwij. Ze 3 minuten, bijna 2 minuten nog te spelen in deze wedstrijd. Waar de Jonge Spartaan met een 0-3 voorsprong dan uiteindelijk het nestje eruit gaat halen. Zoals we dat noemen. En dat betekent dat de 3 punten meegaan naar Middelharnis. Want dan wordt er fel geattackeerd door, even kijken, Julian Nieuwland. Die is daar boos om, op die scheidsrechter. Nou, ik kan me dat in die zin wel wat bij voorstellen. Er was niet zo'n hele fikse overtreding. Maar het betekent wel dat DVV een vrije trap mag gaan nemen. En op de helft van de Jonge Spartaan, een beetje op de as van het veld. Luc Corver gaat zich daar weer mee bemoeien. Is het een chip richting Jurgen van Bergen. Die kan niet aan die bal komen. Maar uiteindelijk is het Mels de Blok die dan wel die bal kan in zijn bezit kan krijgen. Maar die levert een zwak schot af. En die rolt heel simpel en heel rustig in de handen van Tim Melisand. Weet ik niet of er nog gevoetbald wordt bij Colin, Tim?
1: Nee, die wedstrijd is afgelopen met 0-2 nederlaag voor Den Bommel in ieder geval. Ga door.
0: Dat is jammer voor Dennis van Gils en zijn spelers. Spelen we hier nog officieel een minuut in deze wedstrijd. Wordt dan even kijken. Joas Vroegenwij wordt weggestuurd. Die bal is niet zuiver genoeg. Want dat betekent dat Yannick Luchthart die bal kan gaan overnemen. En in balbezit verder kan spelen. Dan is het via aan alles en iedereen zo'n beetje op het veld die bal mag aanraken. Uiteindelijk even kijken, Lars van Brussel die bal aan zijn kant over de zijlijn ziet gaan. En dat betekent dat DVV op slag van het einde van deze wedstrijd een ingooi mag gaan nemen op eigen helft. Doet dat dan ook, maar doet dat dan op een manier die zijn teammaten dat niet fijn vinden. Want het is richting een speler van de Jonge Spartaan. Krijgt van Brussel krijgt de herkansinning, maar die speelt hem dan in de voeten van Jeffrey Jeffrey van Veen. Ook een uitstekende wedstrijd gespeeld bij die jonge Spartaan Jeffrey van Veen. Gele kaart op zak, was misschien wel eventjes nodig. En dan gaat Gerben Prins op avontuur. En een van zijn laatste officiële competitiewedstrijden. Maar die bal die moet hij met links schieten. En die bal die gaat dan over de zijlijn. En dat betekent dat DVV aan een nieuwe aanval mag gaan denken. Het is gespeeld voor DVV. Want met die paar minuten die nu nog in de blessuretijd gespeeld gaan worden. Want daar zitten we inmiddels in. En 42 seconden om precies te zijn. Gaat DVV nooit meer drie doelpunten scoren om hier die stand gelijk te trekken. Want dat is dan uiteindelijk het enigste wat er nog telt voor DVV. Om hier in ieder geval toch een puntje te pakken. De eer van deze wedstrijd is gekrenkt voor wat betreft DVV. Want wow, wat hadden ze graag deze wedstrijd willen winnen van de rivaal uit Middelharnis. Die inmiddels met 0-3 voor staat. Doelpuntenmakers Wiljan Driessen, Xander Roos zitten allebei inmiddels op de bank. En ook de derde man die scoorde zit inmiddels op de bank. Pim Grotenboer. En dat betekent dat er flink gewisseld is in het team van Ben Mierop. Dan is het nu een kwestie van uitspelen met anderhalve minuut in blessuretijd. Dan hoop ik maar dat de scheidsrechter Rick Wisse dit spelletje en deze fase van de wedstrijd ook begrijpt. Want hier is er voor A, voor DVV, niets te halen. En inmiddels is de buit voor de jonge Spartaan ruim binnen met drie doelpunten in die tweede helft gescoord. Dan wordt nu Michael Sloof nog eens weggestuurd. Gaat die bal over de achterlijn. Is het een doeltrap voor DVV. En dan zou ik zeggen, als scheidsrechter Wisse zijnde, maak er maar een eind aan. In ieder geval aan deze wedstrijd. En dat is vooralsnog nog niet het geval. Is dat, wat wel het geval is, is dat er een puntengave picknicktafel hier is gesneuveld bij DVV. Daar stonden heel veel mensen van de jonge Spartaan op te juichen. En die is inmiddels ingestort. Dus dat is het enige smetje in deze wedstrijd. Behalve natuurlijk de nederlaag van DVV aan zich. Die buiten de lijnen in ieder geval heeft plaatsgevonden. En nu inmiddels bijna drie minuten in blessuretijd is het DVV. Wat nog aan een kans mag gaan denken, is het uiteindelijk Bartjelle van Dam die een schot kan lossen. Maar daarbij aangetikt wordt door een van de verdedigers van de jonge Spartaan. Die wordt omhoog getrokken, Bartjelle van Dam, door Gerben Prins. Die waarschijnlijk een tikje aan Bartjelle van Dam gaf. Die loopt hinkenpinkend terug naar zijn eigen helft. En is het Tim Melisand die de achterbal mag gaan nemen op die 5 meter lijn van zijn doelgebied. Dan gaan we denk ik zo meteen maar afsluiten hier, Tim. Met die wetenschap dat we hier gaan eindigen in een 0-3 voorsprong van die jonge Spartaan. In die wedstrijd tegen DVV. Waar heel veel op het spel stond. Niet alleen de eer, maar ook eventueel een kampioenschap. Maar dan was DVV afhankelijk van de resultaten bij SVOD. En voor de jonge Spartaan was het de derde periode. Die pakken ze glansrijk in deze wedstrijd. Door met 0-3 te winnen van de grote concurrent. Nou ja, concurrent. In die zin angstgegner. En dan nu is het daar. Het feestje wordt gevierd. Springt alles en iedereen op elkaar bij de jonge Spartaan. Winnen ze hier met 3-0. Maar pakken ze, en dat is misschien wel veel belangrijker op sportief gebied, pakken zij een plek in de derde periode. Pakken zij een plek in die na-competitie. En dan gaat nu heel het team richting de eigen aanhang. En wordt het feestje in de hoek gevierd met de eigen aanhang. En wint de jonge Spartaan hier bij DVV met 0-3.
1: Ja, en voor een eventueel kampioenschap had DVV 09 gewoon moeten winnen vanmiddag. Dat deden ze niet en de jonge Spartaan wint met 0-3. Dat betekent dat de ploeg uit Middelharnis groot feest viert. 0-3 en een derde periode titel op zak. En het is niet de enige club die feest viert, want er wordt in Zierikzee ook feest gevierd vanmiddag. Dat is niet helaas door de thuisclub, maar wel door de bezoekers uit Capelle SVOD. Want ja, die hebben de competitie gewonnen in de tweede klasse. En Jordi Smit in Zierikzee, groot feest daar.
3: Ja, al een poosje, want de wedstrijd is al een minuut of 8-9 geleden afgelopen. En net als wat ik Jeroen hoorde zeggen, sprinten de spelers direct naar de hoek waar de SCOD-supporters stonden. Het is uiteindelijk 0-2 geworden, een goal direct naar rust, een prachtige goal van de man met de meest besproken achternaam volgens mij deze middag, Sven Wissen. En vervolgens was NCC het helemaal kwijt, kreeg het ook nog rood door een tweede gele kaart van hun laatste man. Toen werd het een grote verzameling aan gele kaarten aan de kant van NZC en werd het ook nog 0-2. En saillant detail is dat SVOD daarna nog twee penalties heeft gemist. Maar dan mocht de pret denk ik niet drukken, want ze stonden net met fakkels en met biertjes en met vuurwerk. En met een grote groep supporters stonden ze te feesten in het hoek, in de hoek van het kunstelsveld in Zierikzee. Die zich waarschijnlijk moeten gaan opmaken voor de na-competitie richting derde klas. En ja, met die kaartenlast die ze vandaag erbij hebben gepakt, gaat dat denk ik een zware dobber worden.
1: Ja, en uiteindelijk toch een terechte kampioen dan, Jordi, als we de wedstrijden van de afgelopen week mogen bekijken en analyseren.
3: Ja, voor zover ik dat dit seizoen in de tweede klas heb kunnen beoordelen, is SVD wel echt de best voetballende ploeg met heel veel goals. En weinig grote nederlagen. Ze hebben het in het begin natuurlijk een beetje laten liggen, maar zijn volgens mij daarna razend knap teruggekomen. En hebben ze alleen een week of 6 geleden uit bij de Spartanen verloren. En voor de rest hebben ze het behoorlijk goed gedaan.
1: Ja, vorige week die knappe 4-0 overwinning dus thuis tegen DVV 09. En vandaag ook een overwinning. We gaan in ieder geval met twee Flakese clubs de na-competitie in. Dus dat is wel positief.
3: Ja, dat is heel gaaf. En wie weet pakt een van de clubs toch nog een historische stap naar de eerste klasse. Dat zou geweldig zijn voor beide.
1: Ja, het zou mooi zijn. We gaan het in ieder geval de komende weken volgen. Jordi, bedankt voor nu voor je bijdrage vanuit Zierikzee.
3: Alsjeblieft.
1: Oké, dat was Jordi Smit dus bij MZC 11 tegen SVOD. 0-2 is het daar geworden. En DVV 09 tegen de jonge Spartaan is 0-3. Dat heeft u gehoord van verslaggever Jeroen Witte. Daar een overtuigende overwinning dus voor de jonge Spartaan. Die dus de na-competitie gaat voetballen. En als dan alle schema's een beetje kloppen, dan gaat de jonge Spartaan dus 30 mei aanstaande na-competitie voetballen tegen de Merino's. En speelt DVV 09 in de tweede ronde op 6 juni de eerstvolgende na-competitie wedstrijd. En dat zal dan gaan tegen de winnaar van Groen-Wit tegen Terneuzense Boys. Dus Groen-Wit tegen Terneuzense Boys op 30 mei. En op 6 juni zal de wedstrijd in de tweede ronde worden gespeeld tussen DVV 09 tegen de winnaar van die wedstrijd. En op 13 juni is de finale voor de na-competitie voor een plaatsje in de eerste klasse. Zover is het nog niet. Laten we eerst de eerste rondes gaan afwachten. Voor de jonge Spartaan zal dat dus zijn op die 30ste mei aanstaande. Volgende week zaterdag 23 mei is er nog de laatste ronde in de vijfde klasse en in de derde klasse. Waar het ongetwijfeld spannend zal zijn voor wat betreft het kampioenschap in die derde klasse. Want dat is ook nog niet gespeeld en zeker niet met de wedstrijd Klundert tegen Halsteren. Die komende dinsdag ingehaald zal gaan worden. Die dus vandaag niet door kon gaan omdat Halsteren maar 5 basisspelers had om aan te treden. En zodoende is die wedstrijd voor vandaag afgelast. Bruce Boys is koploper in die competitie. En die speelde vandaag de uitwedstrijd bij de nummer 2, Mok 17. En dan werd het 3-0 voor de thuisclub. Dus Brisse Boys is nog niet zeker van het kampioenschap. Ze hadden een aardig wat punten voorsprong van 4 punten. Maar nu is het verschil 1 punt geworden. En zal daar volgende week de beslissing moeten gaan komen in die derde klasse. Stellendam, vooralsnog een 3-3 eindstand. Wat we als laatste doorgekregen hebben hier in het programma Sportlokaal.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
5: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens Iraanse staatsmedia zouden verschillende Europese landen gesprekken hebben gestart met de revolutionaire garde over het gebruik van de straat van Hormuz. Welke landen dat zijn, is niet bekend. Iran zegt dat de belangrijke zeestraat alleen toegankelijk blijft voor bevriende landen en werkt aan een nieuw systeem om het scheepvaartverkeer te reguleren. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgen nacht aangewezen als veiligheidsrisicogebied na een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag daardoor preventief fouilleren om de orde te herstellen. Bij het incident raakten meerdere groepen jongeren slaags en werd ook met stenen en vuurwerk gegooid. De kermis is eerder gesloten, er is nog niemand aangehouden. In het zuiden van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in een woonwijk vlakbij Mannheim. Het propellervliegtuig zou volgens Duitse media in de lucht zijn ontploft, waarna brokstukken verspreid in de wijk terechtkwamen. Op de grond raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In Bangkok, Thailand, zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt na een ernstig treinongeval. Volgens reddingsdiensten botste een trein op meerdere voertuigen, waaronder een bus en auto's, waarna een grote brand uitbrak die ook omliggende voertuigen trof. Hulpdiensten hebben het vuur inmiddels onder controle en zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht wordt weer regen verwacht. Het koelt dan af naar zo'n 3 graden in het oosten en noorden en 7 graden in het westen en zuidwesten. Morgen veel bewolking met buien, minder zon en 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
5: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
7: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
8: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
7: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
9: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
7: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.
5: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
10: Is de schot? Ja! En dan zit hij erin!
5: Interviews.
11: Zal weer een week pleister plakken zijn en opladen.
5: En het laatste sportnieuws.
12: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
5: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
1: Ja, we zitten hier klaar voor het vierde en laatste uurtje van jouw zaterdagmiddag sportmiddag bij Omroep Archipel Sportlokaal. Het sportprogramma van het eiland Goeree Overflakkee. We waren vandaag bij de ontknoping in de zaterdag tweede klasse. Die derby der derbies daar bij de twee clubs die als hoogste spelen hier op het eiland Goeree Overflakkee. DVV 09 tegen de Jonge Spartaan. En u heeft het allemaal live kunnen horen. 0-0 bij rust. Eindstand 0 tegen 3. De Jonge Spartaan pakt de derde periodetitel. En DVV 09 had al een periodetitel op zak. De eerste periode dus bij de clubs van het eiland Goeree Overflakkee gaan in het eerste jaar in de tweede klasse na competitie spelen voor eventueel een promotie naar de eerste klasse. Dat zou bijzonder knap zijn. De weg is nog lang. Er moeten dan 3 wedstrijden worden gewonnen in die na competitie wel er gepromoveerd gaan worden naar die eerste klasse. We gaan het allemaal volgen de komende weken hier bij Omroep Archipel Sport Lokaal. In de zaterdag derde klasse, daar heeft Stellendam met 3 tegen 3 gelijk gespeeld tegen SSS en de Bommel tegen Zinkwegse Boys. Dat heeft u gehoord, werd 0-2. Colin Berkhout was onze verslaggever daar ter plaatse en verliest de Bommel dus een belangrijke wedstrijd. Er hadden punten gepakt kunnen worden in die wedstrijd tegen Zinkwegse Boys, maar helaas het werd 0-2. Later op in het programma het complete voetbaloverzicht en de interviews met de trainers en het terugblik op de speelronde van deze zaterdag de 16e mei.
5: Omroep Archipel. Sportlokaal.

0: Een extended uitvoering, denk ik, van deze plaat van Roxette en Wish I Could Fly. Het origineel is wat rustiger, maar voor deze zaterdagmiddag kan het lekker geen kwaad. Voetjes van de vloer hier in de studio van de Omroep Archipel met de muziek van Roxette. Gisteravond hadden we in ieder geval het bericht op de Facebookpagina van Sportlokaal dat trainer Leo de Geus van Stellendam aan het einde van het seizoen zal gaan vertrekken. En de laatste week is er natuurlijk in ieder geval veel meer nieuws te melden hier via de kanalen van Omroep Archipel wat betreft de trainers op het eiland Goeree Hoofdlakee. Hadden we 2-3 weken geleden al dat Dennis Stijn toch onverwachts vertrok bij Herkingen. Dat konden we ook melden in de uitzending van Op de Haag op de woensdagavond hier bij Omroep Archipel tussen 7 en 9 uur. Afgelopen woensdag, toen had mijn collega Jan Verloo ook weer een voorzitter aan de telefoon.
1: Welke voorzitter heb ik aan de telefoon? Wie heb ik in de uitzending?
2: Die van Herkingen.
1: Die van Herkingen heb ik in de uitzending. Ja. Kijk,
2: anders. Dat weet je wel, toch?
1: Wat zeg je?
2: Dat wist je toch wel.
1: Ja, maar het moet een beetje voor de luisteraar spannend maken. Oh, het is, ja. het is een heugelijk feit wat wij aan het eind van de middag via de WhatsApp binnenkrijgen. Dat ja. Andres in de uitzending wil komen, omdat hij wat te vertellen heeft over de mooie vereniging Herkingen.
2: Ja.
1: En dat hij wat,
2: ja, de laatste tijd was het allemaal even wat minder qua uitslagen.
1: Ah, joh, man.
2: En dat we op zoek moesten naar een andere trainer. En die hadden we gelukkig al vlug gevonden. Dus dat,
1: Hij weet het zelf al, of niet?
2: Ja, hij weet het inderdaad zelf ook, hoor.
1: Dus
2: hij is er blij mee.
1: Mark heeft geen enkel idee, zegt hij. Mark zit hier bij me.
3: Ja, nee. Dag Andres, toen ik het hoorde, nee, dan ga je natuurlijk een beetje denken. Ja, ik kan geen naam verzinnen.
2: Nee.
1: Ik ook niet.
2: En ik denk, als ik de naam zeg, dat je het nog steeds niet weet.
1: Oh. Dus, hij is pas begonnen met voetballen.
2: Ja, inderdaad. Nee, het wordt een vrij nieuw gezicht.
3: Waar heeft zijn wiegje gestaan?
1: Waar heeft zijn wiegje?
2: Zijn wiegje heeft gestaan in Zuid-Beierland.
1: Zuid-Beierland? Okay.
2: Ja, en hij heeft heel lang in Niemersdorp gewoond.
1: Oeh, NSVV?
2: Ja, inderdaad. Daar heeft
1: ik zeg verenigingen toen een beetje te...
2: Ja, nee, klopt. NSVV, daar heeft hij gevoetbald. En daar is hij heel lang jeugdtrainer geweest bij de oudste jeugd. Hij is 5 jaar, de onder 19 heeft hij gehad. En dit seizoen is hij hoofdtrainer bij ZBVH.
1: Hè?
2: Samen met...
1: Dat is? René Milot?
2: Nee, samen met René Milot.
1: Oh, sorry. Ah. Ik denk, die heeft niet in Niemersdorp gewoond, dus zo doen we.
2: Nee.
1: Die
2: hij doet het daar samen met René Milot. En die stoppen beide daar zo. Ze staan op moment tweede en die gaan ook wel na competitie spelen. En hij kreeg bericht van uit zijn omgeving van Herkingen. Die zoekt een nieuwe trainer en dat is echt wel een clubje voor jou. Hij heeft een tijdje gewerkt hier op het eiland. Zit in het verzekeringswezen.
1: Nee joh, hang ze weg. Nee joh, we hebben er al zoveel. Hey.
2: Ja, maar die praten makkelijk. Is
1: ja, dat is het bekend. Maar die zit bij de radio. Ja.
2: Nou, en die, goed, het is Patrick Schijf is zijn naam. Hij is 37 jaar.
1: Ja, maar Patrick ken ik.
2: Ja? Ja, dat kan.
1: Nog een collega van me geweest. Of
2: ja.
1: Toch? Ja. Oké. Okay.
2: Nee, dat kan. En die heeft zijn diploma's. Je wil graag alleen voor een vereniging staan. Nou, die kans die gaan wij hem geven.
1: Ja, joh.
2: We zijn natuurlijk een klein clubje. Dus bij ons kun je als beginnende trainer ook best iets leuks neerzetten.
1: Ja.
3: En was het een makkelijk gesprek om met hem een overeenkomst aan te gaan?
2: Ja. Ja. Je begint natuurlijk als bestuur altijd. Wij kunnen hem inderdaad ook niet. Dus er is iemand die heel enthousiast direct belt de eerste avond. En dan ga je een gesprek aan. We hebben nog wel een ander gesprek gehad, ook met een andere trainer. Maar deze dat was best wel een goede klik. Rustig, goed bespraakt. En kijk hoe de klik dan met de groep is. Dat kunnen wij het bestuur niet bepalen. Dus een vervolggesprek, dat was met een groep spelers. En die waren ook best wel enthousiast. En die zagen dat wel zitten. Nou, dan heb je als bestuurder eigenlijk al criteria voldaan om er met elkaar door te gaan.
1: Ja.
2: Dus dat, dat hebben we eigenlijk met elkaar kortgesloten.
1: En het leuke is weer een nieuwe zicht op het eiland. Een nieuw gezicht op het eiland. Altijd leuk, altijd goed.
2: Ja, maar dat is ook eigenlijk qua spelers, hè?
1: Ja.
2: Want hier op het eiland, we kennen ze allemaal natuurlijk. Je weet wie je af moet houden. En een trainer die weet ook welke spelers bepalend zijn. Maar hij is daar nog aardig blanco in. Dus we gaan hem daar wel binnen de vereniging natuurlijk wat mensen eromheen zetten die hem daar in kunnen sturen.
1: Ja.
2: Ja, niet dat hij denkt van, die gast, dat is de keeper zeker. Maar dat is Michel Melisande, die 43 jaar, dat is een andere. Nee, ja. Heeft hij die inmiddels ook alweer gesproken, maar als voorbeeld natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus dat, we zijn ook wel nieuwsgierig daarna hoe dat uit gaat pakken.
3: Ja, gefeliciteerd
1: ja,
3: allebei.
1: Zeker. Gefeliciteerd alle twee. En leuk dat Herkingen weer een man ervoor is staan met ambities en...
2: Dat is het. En hij ziet dat ook echt... hij is elke keer dat we elkaar gesproken hebben... is hij enthousiast, heeft hij er zin in. Nou ja, hopen dat hij dat met de jongens ook op het veld gaat laten zien.
1: Ja, zeker. Komt er nog wat bij? Komend seizoen?
2: Ja, goed, dat weet ik niet. Ik wil altijd houden wat we hebben. Ja.
1: Dat
2: geen idee. Nee. Misschien dat de spelers...
1: Mark, ik ben hem even kwijt, Andres. Hoe gaan we hangen met de voor nu? Ik ben die...
2: Qua in de competitie.
1: Ja?
2: We hebben finale na competitie. 6 juni. 6 juni spelen we tegen een tegenstander die is nog niet bekend uit de vijfde klas. En dat wordt ook een tegenstander uit twee afdelingen waar verenigingen in zitten. Ja, ik zou de namen even op moeten zoeken.
1: Nee, joh, niet te
2: maar dat zijn uit het Haagse en uit het volgens mij Kralingen, die kant op, boven Rotterdam. Die afdelingen. Daar zal de tegenstander uitkomen.
1: Nou.
2: Ja, 6 juni die finale. Kijk, alles voor doen om te winnen.
1: Ja.
2: Nou, is het niet zo, dan zullen we volgend jaar wat flakkeese derbies hier in Herkingen.
1: Ja, dan gaat het weer terugkomen allemaal. Want nu was je een beetje een eenling en dan ga je weer in de massa op. Ja. Nou ja, eigenlijk ook wel een beetje leuk. Maar ik gun je ook wel een beetje die hogere klasses.
2: Ja, natuurlijk is dat ook leuk. Kijk, we hebben het laatste jaar in alle uithoeken van Zeeland ook gezien. Ja. Ook leuk.
1: De meeste kilometers van allemaal. Ja.
2: Ja. Ja, maar ik heb er geen last van om naar Melisande en Oudorp weer te gaan, hoor. Nee, ja.
1: Nee.
2: Dus dat vond ik zeker als bestuurder ook leuk. Voor de kantine omzet is dat denk ik ook weer wat.
3: Ik denk het net zeggen.
1: Ja.
2: Maar gewoon voor als voetballer moet je
1: voor ons ook een beetje derbies is altijd leuk. Voor de radio.
2: Ja, nee, dat is zeker. Nou, dan we hebben jaren gehad, dan zagen we Mark bijna nooit. Dus,
1: nee, joh.
2: Nee, vorig jaar waren we natuurlijk alleen. Dus, ja,
1: ja, dan heb je dat natuurlijk een beetje. Hey Andres, helemaal super dat je dat even met ons mede wilde delen. En dat Herkingen weer een trainer heeft. Hebben we nog assistenten? Gaat er nog wat veranderen in de staf verder van het trainersgilde?
2: Onze assistent Bertus Molenaar, die heeft ook zijn papieren. Ja, grote man.
1: Ja.
2: Die gewoon een jongen hier van het dorp. En die loopt ook al jaren bij de vereniging. Maar die gaat ook op eigen benen staan. Heeft hij al meer dingen gedaan, ook voornamelijk bij jeugd. Maar die gaat ook wat anders doen.
1: Oh.
2: Dus voor de rest blijft het wel. Een trainer voor tweede hebben we, een leider hebben we erbij. Nou. Verzorger hebben we al 40 jaar dezelfde.
1: Ja, dus, die verandert niet meer. Die zit vast.
2: Die gaat echt nog wel een keer iemand anders doen.
1: Maar. Ja, denk het ook. Maar dat is niet heel andere kant op wat hij daar gaat doen. Nee. Ja. Maar het lekker dat je dus geeft rust voor de voorritter een beetje, dat het allemaal geregeld is. En dan kan je je pijlen weer gaan richten op die na-competitie.
2: Ja.
1: En we hopen dat het gunstig is. Wij gaan je meenemen, Andres. Gaan we zeker
2: goed, bedankt.
4: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
5: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
4: Interviews.
6: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
4: En het laatste sportnieuws.
7: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.

Sebastian Ingrosso en Wait So Long hier op de zaterdagmiddag in het vierde uur van deze zaterdagmiddag. Voor de tiende keer is op Goeree Overkee gestreden om het kampioenschap Jeu de Boule. Teams uit Melissant, Middelharnis en Oudorp namen deel aan de jaarlijkse strijd om de eilandbokaal. Namens Melissant deed vereniging Les Boules de Le Chavre mee. Middelharnis werd vertegenwoordigd door Bonchanze en uit Oudorp nam Jeu de Boule LTC Oudorp deel. De wedstrijden begonnen op woensdag in Melissant, waar vier partijen werden gespeeld. Op de zaterdag volgden nog eens vier wedstrijden in Middelharnis. En een week later werd in Oudorp de laatste twee wedstrijden afgewerkt. En daarmee kwam het totaal op 10 wedstrijden. Na de voorrondes plaatsten de beste teams van iedere vereniging zich voor de halve finales, aangevuld met de beste nummers 2. De verliezers van de halve finale speelden vervolgens om een derde en om een vierde plaats. In de finale stonden Irene van der Baan en Hans Meijer van Les Boules de la Chevrée tegenover Ferry Althoff en Gerard van Rij van Jeu de Boule LTC Oudorp. En de finale trok ook veel belangstelling van de toeschouwers. Na een spannende wedstrijd trok een team uit Melissant met 13 tegen 11 aan het langste eind. En daarmee ging de eilandbokaal dit jaar naar Irene van der Baan en Hans Meijer. Na afloop werd gezamenlijk nog genoten van de maaltijd en kijkt de organisatie terug op een geslaagd toernooi. En Melissant die wint dus de eilandbokaal Jeu de Boule en gaat de beker, wellicht de trofee, de eilandbokaal, terug naar Irene van der Baan en Hans Meijer. Die mogen zich een jaar lang de beste Jeu de Boelers van het eiland Goeree Overflakkee noemen. En die wedstrijden vonden dus de afgelopen periode plaats. Van maandag 1 juni tot en met donderdag 4 juni aanstaande organiseert voetbalvereniging De Bommel opnieuw de avond vierdaagse. De wandeltocht die staat open voor alle inwoners van De Bommel en wandelaars uit de omliggende dorpen. De organisatie is in handen van de activiteitencommissie van voetbalvereniging Den Bommel. De start en finish zijn iedere avond op het sportpark, de Cruis in Den Bommel en de wandelaars vertrekken dagelijks om 7 uur. En op de eerste avond kunnen deelnemers vanaf 6:30 hun stempelkaart komen ophalen op de voetbalcomplex van Den Bommel. Voor deze editie zijn verschillende nieuwe routes uitgezet. Zo voert de tocht onder meer langs het Landwinkel Het Zand, het Thomashuis en de Bommel Beach. En de organisatie hoopt op vele wandelaars die daarin zullen gaan deelnemen. En onderweg wordt er ook nog voor de inwendige mens gezorgd. Dus van 1 juni tot en met 4 juni de jaarlijkse avondvierdaagse van Den Bommel. En diezelfde periode, maar dan van 2 juni tot 5 juni, organiseert VOS Stellendam, Vereniging Oranjefeest Stellendam, ook de jaarlijkse avondvierdaagse. En de deelnemers kunnen dus 4 avonden wandelen door en rondom Stellendam. Er is keuze uit routes van 2,5, 5 of 10 kilometer. En de wandelavonden starten ieder avond om 6:30 bij het Haagshuis. De routes worden dagelijks gedeeld via een QR-code op social media en bij de startlocatie. Deelname kost €3,50 voor leden en €5 voor niet-leden. Inschrijven kan online tot en met 31 mei aanstaande 10 uur 's avonds. En dat kunt u doen via de website www.vos-web.nl. Dus www.vos-web.nl voor de avond vierdaagse van 2 juni tot en met 5 juni. In Stellendam kunt u 4 dagen gaan wandelen. En van 1 juni tot 4 juni kunt u ook 4 dagen gaan wandelen. Maar dan in Den Bommel. Bij de plaatselijke voetbalvereniging op de eerste avond kunt u vanaf 6:30 dus inschrijven in de voetbalkantine van voetbalvereniging Den Bommel. Van 1 juni tot en met 4 juni. En op Stellendam van 2 juni tot 5 juni. En meer info op de website www.vos-web.nl.

Muziek was dat in ieder geval hier van Owl City en Vanilla Twilight hier op jouw zaterdagmiddag in het programmaatje Sportlokaal. Het laatste half uur is bijna aangebroken en dan gaan we richting de klok van 6 uur. Zometeen het voetbaloverzicht. Maar eerst heb ik nog kort ander sportnieuws voor jullie voordat we ons gaan voorbereiden op de interviews en de terugblikken op de wedstrijden van vanmiddag. Stichting Ons Dorphuis organiseert op vrijdag 5 juni voor de 18e keer weer de jaarlijkse wandelmars in Nieuwe Tongen. Het evenement wordt samen met een groep vrijwilligers gehouden en is bedoeld voor jong en oud. Gezelligheid en bewegen staan centraal tijdens de wandeltocht. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 5 en 10 kilometer en de wandelroutes vormen door de dorpskernen en het omliggende polderlandschap van Nieuwe Tongen. Onderweg ontvangen wandelaars een versnapering van de plaatselijke supermarkt. Het start- en eindpunt van de wandelmars is bij het dorpshuis, Ons Dorphuis, aan de Korteweegje 14 in Nieuwe Tongen. Inschrijven kan vanaf 6 uur 's avonds en de start is om 6:30. Bij de finis zorgt muziekvereniging Apollo weer voor een feestelijke sfeer. En na afloop ontvangt iedere deelnemer een medaille als herinnering aan de tocht. De organisatie hoopt opnieuw veel inwoners en bezoekers te verwelkomen. En de wandelmars is inmiddels een geliefd evenement dat het hele dorp in beweging brengt. Aldus Stichting Ons Dorphuis. Op 5 juni aanstaande dus de jaarlijkse wandelmars in Nieuwe Tongen. U kunt kiezen uit 5 en 10 kilometer. Inschrijven kan vanaf 6 uur. En de start is om 6:30. En het vindt allemaal plaats bij het dorpshuis, Ons Dorphuis, dus in Nieuwe Tongen. Vanaf 6 uur inschrijven, starten vanaf 6:30 voor de 5 of 10 kilometer op vrijdag 5 juni aanstaande. Dus dat belooft in ieder geval weer een leuk wandelevenement te gaan worden. Afgelopen zaterdag hebben ook de zwemmers van zwemclub De Schoothiel tijdens meerdere wedstrijden successen behaald. In Barendrecht was Mike Seidsma 2 keer succesvol met winst op de 100 meter vrije slag en de 200 meter wisselslag tijdens een wedstrijd voor zwemmers tot 12 jaar. In Zwijndrecht kwamen circa 20 zwemmers in actie en behaalden daar 35 ereplaatsen in een wedstrijd voor junioren, jeugd en de senioren. In 20 programmanummers werden winnende tijden gerealiseerd en de grootverdieners in goud waren onder andere Siep Boerema. Hij pakte 3 gouden medailles. Laurens Kalle 2 keer. Famke Fransen ook 2 keer. Evie van Nimwegen. Maaike van Nimwegen 3 keer. En Nienke van Wenen tot slot 2 keer. En ook de slotestafette, de 10x50 meter vrije slag met, behalve de genoemde namen, verder nog Maud van der Slik, Dennis van der Bok, Laura Jongejan, Abjai Buskop, Sam Jongejan en Daniel het Mannetje werd met de winnende tijd afgesloten. Dus al met al mooie prestaties dus voor zwemclub De Schoothiel tijdens de wedstrijden in Zwijndrecht in Barendrecht afgelopen weekeinde. Heb je zelf sportnieuws, mede door naar sportredactie@omroeparchipel.nl. Dan komt het in ieder geval terecht hier in de uitzending op zaterdagmiddag tussen 2 en 6 uur. Maar ook op onze website omroeparchipel.nl kunt u het bij het lokale sportnieuws op uw gemakje gaan nalezen. En natuurlijk onze Facebookpagina waar het ook wekelijks wordt bijgehouden. Dus sportredactie@omroeparchipel.nl.

0: Bruce Springsteen was dat met Working on a Dream hier op de zaterdagmiddag. Nou, werken aan een droom, dat hebben zeker de spelers van DVV 09 en de jonge Spartaan gedaan het afgelopen seizoen met die knappe prestaties in ieder geval in de tweede klasse, waarbij ze beide dus een periodetitel hebben gehaald. Maar helaas niet het kampioenschap voor de Dirklanders, maar we krijgen nog een mooi slot van het voetbalseizoen met die na-competitieplaatsen van DVV 09 en de jonge Spartaan. Dus dat allemaal in Sportlokaal hier. Nu tijd voor het voetbaloverzicht.
1: Sportlokaal voetbaloverzicht.
0: Ja, en daar is het nu tijd voor geworden. En we gaan allereerst beginnen met het voetbal in de zaterdag derde klasse. Hadden we vorige week nog de derby tussen Stellendam en Den Bommel. Die eindigde in 2-2. Vandaag waren we in ieder geval bij de wedstrijd die werd gespeeld op Sportpark de Cruz in Den Bommel. En dat was de wedstrijd Den Bommel tegen Zinkwegse Boys. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd nadat het heel lang op 0-0 heeft gestaan. Met 0-2 in het voordeel dus voor de bezoekers uit Zinkweg. Na afloop van de wedstrijd natuurlijk ging Colin Berkuit op bezoek of richting de trainer van de Bommel, Dennis van Gils.
2: Ik sta hier na de wedstrijd tussen Den Bommel en Zinkwegse Boys, waarin het helaas 0-2 eindigde, met de trainer Dennis. Dennis, ja, waar lag het eigenlijk aan dat het niet zo goed lukte vandaag?
3: Nou ja, ik denk dat Zinkweg gewoon de overhand had de eerste 20 minuten. En daarna hebben ze minder ruimte gegeven, zijn we vooruit gaan voetballen. En toen vond ik juist dat het een gelijkwaardige wedstrijd werd. Dus ik vond ons eigenlijk helemaal niet onderdoen van Zinkweg. En het stevende af op een 0-0. Mm-hmm. Alleen ja, één foutje in de achterhoede en je bent gezien.
2: Ja, zeker. Ja, was ook een kwaliteitsimpuls die zij natuurlijk inbracht. Terwijl ik al hoorde dat het een van de spelers is die ze heel lang miste. Dus ja, dat is natuurlijk hartstikke ongelukkig. Ja, verder, het was ook een wedstrijd inderdaad in balans. Maar wel waarbij het lastig was om echt kansen te creëren. Waar... Ja, komt dat door de mensen die je mist? Of?
3: Ja, klopt ook wel. Dus we hebben gewoon te weinig stootkracht. En te veel jonge jongens die dit niveau nog niet helemaal aankunnen, denk ik. En, maar ja, dat zijn de afgelopen wedstrijden was dat ook al. En dan red je wel punten. En nu had je nog een puntje moeten sprokkelen en dat is gewoon niet gelukt.
2: Nee, helaas is dat inderdaad niet gelukt. Iets anders wat misschien opviel, ja, na de 0-1 toen werd er gewisseld. Pas de 84e minuut. Ja, zag jij niet op dit moment de mensen op de bank waarmee je nog kon forceren? Of zeg jij van, eigenlijk door wat je mist, dat het daardoor zo lang uitbleef?
3: Ja, klopt. Die jongens die, het gewoon, die erin stonden, die hebben het, dat is gewoon het beste wat ik op dit moment heb. En het feit dat we een oud-gediende terug moeten halen op de bank om in te vallen, zegt denk ik ook genoeg. En voor de rest zijn het jongens waar ik die of van een blessure terugkomen. Dus ik heb niet zo heel veel wisselgeld op het moment.
2: Nee, dat was natuurlijk ook al vorige week al het geval. Nu is het eventueel wel aan de hand natuurlijk dat Halsteren niet is komen opdagen bij de wedstrijd. Dat regeltechnische minpunten zouden krijgen, dat zou in ieder geval jullie een enorm op weg helpen natuurlijk. Maar voor nu wordt het enorm bikkelen natuurlijk volgende week. Hoe zie je je kansen volgende week in die lastige uitwedstrijd?
3: Ja, gewoon, we gaan er gewoon voor. Alleen ik hoop, dat kent de KNVB al langer dan vandaag. Ik hoop dat de KNVB gewoon eindelijk gewoon is dit soort elftallen bestraft. En in dit geval niet alleen met de geldboete, want er ligt zat geld bij Halsteren. En gewoon met punten in mindering zoals het hoort. Als je niet opkomt te dagen, dat is belachelijk voor een eerste elftal. En ik hoop dat ze verder kijken in wat het voor andere teams ook betekent. Niet alleen aan de onderkant, maar ook aan de bovenkant voor een ploeg zoals Bruce Boys. Dit vind ik persoonlijk gewoon competitievervalsing. Ook de afgelopen weken eigenlijk al dat je ploegen ziet winnen. Omdat gewoon een elftal, nog niet eens elf spelers in het veld kan zetten. Ja, dat vind ik voor een vereniging van Halsen vind ik echt beschamend. En dat moet gewoon gestraft worden, vind ik. En ploegen, en niet alleen wij, maar ook de anderen die altijd netjes het papierwerk in orde hebben. En gewoon ervoor zorgen dat altijd alles netjes geregeld hebt. Die mag je gewoon niet de dupe laten worden van dit wangedrag.
2: Zeker. En dan natuurlijk toch nog naar iets moois op het einde. Hè. Een kleine eerhaag was er natuurlijk ook vandaag afscheid van Patrick Verholmen. Natuurlijk volgende week komt hij nog in actie, maar laatste thuiswedstrijd. Ja, wat heeft hij jouw team en Den Bommel in al die jaren eigenlijk allemaal gebracht, als je dat onder woorden kan brengen?
3: Oh, ik denk, Pet weet dat zelf wel. Toen ik op Den Bommel kwam, 7 jaar geleden of 8 jaar geleden... toen was er ook wel sprake van dat we op zoek wilden gaan naar een andere captain. Ja, toen heb ik het team geïnventariseerd en toen heb ik gezegd, Pet is de ultieme captain voor een trainer. En dat heeft hij elk jaar weer bevestigd. Een hele fijne jongen om mee te werken. Het is echt een winnaar voor het elftal. Zet de jongens op de juiste plek neer in het veld. Het is een echte leider. En wij hebben een unieke band samen. We hoeven eigenlijk alleen maar naar elkaar te kijken. En hij weet wat ik wil. En hij voert het uit met het team in het elftal. En ik denk dat ik ik heb nog nooit iemand meegemaakt in het elftal. Maar ik ga hopelijk, of tenminste hopelijk, ik denk dat dit gewoon ook nooit meer gaat gebeuren. Dat ik een captain ga krijgen waarbij we zoveel op één lijn liggen. En dat is gewoon heel prettig. En hij brengt het elftal gewoon heel veel energie, maar ook gewoon veel meer slimheid in het veld. En ik denk wel dat hij heel veel wedstrijden in de carrière dat ik hier bezig ben, heeft gered door zijn inzicht.
2: Ja, dat zijn in ieder geval hele mooie woorden, Dennis. Dan nu inderdaad alle focus op die enorm belangrijke laatste uitwedstrijd. En enorm veel succes met die laatste uitwedstrijd. En bedankt voor het interview natuurlijk.
3: Jij ook bedankt.
0: Als Colin Berghout dus in gesprek met Dennis van Geels, die met zijn team met 0-2 verliest van Zinkwegse Boys. SSS tegen Stellendam. Daar stond 10 minuten voor tijd Stellendam nog met 2-3 voor. Uiteindelijk 3-3. Toch 10 minuten voor tijd Stellendam nog met 2-3 voor. Uiteindelijk 3-3.

In ieder geval heel veel punten. Nu nog maar één puntje voorsprong als we zo meteen naar de ranglijst kijken. En Klundert tegen Halsteren. Die wedstrijd werd dus afgelast omdat Halsteren te weinig spelers had om te spelen in deze competitie. Dat krijgt nog een vervolg voor de KNVB. Voorlopig zal de wedstrijd ingehaald worden komende dinsdag 19 mei. Klundert tegen Halsteren. We gaan het de komende dagen volgen. Hou in ieder geval Facebook van Sportlokaal in de gaten. Brugge Boys is nu nog kampioen of koploper met 56 punten. Eén puntje voorsprong op Mok 17 met 55 punten. En volgende week zal de beslissing gaan vallen wie er kampioen gaat worden in die derde klasse. Stellendam nu op plaats 10 met 26 punten. Daarboven Seolto ook met 26. En Halsteren met 26. En Klundert met 28. Dus het staat allemaal heel dicht bij elkaar. De 11e plaats nu in handen van Den Bommel met 25 punten. En dat betekent dus na competitie voetbal. En degradatie inmiddels al voor Vrederust en de Tolense Boys. Die zijn inmiddels gedegradeerd met 21 punten. En 20 punten op de 12e en 13e plaats. Volgende week zaterdag Den Bommel op bezoek bij Vrederust. Daar zal de Bommel punten moeten gaan pakken. En ook Stellendam zou moeten winnen van Mok 17, de nummer 2. Dus het kan nog alle kanten op. Volgende week zaterdag gaan we in ieder geval volgen wat de verrichtingen gaan worden van de beide clubs. Nu gaan we verder met muziek van Zara Larsson. En die komt voorbij met Never Forget You.

0: Jönköping hebben gevolgd in de zaterdag tweede klasse. Daar stonden hele belangrijke wedstrijden vanmiddag op het programma. En tijd om daar naar terug te gaan blikken.
1: Sportlokaal voetbaloverzicht.
0: Ja, want die tweede klasse, daar konden vandaag nog van alles gaan gebeuren. Voor de jonge Spartaan konden natuurlijk die derde periodetitel gepakt gaan worden als er gewonnen zou gaan worden en de concurrent punten zou gaan verliezen. Voor DVV 09, die waren afhankelijk van de wedstrijd die in Zierikzee werd gespeeld tussen MZC 11 en SVOD. Daar waren we ook bij aanwezig. Keek Jordi Smit met een schuin oog naar de verrichtingen al daar. Maar DVV 09 moest uiteindelijk gewoon zelf eerst gaan winnen. Wilden ze nog enigszins aanspraak maken op een kampioenschap. Maar ze, ja, aan het einde van het seizoen was er sowieso een periodetitel in het vat voor de Dirkslanders. En de jonge Spartaan die won vanmiddag uiteindelijk met 0-3 de derby hier op het eiland Goedelo Flakee in Dirksland. En na afloop van de wedstrijd ging natuurlijk Jeroen Witte langs spelers en trainers. Maar als eerste sprak hij met Delano van der Velde van DVV 09.
2: Delano, voordat we over alles gaan hebben, wil ik jullie in ieder geval als team zijn ongelooflijk complimenteren met toch eigenlijk een fantastisch seizoen.
3: Ja, dankjewel, dankjewel. Daar zijn wij het helemaal mee eens eigenlijk.
2: Een korte competitie, weinig ploegen, maar voor jullie was het toch eigenlijk een wedstrijd of drie durende te lang.
3: Ja, we hebben een fantastische start gemaakt denk ik, begin van het seizoen. Eerste periode gepakt en dat lang vast kunnen houden, maar op het laatst toch veel punten verloren. Maar uiteindelijk een mooie tweede plaats denk ik en nog een toetje, dus dat is altijd lekker.
2: Nee, inderdaad, dat toetje, die na-competitie, die gaat er nog aan komen. Even terugkijkend op het seizoen. Je hebt niet alles gespeeld, maar toch was het in het begin dat de ploegen eigenlijk niet wisten hoe ze met DVV om moesten gaan en halverwege het seizoen wel?
3: Ja, ik denk dat je dat goed bewoordt. Begin van het seizoen zetten we gelijk hoge druk en veel ploegen vastzetten. Ik denk dat die dat allemaal niet verwacht hadden. En dat ging ons goed af en daarmee hebben we een hoop ploegen verrast. En later zie je dat veel ploegen natuurlijk wel doorhebben wat ons plan is. Dus dan moet je wat anders verzinnen en dat is altijd lastig in het voetbal natuurlijk.
2: Nou, daar kregen jullie dan mee te maken. Dan eventjes over jezelf. Je hebt te maken gehad met veel blessures. Is dat ook een beetje hetgeen waarom je hebt gezegd ik ga volgend jaar in het vierde voetballen?
3: Nee, dat niet zozeer eigenlijk. Ik heb wel die bovenbeenblessure gehad eind vorig jaar. Dus daar heb ik begin van dit seizoen nog wel last van gehad en van het revalideren geweest. Daarna nog een korte polsblessure, maar dat is niet de hoofdreden. De hoofdreden is dat dit is mijn tiende jaar bij het eerste. En je zet er alles voor aan de kant. En ik wil nog wat mooie verre reizen gaan maken met mijn vriendin. En lekker van mijn vrijheid genieten. En ik zal hier nog iedere week op de voetbal zijn. Ik werk zelf in de continu dienst, dus daar is ook een hoop geregeld altijd. Dus daar wil ik een beetje van af en ik wil op een mooi moment stoppen. En voor mij is dat nu wel om het ook mooi achter te laten. Dus vandaar.
2: Nou, goed, dankjewel. Heb je al een beetje een beeld wat je gaat tegenkomen in de na-competitie?
3: Nee, ja, we zijn tweede geworden, dus de eerste ronde slaan we over. En daarna zien we het wel eigenlijk. Het maakt ons niet zoveel uit, we gaan gewoon knallen.
0: Dus hij zal het seizoen mooi afsluiten, Delano van der Velde. Hij stopt dus als selectiespeler bij DVV 09. Maar gaat nog wel de laatste wedstrijden spelen in die na-competitie. Ook Pepijn van der Wulp kwam langs de microfoon.
2: Pepijn van der Wulp, gewisseld in de tweede helft. Dat we hadden reden?
4: Weet ik niet. Eerste helft denk ik dat we gewoon beter zijn. Betere ploeg, betere kansen. Zij hanteren veel de lange bal in de eerste helft en tweede helft. En denk je toch, tweede helft wint je mee. Begin je eigenlijk best wel aardig, vind ik, weer. Dan krijgen ze eigenlijk best knullig tegen. Nou, zonde.
2: Ik doelde eigenlijk meer een beetje op je blessure, waar je toch met de aanvang van deze wedstrijd mee begon. Was dat de reden ook waarom je eruit ging, tweede helft?
4: Ja, dat was ook de reden. Voor de wedstrijd al last van mijn hamstring. Dinsdag niet getraind, donderdag wel. Nou, ging net. Toch besloten om te spelen. En toch wel last. En toch besloten om maar beter te wisselen. Ja.
2: Ik zei het net al tegen Delano. Fantastisch seizoen heb je gespeeld met je ploeg. Het was een kleine competitie. Weinig teams in die competitie. Maar voor jullie duurde het net even te lang, hè?
4: Ja, het duurde net te lang. En ik ben sowieso super trots op de ploeg en hoe we het gedaan hebben, daar zijn we echt super trots op. En we wisten dat het lastig zou worden in de laatste wedstrijden, dat wisten we allemaal. Dus ik ben alleen maar trots.
2: Hoe was het op zich, de wedstrijd tegen jouw ploeg?
4: Ja, hartstikke leuk, weet je. Je weet dat het druk wordt, druk sportpark, DVV. En dat was eigenlijk alleen maar leuk om tegen die gasten te voetballen, ja.
2: Na competitie, eerste ronde lekker vrij en dan even twee wedstrijdjes knallen, heel simpel.
4: Eerste ronde lekker vrij en dan gaan we gas geven met z'n allen.
0: Ja, dat was Pepijn van der Wulp in gesprek dus met verslaggever Jeroen Witt... aan de afloop van die wedstrijd DVV 09 tegen de Jongens Spartaan. Het werd uiteindelijk 0 tegen 3. En daarmee pakt de Jongens Spartaan uiteindelijk de derde periodetitel. En stromen zij dus in de eerste ronde van die na-competitie. Natuurlijk mag dan de winnende trainer Ben Mierop niet ontbreken.
2: Ben Mierop, moeten we nog terugkomen op een aflevering van Op de Haagte?
5: Ja, nee, het is wel genoeg gedaan. Hè? Maar toen zei ik top 6 en een periode. Toen werd ik een beetje uitgelachen omdat we laatste stonden, geloof ik. Nou, het is volgens mij een derde plek geworden in een periode. Nou, die gasten hebben een mega prestatie geleverd. Heel knap.
2: Op eigen kracht vandaag?
5: Absoluut op eigen kracht. Ja, ook heel blij mee. Ik vond overigens... niet allemaal goed. De euforie is natuurlijk best wel sexy omdat het 0-3 is. Maar dat is niet helemaal terecht. Maar heel erg blij met het resultaat. En ook heel erg blij met de power van de ploeg.
2: Ben je het met me eens dat de grootste kansen toch echt wel voor DVV waren?
5: Ja, ik vond de wedstrijd met weinig kansen. Dus als je het zo bekijkt. De eerste helft kregen ze een goede kans. Die ging voorlangs. Ik weet niet meer wie het was, maar die kopte hem voorlangs. En de tweede helft natuurlijk de scrimmage op 2-0. Die. Maar ja, kansen krijg je vaak. Maar dat zijn vaak gemiste. En wij hebben denk ik heel effectief gespeeld. Want ik heb maar 5 mogelijkheden geteld en we maken er 3. Dus ik vond ons wel effectief, maar ik vond DVV wat makkelijker voetballen dan ons.
2: Voor de wedstrijd spraken we al met elkaar over het hoge druk zetten. Dat is wel gelukt.
5: Nee, absoluut. En de eerste helft nog niet eens zo denderend. Want we lieten ons eigenlijk een beetje lokken tot een verkeerd loopje. De tweede helft ging dat een stuk beter. Dus daar was ik wel tevreden mee. Maar dan nog vind ik ook dat... als je hoog druk zet, weet je dat er ergens een bal gaat vallen. Daar vond ik ons niet zo goed in. Want ik vond de tweede of de eerste helft DVV iets sterker dan de jonge Spartaan. En dan met 0-0 zit je nog in de wedstrijd. Maar ik was er niet over te spreken.
2: Was de tactiek zodra Björn Jongepier de bal aan de voeten had... de volle druk erop te zetten?
5: Ja, nou, überhaupt. Ze gewoon onder druk krijgen vanuit hun opbouw. Of dat het dan Björn is, of Delano was, of Pepijn is... dat maakt dan eventjes niet uit. Want ik denk dat ze allemaal best wel vaardig zijn. Alleen we dachten, ja... nogmaals, wij moeten hier een resultaat halen, dus je moet wel vooruit.
2: Nou, dat is gelukt. Nu de na-competitie. Dan toch maar terugkomen en afsluiten met je woorden. Derde periode pakken en promoveren. Dat is dan het devies, hè?
5: Ja, promoveren heb ik toen niet gezegd, volgens mij. Maar ik ben heel trots op dit toetje. Ik vind het knap van die gast. Ik vind het knap van de club. Maar ik ben ook altijd graag realistisch. Het is 1 een hele lange route. En 2, als we het dan hebben over eerste klasse voetbal... dan moet ik dan nu nog even niet aan denken. Maar we gaan ons oprichten. En we gaan er een hele mooie, in ieder geval 1 wedstrijd van maken. En ik hoop natuurlijk 3.
0: Dat was trainer Ben Mierop dus na afloop van die overwinning. Die knappe overwinning van 0 tegen 3 van de jonge Spartaan op bezoek bij DVV 09. Als de schema's dan helemaal gaan kloppen... dan zal de jonge Spartaan op 30 mei gaan spelen tegen de Merino's. En die ploeg komt uit Veenendaal. Dus dat in de eerste ronde van die na-competitie. Kijken we naar de stand... of allereerst alle uitslagen, dat is ook wel makkelijk. Walcheren tegen Arnhem-Muiden, dat werd 3 tegen 1. MZC 11 tegen SVOD met 0 tegen 2. Prinsenland, Luktor, Heinkensand 1 tegen 1. TSC tegen Terneuzense Boys werd 2-1. En Ierseke tegen VCK eindigt in 1 tegen 4. Kunnen we de eindstand gaan opmaken in deze competitie met 47 punten. Uiteindelijk SVOD de kampioen geworden in deze tweede klasse. Ja, vorige week wonnen ze met 4-0 van DVV 09. En vandaag winnen ze met 0-2 van MZC. Dus uiteindelijk de terechte kampioen waarschijnlijk in die tweede klasse E. DVV 09 ontzettend knap. De eerste periode 42. Punten. De jonge Spartaan, derde periode, 35 punten op plaats 3. Een mooie prestatie van de 2 Vlakkese clubs... die dus beide na competitie zullen gaan spelen in deze competitie. Terneuzense Boys eindigt op een 4e plaats met 35 punten. Prinsenland met 35 punten. Walcheren met 32 punten uit 22 wedstrijden op de 6e plaats. Luktor Heinkensand met 31 punten. Arnhem-Muiden met 31 punten op plaats 8. 29 punten voor TSC. Hebben ze het uiteindelijk door dat 1-1 gelijke spel... van vorige week bij de jonge Spartaan dan toch nog gered... om de na-competitie te ontlopen in deze klasse. Want MZC 11, de ploeg uit Zierikzee... gaat na-competitie spelen voor lijstbehoud in deze tweede klasse. Dat doen ze samen met VCK, die met 20 punten eindigt op plaats 11. En Ierseke was al gedegradeerd. Volgende week worden hier dus geen wedstrijden meer gespeeld... in deze competitie. DVV 09 en de jonge Spartaan gaan dus na-competitie voetballen. En we zijn reuze benieuwd hoe het allemaal de stand van zaken zal zijn... voor wat betreft betreft de na-competitiewedstrijd. Houdt de komende week in ieder geval de Facebookpagina in de gaten, waar we het actuele programma op zullen gaan melden. Hebben we de tweede en de derde klasse gehad, gaan we denk ik vanwege de tijd maar gelijk door naar de vierde klasse. Want ook daar werd de laatste competitiewedstrijd gespeeld vandaag. De laatste rondes werden daarop afgewerkt. In die vierde klasse, DBGC vorige week al verloren met 4-3 de wedstrijd tegen GOZ. Vandaag werd de laatste thuiswedstrijd gespeeld op Sportpark De Koepel in Oude Tongen. De wedstrijd DBGC tegen Zwarte Waal stond op het programma. In de wedstrijd was het afscheid van Bas Makloet, die zijn laatste competitiewedstrijd speelde voor DBGC. De laatste thuiswedstrijd in de reguliere competitie. Bas Makloet nam dus afscheid. Uiteindelijk werd het 1-1 daar in die wedstrijd. Een deling van de punten voor wat betreft die wedstrijd. Bas Makloet die scoorde ook zijn doelpunt op slag van rust daar in Oude Tongen. En hij nam ook nog afscheid. Dus hij scoorde en nam afscheid van het competitievoetbal voor DBGC. Dan zien we OFB tegen Vierpolder. Dat werd overtuigend uiteindelijk OFB een 4-0 overwinning voor de ploeg van trainer Manuel Legiersen, die na afloop van het seizoen dus ook vertrekt richting FIOS. Maar hij won met 4-0 met zijn huidige club OFB de laatste competitiewedstrijd tegen Vierpolders. Herkingen tegen Strijen eindigt in 1-3. Oud-Beierland tegen OHVV, daar werd het uiteindelijk 1-0. En daarmee pakt Oud-Beierland wel het kampioenschap in deze vierde klasse. GAVV tegen Rozenburg werd 2-0. En Schravendeel tegen GOZ eindigde gelijk in 2-2. Kampioenschap dus voor Oud-Beierland met 51 punten. Gevolgd door GHVV 49 punten. DBGC op een keurige derde plaats met 44 punten. En 38 punten voor Schravendeel op plaats 4. En GHVV, DBGC en Schravendeel gaan na competitie voetballen voor promotie eventueel naar de derde klasse. Herkingen is veroordeeld tot de finale ronde van de na-competitie. Met 21 punten eindigen zij op plaats 10. OFB gaat in de eerste ronde al spelen voor de na-competitie. Met 16 punten eindigen zij op plaats 11. En Vierpolders met 10 punten. Inmiddels gedegradeerd officieel uit de vierde klasse. Dan hebben we nog eentje te gaan. Dat is de vijfde klasse. Daar vanmiddag de één na laatste competitieronde. Simonshaven tegen NTVV werd 3-0. Hekelingen FC Vlobrug eindigt in 1-3. Fortuna Biekwik, Melissant, maar liefst 6-1. SCO 63 tegen MBSVV werd 0-3. Rokanje Fios werd 3-2. Flaké won op bezoek bij Abbenbroek met 0-4. En je hoorde Edwin Lokker in de rust aan de afloop van de wedstrijd tussen WFB en ZBVH. Die eindigde uiteindelijk in 1-2 en daardoor kan WFB niet meer op een tweede plaats eindigen. FC Vlobrug was al lang kampioen met 68 punten, gevolgd nu door ZBVA 52 punten, 45 punten nu voor WFB, een iets beter doelsaldo dan Rokanje, die op plaats 4 staat met 45 punten. Melissant op plaats 6 met 35 punten, NTVV heeft 31 punten op plaats 10, Flaké met 28 punten op plaats 11, SCO 63 daaronder met 25 punten, 17 punten voor FIOS en Abbenbroek sluit de rij met 11 punten. Volgende week Melissant Abbenbroek en TVV tegen Rokanje, ZBVH Simonshaven, FIOS Hekelingen, Vlobrug Fortuna Biekwik, MBSVV WFB en Flaké tegen SCO 63. Volgende week hoor je daar veel meer over in de uitzending van 23 mei aanstaande van Sportlokaal hier bij Omroep Archipel.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De moeder van Insia, die in 2016 op jonge leeftijd in India werd ontvoerd, blijft hoopvol. Tijdens een bezoek van premier Modi aan Nederland voert zij actie bij Paleis Huis ten Bosch, waar Modi en premier Jet elkaar ontmoeten. De zaak wordt op hoog diplomatiek niveau besproken. Een Iraakse man wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Europa, vermoedelijk onder leiding van Iran. Hij zou betrokken zijn bij explosies en brandstichtingen in Nederland en wordt in de Verenigde Staten bericht. Het doel is het zaaien van angst en het verspreiden van Iraans anti-Israël sentiment. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht veiligheidsrisicogebied vanwege een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag fouilleren en maatregelen nemen om de orde te herstellen. De kermis sluit vandaag en morgen om 9:00 s'avonds vanwege de ernstige escalatie. En de leider van de militaire tak van Hamas, Izzaldin al-Haddad, is gedood in Gazastad. Hij was een van de laatste hoge commandanten verantwoordelijk voor de terreuraanvallen van oktober vorig jaar. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in Centraal Gaza. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de dode bultrug die bij Denemarken is gevonden, blijkt Timmy te zijn. Het dier spoelde gisteren aan op het eiland Anholt met een tracker die eerder aan Timmy was bevestigd. Timmy strandde eind maart bij Timmendorfer Strand en overleed ondanks reddingspogingen. Een medicijn voor zeldzame auto-immuunziekten is in Japan in opspraak na 20 doden. Farmaciebedrijf Kissei Pharmaceutical waarschuwt artsen het middel voorlopig niet meer aan nieuwe patiënten voor te schrijven. In 9 steden, waaronder Nijmegen, Den Bosch en Groningen, vonden protesten plaats tegen asielopvang en zorgbezuinigingen onder de naam Nationaal Protest. De opkomst bleef beperkt en de sfeer was overwegend rustig, ondanks enkele korte ongeregeldheden en arrestaties. Tegendemonstraties waren soms groter. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Tijdens het bezoek van premier Modi aan Nederland tekenden de bedrijven een memorandum voor uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt een megafabriek voor chips in Gujarat, waarbij ASML een onmisbare partner is. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 2 ernstig. De auto crashte tegen een winkelruit en de bestuurder stak daarna iemand neer die hem wilde tegenhouden. Hij is aangehouden. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een golfduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort. Dan komen 3 Finse experts helpen. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In Londen kwamen zaterdag 10.000 mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. En in de Democratische Republiek Congo is een nieuwe uitbraak van het ebola-virus met een heel hoog sterftecijfer. Er is geen vaccin of speciale behandeling. Het dodental is opgelopen tot 80. Ook in buurland Oeganda is inmiddels een patiënt overleden aan ebola. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise die het land treft. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar vier vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een grotduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort, dan helpen drie Finse specialisten. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, onder wie 2 ernstig. De bestuurder stak eerst iemand en werd daarna gearresteerd. De auto crashte tegen een winkelruit. Een vrouw raakte zwaar gewond aan haar benen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de buiige neerslag in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op, maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunvlakke.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie een jaar uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187-68-2630 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994... is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst is aangehouden. Hij probeerde te vluchten en iemand neer te steken. De toedracht wordt onderzocht. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise, blijkt uit een recente opiniepeiling. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op, maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, je verschoning waait hier op Sparta Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel B.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport loopt.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel.